0: en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: De Muziekmiddag met William van der Locht.
1: 1964. I sit and
2: watch. 1983.
1: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij

0: En ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond om 10:00 staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Evi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: En ja hoor, in Den Helder is nog een vishengel. Het is een tweedelige hengel. Er zijn maar liefst 3 molens bij en die kun je gratis ophalen. De vlieghengel, die is al weg. Dus wat dat betreft, Noord-Holland heeft geholpen.
1: Zaterdag van 12 tot 2.
2: NH helpt.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 5:00. Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond om 10:00 staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 6:00.
8: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond om 10:00 staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage in Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland. Waar blijf
2: je nou? Nick Velderman.
4: En het is zo stil in mij.
2: Het grootste percentage in Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
5: Het leven gaat zo snel.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Het is 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: En ja hoor, in Den Helder is nog een vishengel. Het is een tweedelige hengel. Er zijn maar liefst 3 molens bij en die kun je gratis ophalen. De vlieghengel, die is al weg. Dus wat dat betreft, Noord-Holland heeft geholpen.
1: Zaterdag van 12.

0: voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoger beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesfabriek in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken vandaag, vanmiddag en vanavond. Dan volgen er stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. En de rest van de week dan gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: De mooie stem van Michael Bolton hoorde je hier op NH. En love is a wonderful thing.
1: NH. NH. De agenda.
0: Goedemorgen, had ik dat al gezegd eigenlijk. Goedemorgen, welkom in de agenda tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag zo tussen 8 en 10 uur op de radio bij NH. Dus als je nog niks te doen hebt vandaag, je kijkt in je agenda en je denkt, nou, er is nog wel een plekje vrij, dan hebben we heel wat plekjes in te vullen. Ja, moet maar net iets tussen zitten natuurlijk, waarvan je denkt, ja hoor, dat vind ik wel leuk, ga ik nog even naartoe. Er zitten ook wel wat dingen tussen die zich morgen afspelen, waar je vandaag alvast voor moet opgeven, dat kan ik je alvast vertellen. Maar er zitten natuurlijk ook genoeg tips in voor hedendag. Bijvoorbeeld de grootste rommelmarkt van Europa. Nou, waar is die dan? Vertel het je straks. Het is ook Open Joodse Huizendag. Daar kun je ook naartoe. Hoe dat zit, vertel ik zo meteen. Dat is natuurlijk een uitgebreid verhaal. En even kijken, Guus ga ik zo meteen als eerste bellen. Want die heeft een big band, een optreden van een big band, samen met Cor Bakker. Nou, dat klinkt nu al goed. En dan moeten we nog beginnen met Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Het weer, daar gaan we het maar eens even over hebben. Want ik hoop eigenlijk dat Jan, na die nou, toch wel behoorlijke tijd van droogte, dat er even wat nattigheid op ons afkomt. Klopt dat?
2: Ja, ja, dat klopt wel hoor. Ja, het is ook, ik weet niet, voor de mensen die, of, voor de mensen die vroeg zijn opgestaan vanmorgen, toen was het nog zo goed als onbewolkt. Ja. Nou, inmiddels is de bewolking duidelijk toegenomen. En dat is al een signaal dat er ander weer op komst is. Ja. En die bewolking hangt samen met een frontensysteem. En er vallen inmiddels, of eerder vanochtend, zijn er buien actief geweest in Zeeland. En die buien zitten nu boven Zuid-Holland. En die trekken langzaam naar het noorden de komende uren. Ze beginnen eigenlijk al het zuiden van Kennemerland, de Pollenstreek, binnen te dringen. Hmm. Niet dat het nou met bakken naar beneden komt. Maar een ander weertype dus. Vanochtend, vooral in de westelijke helft van de provincie, kan dus plaatselijk een bui vallen. Kleine kans op onweer. En dan vanmiddag is het weer droog. Zijn er perioden met zon. En stijgt de temperatuur aan de kust naar zo'n 17 tot 18 graden. In de Noordkop 17 tot 18 op Texel ook. En in het zuiden van de provincie, regio Amsterdam en het Gooi, wordt het nog zo'n 20 tot 21 graden. Ja, en het verschil is ook groot. Want de afgelopen dagen was het ja, echt droge lucht. Hè? Dat voelde je natuurlijk ook wel. Ja. En nu is de lucht een stuk vochtiger. Dus dat verschil is ook duidelijk aanwezig. Maar er kan dus de komende uren een enkele bui vallen. Daarna wordt het overwegend dus meest droog. Maar vanavond komt dan een volgende storing met enkele buien. En die kunnen wat flinker uitpakken. Kunnen ook windstoten bij voorkomen. En over het algemeen trouwens is de wind vandaag, naast eventueel veel wind in buien, is er weinig wind. En vanmorgen een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Nou, als we kijken naar de situatie voor morgen, dan beginnen we waarschijnlijk nog droog. In de nacht misschien een enkele bui, maar voor de rest is morgenochtend droog. In de loop van de ochtend echter. En vooral morgenmiddag wordt de buienkans opnieuw groter, wanneer een volgend front boven onze omgeving terechtkomt. Verder morgen temperaturen tussen 17 en 19 graden. En een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.
0: Mm. En daarna wordt het dan weer echt zomer zoals we nu afgelopen week hebben gehad? Of blijft het een beetje...
2: Nee, het wordt niet, de temperatuur gaat sowieso naar beneden. We gaan midden volgende week zitten we op een niveau van 14 tot 15 graden. Dan zijn we waarschijnlijk iets lager. De neerslagkansen zijn niet erg groot. Een enkele bui. En die nemen waarschijnlijk richting 9 tot 10 mei toe. Dus dat is nog verder weg. Ja. En dus volgend weekend dan. En dan zien we de temperaturen wel weer wat oplopen. Maar waarschijnlijk niet naar het niveau dat we de laatste dagen hebben gehad. Mm. Zoals gisteren. Op veel plaatsen toch dik boven de 20 graden. Dat is niet aan de orde dan.
0: Nee. En die buien en die regen die komt, is dat wel substantieel? Kunnen we daar wat mee? Of is het eigenlijk te weinig?
2: Nou ja, iedere druppel is natuurlijk goed. Hè? En kijk, er kunnen felle buien zijn. Dat is voor de grond minder. Dan spoelt het meteen weg natuurlijk. Maar zoals morgen, dan valt er waarschijnlijk wat meer neerslag. En dat is dan wel weer gunstig.
0: Ja, Francis die appt ons, dat kan hè, op 088 850 51 52. Kun je gewoon een appje sturen. Kun je AWB vragen voor 4 mei aan Jan?
2: Ja, dat is komende maandag.
0: Ja,
2: maandag is de kans op neerslag niet bijster groot.
0: Oké, nou, dat is dus wel belangrijk.
2: Dat is wel weer in het kader van derde herdenking. Precies. Is dat natuurlijk wel fijn. Ja. En de temperaturen zijn ook niet bijzonder laag of zo. Het wordt echt midden volgende week ja, ook niet echt koud, maar even wat minder. Zeg maar. Ja.
0: Wat een service eigenlijk. Hè? Je komt met een appje en ik kan meteen naar Jan Visser zelf vragen. Het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Maar dat doen we graag hoor in de agenda, waarom ook niet. Over een uurtje hebben wij weer een afspraak, Jan. Ja. Dan gaan wij ons bezighouden met de agenda. Eerst nog even een plaatje natuurlijk en dan ga ik eens even bellen met Guus. Maar dat horen we zo meteen dan wel. Tot straks, Jan.
2: Tot zo, hè.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850. 51.

0: Yeah. Damiano David was dat, Tyla en Nile Rodgers met Talk To Me.
1: NH, de agenda.
0: Nou Guus, Talk To Me, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en niet alleen naar mij, maar juist naar de hele provincie Noord-Holland. Want ja, het is alvast iets leuks voor morgen, waar we vandaag natuurlijk wel snel bij moeten zijn. Anders is het uitverkocht, Guus, denk ik, of niet? Of is het al uitverkocht?
2: Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar ja, het zou leuk zijn natuurlijk dat de zaal helemaal vol zit.
0: Daarom, nou.
2: Dus ja, het is natuurlijk een optreden met Cor Bakker en Big Band.
0: Ja, daar hebben we het over. Big Band, ja, dat is toch gewoon, wat is dat eigenlijk, toeters en blazen en dingen?
2: Nou ja, Big Band, dat zijn dus de standaardopstelling, 5 saxofoons.
0: Precies.
2: 4 trombones en 4 trompetten en dan een ritmesectie van een piano, een gitaar, een bas en drums. Dat is dus de standaard Big Band bezetting, zullen we zeggen. En die hebben wij ook.
0: Ja, mooi hè. En dan samen met Cor Bakker, dat is waarschijnlijk nu al een mooie combinatie hè?
2: Nou ja, kijk, Cor Bakker is natuurlijk een geweldige pianist. Ja. En we hebben een heel mooi programma in elkaar gezet. Waar wij zelf spelen. En waar wij samen met Cor spelen. En waar Cor met onze zangeres samen speelt. En Cor speelt ook nog met onze dirigent samen. De Gerard Klein, trompetist. Het is echt een prachtig programma.
0: Maar het is natuurlijk ook omgekeerd, hè, Guus? Ik bedoel, als Cor Bakker met jullie wil spelen, zijn jullie een goede big band.
2: Ja, natuurlijk. Hij gaat niet zo met de eerste test. Ik ben IC, dat is ook natuurlijk ook.
0: Nee.
2: Je moet het natuurlijk wel kunnen om zo iemand te begeleiden. We hebben eerder ook een programma gedaan met Benjamin Herman. Dat is ook niet de eerste test.
0: Nee, precies.
2: Ja,
0: en Cor kan ook heel goed improviseren en zo, dus dan moet je wel mee kunnen natuurlijk.
2: Ja,
0: als big band. Ja. Dus jij zit zelf ook bij de big band, Guus?
2: Ja, ik speel zelf tenorsaxofoon.
0: Tenorsaxofoon, nou dat klinkt als een mooi instrument en dat is het ook.
2: Ja, zeker.
0: En wat is het repertoire?
2: Het repertoire?
0: Ja, wat gaan we horen?
2: Wat gaan we horen? We hebben een heel groot blok met allemaal Quincy Jones nummers. Ja. Quincy Jones die is onlangs overleden natuurlijk, mm-hmm. En een beroemde arrangeur. En voor de rest, wat ik zeg, hebben we een programma waar Cor Bakker alleen speelt, samen met ons speelt. Het is een heel gemixt programma, gewoon jazzmuziek. Ook wat Latin-achtige dingen. Dus het is heel gevarieerd.
0: Heel gevarieerd. Nou, je bent nu al aan de telefoon, want het is morgen in de Oostzaan. Omdat de laatste kaarten nu nog beschikbaar zijn. En morgen waarschijnlijk niet meer. Daarom ben je nu aan de lijn. Waar gaat zich dit allemaal afspelen, letterlijk?
2: Het gaat zich afspelen in de Oostzaan.
0: Ik kan wel even opzoeken snel. Ik heb het hier ook zo niet bij.
2: Ja,
0: zaal. Nou, ik denk als we zoeken op Cor Bakker en Big Band Oostzaan, dat we al heel ver komen.
2: De kaarten kun je krijgen via westenbigband.nl.
0: Oh, ik zie het al. In de kunstgreep in Oostzaan.
2: De kunstgreep, dat is het natuurlijk. Sorry.
0: Maakt niet uit. Vanaf morgen 3 uur, dan begint het.
2: 3 uur, kunstgreep. Kaarten te krijgen via westenbigband.nl. En uiteraard ook gewoon aan de kassa.
0: De West End Big Band. En wat kosten die kaarten? Want ja, we hebben Cor Bakker. Die kost geld, dat weet ik.
2: Ja, Cor Bakker is niet de goedkoopste.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is kwaliteit. Ja,
2: 22,50 voor volwassenen. En we hebben ook nog een tarief voor jongeren. En dat is €15.
0: Daar hebben we er al een keer voor over, hoor. Voor een potje goede muziek.
2: Ja,
0: precies. De West End Big Band. En morgen samen met Cor Bakker, dus op zondag 3 mei... vanaf 3 uur in de kunstgreep in Oostzaan. Dus daar kun je al je informatie wel opsnuisteren via het wereldwijde web. Komt het helemaal goed. En de laatste kaarten. En ik hoop dat het volle bak dus wordt uiteindelijk daar, Guus.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, nou, heel veel plezier morgen spelen met Cor. Het is altijd een feestje met hem, dus dat komt helemaal goed.
2: Oké, dankjewel.
0: Oké, fijne ochtend. En nogmaals, tot hoor, morgen.
1: De Agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
3: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
4: Ja, natuurlijk.
3: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
1: Straks om 10 uur bij NH.

0: Rooster beginnen op de zaterdagochtend en dan Jack Johnson op de radio met Good People.
1: NH. De agenda.
0: Vandaag is het Open Joodse Huizen, zoals het heet. In huiskamers en bijzondere locaties worden persoonlijke verhalen verteld over de Tweede Wereldoorlog. Waar speelt zich dit af? In Zaanstad, in Hoorn ook. Op diverse locaties. Dus vanaf 10 uur hedenochtend, de hele dag. Voor meer informatie, dat is het handigst om even te kijken op openjoodsehuizen.nl. openjoodsehuizen.nl. En dan is de grootste rommelmarkt van Europa, de Eihallen-Vlooienmarkt, zoals het zo mooi heet. De honderden kramen op de NDSM-werf in Amsterdam. Op het NDSM-plein nummer 1 kun je de hele dag terecht. Nou ja, over een half uurtje gaat het open om 9 uur. En tot 4:30 vanmiddag. Meer informatie over deze grootste rommelmarkt vind je op eihallen.nl.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kun je altijd een berichtje kwijt, hè, in de agenda. Dus als je voor vandaag nog iets kwijt wil, iets organiseert en je wil daarmee op de radio en daardoor mee dus heel Noord-Holland bereiken, dat kan. 088-8505-707. Spreek maximaal een minuutje in en dan kom je op de radio. En dat klinkt dan zo.
2: Zie je op zaterdag 2 en zondag 3 mei het voorjaar in Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende Scheprad stoomgemaal ter wereld is op deze dagen geopend voor publiek en draait onder stoom. En dit jaar is stoomgemaal Halfweg op stoomdagen gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar, mits ze worden begeleid door één of meer volwassenen. Kom dus op zaterdag 2 of zondag 3 mei naar Halfweg. Je proeft op deze dagen de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850.

0: Hits op NH en Turn, Turn, Turn.
1: De agenda.
0: Nou, wij gaan dus even contact maken met Adrie van Leeuwen. Adrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Nou, dus gelukkig, contact is gelegd.
2: Ja.
0: Ja, je belde, nou, ik denk 20 minuten geleden of zo. Ik wil heel graag in de agenda even...
2: Om 8 uur, denk ik, zoiets.
0: Ja, zoiets.
2: Ja, ja.
0: Dan ga ik wel even iets melden in de agenda wat de hele dag plaatsvindt. En dan wil ik wel wat mensen op af hebben, komen. Nou ja,
2: nou,
0: zoiets.
2: Nou, dat is ook altijd een hele leuke happening.
0: Nou, vertel.
2: Wij zijn een vereniging. De Nederlandse kring van functievereniging. En dan zijn wij regio 11. Je hebt een heleboel. En die houden één keer per jaar... en dat is toevallig vandaag, houden die een stekkermarkt. En dan zou je zeggen, hoe kom je eraan? Nou,
0: hoe kom je eraan?
2: Ja, nou, dit jaar zijn er 9 mensen, die hebben allemaal... iedereen heeft heel vaak heel veel fuchsia's en ook heel veel verschillende. En dan gaan de mensen die dan dat willen, die gaan stekken maken.
0: Mm-hmm.
2: En sommigen beginnen al in het najaar... Wij zijn altijd begonnen eind februari, begin maart. Want dan heb je het meeste licht.
0: Oh.
2: En dan gaat het snelst. En dat is ook interessant. En dan zie je, dan staan al die planten in de kas... en die geef je dan al een beetje water. En dat groeit als kool natuurlijk. En dan zie je zo de stekker verschijnen. Wij hebben wel eens geknipt. En dan hadden wij bijvoorbeeld in 1 dag... 160 stekken.
0: Zo, dat zijn flink dan. Maar stekken, hoe groot zijn die eigenlijk?
2: Nou, die zijn dan misschien 5 centimeter.
0: Oh, ja.
2: En, maar dan... vroeger zette je die keurig in een bloempotje... en dan was het een heel moeilijk werk. Maar tegenwoordig heb je van die mooie pluggen. Dat is net een kurk, zou ik maar zeggen. Maar dan is het een van aarde. En daar heb je een treetje voor. En daar doe je al die... pluggen in en die worden nat gemaakt. En dan gaan al die stekkies, die doe je keurig, soort bij soort, doe je erin.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het wel ietsjes gemakkelijker als vroeger. En
0: ja,
2: dan maken die mensen, deze dag hebben wij ongeveer 1100 stekken te koop.
0: Zo, ongelooflijk.
2: En er valt wel eens eentje af natuurlijk, maar dat zijn de mooiste, want iedereen spaart natuurlijk zijn eigen wat hij leuk vindt en mooi vindt. Dus er is heel veel variëteit.
0: Ja. Maar er zijn ook heel veel soorten fuchsia's, dat is niet één soort.
2: Er zijn wel meer dan 16.000.
0: Sorry?
2: Ja, maar sommige verschillen natuurlijk niet veel. En er worden nog steeds nieuwe bijgevonden. Dat zijn echt mensen die daar speciaal voor... Die zoeken dat op en proberen dat uit. En dan, dan wordt het gekeurd. En als die dan goedgekeurd wordt, dan komt er weer één.
0: Komt er weer eentje bij.
2: Ja, bij.
0: Maar goed, op die markt kun je dus stekjes kopen en die kun je dan in je tuin zetten.
2: Nou, die moet je dan dus nog een beetje...
0: Oh.
2: Dat zit dan al in een echt potje.
0: Mm-hmm.
2: Want ik zal maar zeggen, ze gaan in dat plukje. En dan duurt het ongeveer 8 weken, tenminste in het voorjaar.
0: Ja.
2: En dan heb je een leuk klein plantje.
0: Nou, leuk. Nou,
2: en dan heb je vaak, als je dan 3 koopt, zal ik maar zeggen, van dezelfde... die zet je dan in een grotere pot. En dat kan een hanger zijn, of je kan een... want je hebt soorten fuchsia's. Je hebt erbij, die hangen echt. Dus die moeten in een hanger. En je hebt ook gewoon echt struiken.
0: Ja, ja. En wat kost zo'n stekkie?
2: Nou, zo'n stekkie kost 1 euro.
0: Nou, we hebben het over, hè?
2: Ja, daarom. Maar
0: zijn
2: er zijn mensen die hebben helemaal lijsten mee. En die zeggen, hebben jullie die?
0: Okay.
2: Het is echt een happening, hoor.
0: Maar goed, die hebben jullie natuurlijk wel. Want als je zoveel van die stekjes hebt, dan heb je ze eigenlijk altijd wel.
2: Meestal hebben ze.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Ja. Goed, nou, vandaag is dus die stekkermarkt, om het even zo te noemen.
2: Ja.
0: Van de fuchsia. Waar moeten we precies zijn? Want dat is heel belangrijk.
2: Dat wordt gehouden in Asserdelft. En dat is in het clubgebouw van de ijsvereniging.
0: Mm-hmm.
2: En dat zit op de Dorpsstraat 420.
0: Ja.
2: En de postcode is 1566BS. En dat zit achter het parkeerterrein van de Volbar.
0: Oh, dan kun je daar mooi parkeren, als dat mag.
2: Ja, meestal wel, want dat is ook openbaar.
0: Meteen even boodschappen doen en fuchsia's ophalen.
2: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, wat moet ik met zo'n klein pandje? Ik heb liever even wat meer.
0: Ja.
2: Dan zijn er ook nog halfwasplanten te koop.
0: Oh, jee.
2: En als je echt graag iets wil geven aan een ander... en je zegt, ik wil graag een hanger hebben in zo'n hangpot... dan zijn die er ook.
0: Ook. Nou, en we moeten gewoon naartoe, dat is duidelijk. In Asserdelft nog 1 keer het adres als je wil.
2: Dat is in de Dorpsstraat,
0: 420,
2: bij de ijsvereniging.
0: Bij de
2: en dat
0: Volmar.
2: Zit dan achter de Volmar.
0: Ja.
2: En okay. Het is van 9:30 tot 11:30.
0: Nou, helemaal duidelijk, toch? Heb je er kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Je wel, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, volgens mij.
2: Oké. Okay.
0: Komt helemaal goed. We gaan allemaal die kant op en de fuchsia's kopen. Dankjewel.
2: Oké. Okay.

0: Rod Stewart was dat op NH en You're in My Heart.
1: NH. De agenda.
0: Nou, we gaan alvast een wandeling voor morgen aankondigen. Want dan moet je vandaag wel even voor inschrijven als je morgen mee wil wandelen. Vandaar dat je nu al in de uitzending zit, Piet Singer. Goedemorgen, Piet.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: We gaan naar de Wimmenummer Duinen. Het is moeilijker uitspreken dan je denkt. Ik heb er heel lang op geoefend. Goed, hè? Ja, de Wimmenummer Duinen. Nou, ik vind het al prachtig klinken. Dan moet je er nog naartoe ook. Want misschien spot je morgen wel de zandhagedis, Piet.
2: Ja, ik hoop op dat het een beetje zonnig wordt. Want die zandhagedis die komt tevoorschijn als het zonnetje schijnt, niet te veel wind. En omdat het een koudbloedig dier is, moet die om op gang te komen eerst opwarmen. En rond koppiestijd, dus om een uur tussen 10 en 11 uur, dan gaan ze lekker in het zonnetje zitten en opwarmen. En daarna worden ze actief.
0: Nee, waar zitten ze als ze niet in de zon zitten? Onder de grond of waar zitten ze dan?
2: Dus, tussen de struikgewas en onder de grond, ja.
0: Lekker warm.
2: Ja,
0: snap ik. En die zandhagedis, dus hoe groot is zo'n ding eigenlijk? Ik heb dat nooit gezien.
2: Je zou ze wel meer kunnen tegenkomen, maar je moet er inderdaad naar zoeken.
0: Ja.
2: Je moet kijken, je moet weten wat je verwachten kan. Op de foto staat van Mario staat een hele mooie zandhagedis, die is een mannetje.
0: Mm-hmm.
2: En die is ongeveer centimeter of 10.
0: Oh, toch wel. Okay.
2: Ja, het zijn best wel aardige beestjes. Je zou verwachten dat ze eigenlijk wat later in het jaar zichtbaar zijn. Maar ik heb ze een maand geleden, omdat het super mooi weer steeds is, ook mooi, warm weer is. En dan komen ze toch alweer eerder tevoorschijn in het jaar.
0: Ja, mooi. Nou, het gaat niet alleen om de zandhagedis bij deze wandeling natuurlijk. Want je ziet natuurlijk van alles om je heen. En jij bent degene die dat allemaal gaat begeleiden, toch, Piet?
2: Ja. Ja, wij hebben al voorgelopen. Als we zo'n wandeling doen, dan gaan we een paar dagen van tevoren al het traject lopen. En wat wij gemerkt hebben, is we hebben in ieder geval heel veel zangvogels.
0: Mm.
2: Dus nachtegalen, zwartkoppen, gruismussen. Dus die komen we zeker tegen. En wat nu ook erg opvallend is natuurlijk, is het de gevolgen van het weer van de laatste maanden. Dat het ontzettend droog is.
0: Droog,
2: ja. En dat het grondwater, twee jaar geleden hadden we heel hoog grondwater in de duinen. Dat alles onder water stond. De landjes en dergelijke. En nu is het precies het omgekeerde. Het is schort en gort droog. En het water staat heel laag.
0: Ja, en bepaalde vogels komen daar misschien juist niet op af. Die kunnen niet badderen en zo.
2: Ja, dat is het. We hebben bijvoorbeeld het starrenvlak. Dat is, vroeger was dat een tuinderij. En dat is later omgezet in een duinpoel. En vaak staat er wel een meter water, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En nu staat er een laagje van 10, 20 centimeter.
0: Oei, ja, dat is wel duidelijk.
2: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld duikeenden en zo. Ja, die er valt niks te duiken.
0: Nee.
2: Dus die zou je dus daar niet zien.
0: Nee. Nou goed, dat is dan ieder voordeel heeft zo'n nadeel. Want die zandhagedis die zal er misschien wel wat meer tevoorschijn kunnen komen. Nou ja, dat moet je maar even zien tijdens je wandeling natuurlijk. Hoe lang duurt de wandeling? Moeten we echt wel even flink doorstappen?
2: Het rondje is een kilometer of 4. Okay. En daar doen we dan 2 uur over. Dus je kan wel nagaan dat het... We wandelen wel. Maar we staan natuurlijk ook stil en leggen uit wat er te zien is. En stukken over de historie van het gebied. Dus van 10 tot 12 is het ongeveer. Dat kan wel eens wat uitlopen. Maar we proberen ons aan die 2 uur te houden.
0: En als het nou het weer niet mee zit, dan ga je gewoon altijd wel lopen uiteindelijk?
2: Ja, we proberen eigenlijk altijd wel te lopen.
0: Ja, altijd lopen. Het is zei dan morgen om 10 uur is de wandeling, maar moet je nu alvast even voor inschrijven.
2: In mailen.
0: Ja, en mailen moet je dus even naar jou dan volgens mij, of niet? Nee, dat is niet waar trouwens.
2: Dat staat in de
0: ja, ik heb hier staan, Gmail.
2: Dan krijg je dat moeilijke woord van Wimmenum.
0: Zal ik hem even noemen, het e-mailadres?
2: Ja.
0: Waar je kunt aanmelden voor deze wandeling. Trouwens, morgen om 10 uur dus. Bij het einde van het Nachtegalenpad in Egmond aan de Hoef. Daar is het, hè? Even voor de duidelijkheid. Dat is ook wel makkelijk om te zeggen.
2: Ja, bij het PWN-parkeerterreintje.
0: Het PWN-parkeerterreintje. Aanmelden kost trouwens €3 per persoon. Hè? Even voor de duidelijkheid. Kost allemaal niks natuurlijk.
2: Ja.
0: Betalen met een gepast geld, dat wel. Dat is, ik spel het gewoon even. W-I-M-M-E-N-U-M-K-L... @gmail.com. Ja, het is ongelooflijk.
2: Ja.
0: Win, dat kom je dus op wimmenumkl@gmail.com. Heb ik dat zo goed gezegd?
2: Een intersection. Wimmenumkl, want het staat voor Noord-Kennemerland.
0: Oh ja. Nou, nog één keer. WIMMENUMNKL. @gmail.com. Ja. Nou, nu ben ik er wel klaar mee.
2: Of even kijken op onze website.
0: Ja.
2: Dat kan ook.
0: Ja, dat, kijk. Die hadden we eerder moeten hebben. Wat is de website ook alweer?
2: IVN.nl@NKL-staden.
0: Nou ja. Als je zoekt op Zandhagen dit spotten, dan kom je er ook al.
2: Ja, vast al.
0: We hebben alles gehad. Piet, veel plezier morgen alvast.
2: Ja, en niet roken. Vooral in de duin, hè.
0: Wat zei je? Nee, joh, helemaal gek.
2: Sommige mensen toch nog roken. Nee,
0: toch? Ja. Dat geloof ik niet. Echt?
2: Ja, ik ben van de week nog iemand tegengekomen die rustig zat te roken. En midden in de droge bos. Ja, dan denk je, waar zit je verstand dan? Ja,
0: gisteren ook iemand een peuk uit de auto gooien. Uit zijn open raampje zo bij de heide ongeveer in Hilversum. Goed idee. Not. Ja. Niet, geen goed idee, dames en heren.
2: Nee, helemaal niet.
0: Veel plezier morgen, Piet.
2: Gaat lukken. Dankjewel, Matel.
0: Ga nog even een plaatje draaien voordat dit eerste uur van de agenda erop zit. Hier op NH.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
4: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
16: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
17: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Gideon uit Oudekerk aan de Amstel.
19: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brand

0: verdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
4: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
5: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
6: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
4: Dank u wel, Ommering.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook in de actie bij Dirk, gotan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker!
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Wabi, wabi.
14: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
15: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: De Agenda.

0: niet terugkijken, maar juist vooruitkijken. Nou, dat doen wij hier ook eigenlijk wel in de agenda. Allemaal tips om erop uit te gaan voor vandaag of morgen. Ja, dat, zo doen wij dat. Fleetwood Mac was dat. En Don't Stop.
1: De agenda.
0: Precies. Nog een uurtje agenda te goed op je radio met zometeen bijvoorbeeld atelier Erika Kraan. Het is namelijk open atelier daar. Vandaag en morgen. En wat er dan precies te zien is daar in Schagenbrug, dat horen we zometeen wel. Of is het? Nee, het is een tuintje in Hoorn, maar zij komt uit Schagenbrug. Nou ja, kan ook. Komen we zo meteen wel uitgebreid op terug. Het is ook nog plantjes en stekkermarkt. We hadden het net al over de fuchsia. Maar er is ook nog eentje in Haringhuizen. Daar vertel ik zo meteen wel ietsjes meer over. En je kunt weer naar Fort Kijkduin, want er zijn weer rondleidingen. Ja, je kunt er altijd naartoe, maar er zijn ook rondleidingen. Nog meer van dat soort tips hoor je het komende uur in de agenda. En Jan Visser natuurlijk. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, een uurtje geleden sprak ik je natuurlijk ook. En er komen wat buitjes onze kant op. Hebben we al natte voeten in de provincie of nog niet?
2: In het westelijk deel van Noord-Holland valt plaatselijk al regen, hoor. Okay. Limmen meldde net regen. En ook op andere plaatsen valt daar regen. Het is echt een gebied dat dichter bij de kust waar het regent. Mm-hmm. Elders kan nog een enkele bui ontstaan. Maar het gebied met de meeste regen, ja, dan moet je niet denken aan een heel grote hoeveelheid, hoor. Het gaat om 1, 2 millimeter hoog uit. Mm-hmm. En het trekt over het westelijk deel van Noord-Holland langzaam naar het noorden. Elders is het bewolkt. Er kan een enkele bui vallen vanochtend, maar daar blijft het dus bij. En dan vanmiddag is het weer overwegend droog. Er zijn perioden met zon. De beleving is totaal anders, want we zitten in vochtig warme lucht. Terwijl we de afgelopen dagen in droge continentale lucht zaten. Dus het doet wat klammig aan. Temperatuur komt aan de kust uit op 17 tot 18 graden. Er staat niet meer dan een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag nauwelijks wind. En elders in de provincie worden de regio Amsterdam en het Gooi nog zo'n 20 tot 21 graden. Nou, vanavond dan volgt een nieuwe storing die van het zuiden uit over ons land trekt. Er zitten wat fellere buien op, met kans op onweer ook. En kleine kans ook op hagel en windstoten. Nou, die buien zijn de komende nacht nog actief, maar ze nemen dan langzamerhand wel in activiteit af. En dan morgen, zondag, beginnen we de dag droog. In de loop van de ochtend neemt de kans op een bui toe. Morgenmiddag dan komen er weer wat meer buien, ook met kans op onweer. Het wordt aan de kust 17 graden, elders 19 tot 20 graden. En de wind is meest matig uit het zuidwesten. En de eerste helft van volgende week, dan trekken nog wat fronten over, maar die zijn niet erg actief. Dus als het tot buien komt, is het eigenlijk niet eens bij ons zozeer. Enkel buitje daar gelaten. Dus meest droog weer. En temperaturen, die zijn wel wat lager. We gaan zeker midden volgende week naar een niveau van zo'n 14 graden toe. 14 tot 15 graden. Vanwege een wat meer aanvoer van koudere lucht uit het noorden. Ja. En de wind is dan overigens trouwens meest zwak tot matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. En eind volgende week loopt de temperatuur weer wat op. Maar niet al te veel. Dus die hoge temperaturen van de laatste dagen, die zijn voorlopig niet aan de orde. Ja. Tenminste op de lange termijn. Mm. En ook zijn er weer wat buienkansen vanaf ongeveer 10 mei.
0: Okay,
2: zondag 10 mei, ja.
0: Jasje aan, jasje uit, Jan.
2: He? Ja,
0: soms zeg je, jasje kan wel uit. Oh, jasje kan wel weer aan. Weet je dat? Dat weer hebben we. Nou, helemaal duidelijk, Jan. Morgen spreek je weer in de agenda. Ja. Gaan we uitgebreid in op het weer. Ja, zo werkt het natuurlijk. Daarvoor ben je er. Dankjewel voor nu en tot morgen.
2: Tot morgen, Marcel.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: Zo heet het liedje, 24 Hours.
1: NH. De agenda.
0: Ik heb nog een paar typische voor je, dus pen en papier erbij. En volgens mij kun je sommige ook wel teruglezen op onze Facebookpagina. En die heet NH Agenda. Dus als je zoekt op Facebook op het zoekgarage, weet je wel, klik je in. En dan typ je in NH Agenda, dan kom je allerlei tips tegen. Ik weet niet of deze ertussen staat, maar dat ga ik je dan in ieder geval nu even noemen. De plantjes- en stekkenmarkt. Een kleinschalige markt met plantjes, stekjes en tuinadvies ook nog. Waar dan? In Haringhuizen, in het dorpshuis van Haringhuizen. En de dorpsstraat nummer 25 vandaag begint om 3:00 en dan is om 5:00 afgelopen. 2 uurtjes plantjes- en stekkenmarktplezier dus in Haringhuizen. Fort Kijkduin heeft weer rondleidingen. Het historische fort met het zeker-aquarium heb je daar natuurlijk ook. En het uitzicht over de Noordzee. Daar kun je weer op diverse tijden rondleidingen krijgen. Moet je even kijken dan op de website van Fort Kijkduin. Dat is gewoon fortkijkduin.nl. En maar dus ook vandaag het historische fort met uitzicht over de Noordzee. Dan hebben we nog buurtkunstlicht. Een poosje geleden hebben we daar in de agenda ook wel aandacht aan besteed. Dan is er namelijk een avondprojectie te zien op de Watertoren met lichtkunst en verhalen uit de buurt. Dat is bij het Watertorenplein in Amsterdam. Tussen 8 en 9:00 wordt daar de Watertoren in een projectie gezet, of om de projectie overheen te liggen, zeg maar. Verhalen uit de buurt en lichtkunst kun je gewoon naar komen kijken, natuurlijk, is gratis. Dat moet je even opzoeken als je wil, de avondprojectie op de Watertoren in Amsterdam vanavond tussen 8 en 9:00.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda.
2: En ja hoor, in Den Helder is nog een vishengel. Het is een tweedelige hengel. Er zijn maar liefst 3 molens bij en die kun je gratis ophalen. De vlieghengel, die is al weg. Dus wat dat betreft, Noord-Holland heeft geholpen.
1: Zaterdag van 12 tot 2. En hij helpt.

0: verschillende gitaren hier op NH met Toto, van Toto, met het liedje Pamela. Zo.
1: De agenda.
0: Ja, die dacht, we moeten even door natuurlijk, want ja, het is de agenda, tips om erop uit te gaan. En Erika, die staat al aan de telefoon te wachten natuurlijk. Erika Kraan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag meneer, ben ik aan de beurt, hè, dacht je?
2: Ja, ik zat vol van moeten wachten.
0: Ja, ik zat aan een liedje te luisteren, maar kom maar op. Want we gaan het even hebben over de open atelier bij jou vandaag en morgen. Eerst maar eens even, ja, wat jij precies doet, Erika.
2: Ik ben beeldend kunstenaar en ik werk voornamelijk met klei. En dan maak ik beelden van mensen, dieren, lijkend, echt anatomisch kloppend, maar ook fantasie. Dus ik noem maar wat, dan kan het een mensenhoofd zijn en er komen dan horens uit. Dus dan word ik half mens, half dier.
0: Zo.
2: Of een groot figuur met een konijnenkop bijvoorbeeld.
0: En waar haal jij inspiratie vandaan dan, Erika?
2: Nou, ik ben gefascineerd door anatomie, zeg maar, en houding. Wat doet beweging? Hoe kijkt iemand? Maar ja, weet je had overal inspiratie vandaan. Kijk maar om je heen. Ook van andere kunstenaars natuurlijk. Maar als ik op het terrasje zit, dan zit ik altijd mensen te kijken, ja. Zeg maar.
0: Je maakt er geen foto's van, hè? Want dat zou wel heel luguber zijn.
2: Nee, meestal niet. Nee.
0: Het slaat op in je hoofd.
2: Hier weer eens op een afstand. Ja. Dan denk ik, nou, dit is zo'n mooi tafereeltje, moet ik vastleggen.
0: Ja.
2: Inderdaad. Ja. Ja.
0: En hoe productief ben je dan? Hoeveel maak je?
2: Nou, ik geef ook lessen en workshops, zowel aan volwassenen in mijn eigen atelier als aan kinderen op basisscholen. Dus daar gaat natuurlijk ook best wel tijd in zitten.
0: Ja.
2: Maar ieder moment dat ik eigenlijk een beetje voor mezelf heb in mijn atelier, ben ik bezig. En dat kan kleine dingetjes zijn als uiltjes. Ja. Dat is binnen een paar uurtjes gemaakt. Maar ook levensgrote beelden. Ja, daar kan ik wel maanden mee bezig zijn. Oh. Dus
0: en die worden dan ook verkocht, Erika? Want dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling,
2: ja.
0: Toch? Je moet ook,
2: ja, dat is wel de bedoeling.
0: Brood op de plank. Ja,
2: zo is dat inderdaad. En ook in opdracht. Dus mensen weten me ook te vinden overal vandaan. Met hele bijzondere dingen.
0: Ook bedrijven bijvoorbeeld die iets willen laten maken?
2: Ja, ik heb ook wel voor bedrijven komen, of personeelsverenigingen bijvoorbeeld, als dankje voor een zoveeljarig bestaan. Die dan iets willen laten maken. Of dat een beeld van een directeur gemaakt moet worden, bijvoorbeeld een leidende kop.
0: Mooi dat je daarvan toch, neem ik aan, van kan leven dan, Erika. Dat is toch prachtig?
2: Ja, dat is heerlijk. Ja, heerlijk. Ik doe iedere dag iets wat ik leuk vind. Nou, hoe fijn is dat?
0: Ja, dan kun je die workshops natuurlijk ook nog bij jou krijgen. Maar we gaan nu even over het atelier wat je openstelt vandaag en morgen.
2: Ja, twee dagen.
0: Ja.
2: Tussen 12 en 5. En waar ik ook enorm trots op ben, mijn cursisten hebben ook allemaal 3 beelden gebracht. En die staan ook geëxposeerd. En ja, als je dat bij elkaar ziet, dan ben ik echt super, super trots op. Want het ziet er ook fantastisch uit.
0: Mooi.
2: Dus naast mijn eigen beelden, van klein tot heel groot, staan er ook echt, wat zal het zijn? Ik denk wel een 40-50 beelden van mijn cursisten.
0: Nou, flink aantal. Nou, dan zijn we nieuwsgierig geworden. Vandaag en morgen dus gelukkig. Dus als je vandaag geen tijd hebt, dan kun je er morgen nog even naartoe. Je zei het al, tussen 12 en 5 uur. Waar moeten we precies zijn dan, Erika?
2: Dat is in de ondernemerscentrale. Dat is een verzamelgebouw. Dat is vroeger het gemeentehuis geweest van Hare Kaspel. Mm-hmm. En dat is aan de Oostwal 2... in Tuitje Horen.
0: Oostwal nummer 2 in Tuitje Horen. Vandaag en morgen geopend vanaf 12 uur. Dus je hebt nog even de tijd, Erika, om alles voor te bereiden.
2: Ja, dus straks lekker koffie zetten. En dat mensen een warm welkom hebben. En er is ook ruimte genoeg om even te zitten. Nog een rondje te lopen. Dus het is een dwarsrood gebouw, dus met een mooie hal.
0: En jij loopt ook rond, zodat we je even kunnen aanspreken van, hoe zit dit en hoe zit dat?
2: Ik loop rond en af en toe zijn er ook, wisselend zijn er ook cursisten die er zijn. Dus die kunnen ook eventueel aangesproken worden en gevraagd worden hoe of wat.
0: Nou, laat je verrassen tijdens deze open atelier. Dus vandaag en morgen vanaf 12 uur in Tuitjenhorn. Erika, dankjewel. En ik hoop dat een hoop mensen op afkomen dat je een fijne dagen hebt.
2: Hartstikke bedankt voor de tijd.

0: Here comes my baby in de agenda op NH. Het is bijna 9:30. Nog een half uurtje agenda te goed, zoals ik dat altijd zeg. En daarna kun je luisteren naar het NH Sportcafé met Leo Driessen en een tafel vol met toch wel hele fijne, prominente gasten meestal. Leo, goedemorgen.
1: En taart.
0: En taart natuurlijk. Oh, natuurlijk. Nee, het is niet zo natuurlijk. Is er altijd taart eigenlijk?
1: Er is altijd taart.
0: Oh, wat voor taart?
1: Nou, het zijn gebakjes.
0: Gebakjes.
1: Heb jij die nieuwe carnavalsplaat van Gore Door al? Heb je die al binnen?
0: Nee, jij wel?
1: Nou, even, we zijn er aan het kuisen.
0: Hij moet nog even opgekuist?
1: Ja.
0: Oh.
1: De oorspronkelijke titel, die kan niet.
0: Dat was de oorspronkelijke titel?
1: Ja, als ik in de regen, dan stroomt het lekker door.
0: Oké. Nou, nee, die heb ik niet, sorry.
1: Ja, dat is de vraag. Als ik in de regen, puntje, puntje.
0: Ja, precies, snap ik.
1: Ja,
0: oké. Okay. Nou, dan slaan we die even over.
1: Wat een hit.
0: Ja.
1: Het Wiggers komt nu ook zojuist binnen. Guus Hiddink is al binnen. Michael van Praag is al jaren binnen. Maar die is ook hier nu.
0: Dat is Bert Dijkstra ook, hè?
1: He, Bert Dijkstra, ja, Bert Dijkstra.
0: Zijn al wel binnen, volgens mij.
1: Nee, Bert moet op de kleintjes letten, heb ik begrepen. Okay. Ja. Maar, nou goed, dan weet je al een paar van... En dan komt ook een Pascal Kamperman, een gewaardeerde collega bij ESPN. Die schuift nog aan. Het Wiggers is er dus. Michael van Praag, Guus Hiddink, Bert Dijkstra, Gerard van der Lim. Nou,
0: Leo Driessen.
1: Ja.
0: Ook nog.
1: Arend. En Arend heeft wel maakt een culturele switch.
0: Want?
1: Van Bami naar Haché.
0: Haché. Ja.
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, ik weet het ook niet. Zijn het spannende tijden sowieso een beetje dit, of niet, voor jou?
1: Hoezo?
0: Nou, Telstar.
1: Nou, ja, dat is wel even goed dat je het zegt. Ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Nou. Want we feliciteren even Anthony Correa.
0: Is hij jarig?
1: Die is vandaag jarig.
0: Ja, nou, echt?
1: Oh. En dan weten wij natuurlijk allemaal wel een mooi cadeau voor hem.
0: Nou, een nieuwe baan.
1: Nou, die heeft hij al.
0: Oh ja, dat was het.
1: Nee, vanavond moeten ze voetballen. Dus,
0: ja, nee, precies. Maar ja, daar heb je het vast nog wel over toch ook, neem ik aan. Telstar komt wel voorbij. Ja, kan bijna niet
1: anders. Nee, er zijn een heleboel dingen te bespreken. De play-offs zijn begonnen. Misschien komt Telstar daar nog in terecht in de finale. Dat is wel een voordeel dit jaar. Als je als eredivisioniste op die 16e play-off plaats eindigt, dan hoef je maar één uit- en één thuiswedstrijd te spelen. Dus vroeger waren dat vier in totaal. Tegen de Graafschap, begrijp ik nu.
0: Oh, dat hoor je even gesouffleerd door Guus.
1: Even kijken hoe dat gaat
0: even
1: aflopen.
0: Kijken hoe dat moet.
1: Okay. Dan weet ik even nog niet of Guus Hiddink dan wel uitnodigen die
0: moet
1: dag.
0: Even kijken wat je doet, ja.
1: Gaan zien. Nou ja, nee, maar dat dus. En er zijn nog wel meer dingen te bespreken. Ja. Want bijvoorbeeld de TUG-commissie, die toch wel wat slagvaardiger kan. Al dus Michael van Praag, die heeft ook wel een punt daarin, denk ik.
0: Oeh.
1: Nou ja, en Maarten is er ook, hè? Maarten?
0: Zeker, voor de techniek.
1: Over de afsluitdijk kwam hij.
0: Nou, daar klinkt het zo goed.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Zo meteen Sportcafé tussen 10 en 12.
1: Ja.
0: Veel plezier. Ik ga even een liedje draaien. Goed?
1: Ja, je bent er dan toch?
0: Ja, het is een Nederlandstalig liedje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heb ik het geschreven?
0: Nee.
1: Nou, zet het dan maar niet op.
0: Van Nielsen en Miss Montreal.
1: Oh, zo mooi.
0: Ja, dat is wel leuk. Komt-ie, hè? Veel plezier straks, hè, Leo.
1: Thank you.

0: Genesis op NH en de Invisible Touch. Ja, ik zag hem ook niet, inderdaad.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: Oh, wat mij betreft kunnen we nog wat voicemailtjes bij voor morgen. Ook alvast kun je vast inspreken. En dat kan 24 uur per dag. Als je nou vannacht om 2 uur denkt, oeh, ik organiseer iets en ik moet dat even inspreken. Dat kan op 088-8505-707. Een minuutje spreek je ongeveer in. Kom je op de radio en dan komen er wat meer mensen op je evenement af. Sowieso leuk natuurlijk om te melden wat je zoal organiseert. Op 088-8505-707.
2: 4 op zaterdag 2 en zondag 3 mei het voorjaar in Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende Scheprad stoomgemaal ter wereld is op deze dagen geopend voor het publiek en draait onder stoom. En dit jaar is Stoomgemaal Halfweg op stoomdagen gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar, mits ze worden begeleid door 1 of meer volwassenen. Kom dus op zaterdag 2 of zondag 3 mei naar Halfweg. Je proeft op deze dagen de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was.

0: Fijn plaatje van Ruben Heijn hier op NH. It feels right. Ja.
1: De agenda.
0: Klopt wel een beetje. Elkanan Jelsma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een mooie naam eigenlijk, Elkanan.
2: Ja, ja, het mooie betekenis. Ik heb het gewoon van mijn ouders gekregen, hoor. Dus, maar het is een goede kunstenaarsnaam ook.
0: Ja, lijkt me zeker. En wat is de betekenis achter de naam?
2: Betekent God beschermt.
0: Nou, hupsakee, daar ga je. En ja. Voel je je beschermd, Elkanan?
2: Nou, in deze wereld wordt het wat lastiger natuurlijk. Maar ja. Het is toch wel fijn als je zoiets meekrijgt.
0: Ja, nee, ja, het is inderdaad een mooie gedachte. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Nou ja, en als we het toch over vrijheid hebben. Tenminste, daar hebben we het een beetje over ook. Dan gaan we meteen door naar de vrijheidsrokken. Daar gaan wij het met z'n tweetjes over hebben. De mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Vrijheidsrokken. Wat moeten we daarbij voorstellen?
2: Het is een project wat ik al een aantal jaren geleden begonnen ben. En het is geïnspireerd op de bevrijdingsrok uit 1946. Ik vind het altijd mooi om in mijn kunstprojecten het heden met het verleden te koppelen. En in 1946, toen riep verzetsheldin Miss Boissevin, riep mensen op om de vrijheid te gaan vieren met zelfgemaakte rokken. En die rokken bestonden uit allemaal kleine lapjes, want er was toen textielschaarste. Mm-hmm. Dus je had gewoon kleine restjes stof van jurkjes van je kind of
0: gordijnen.
2: Of een vlag. Ja, en van alles inderdaad. Mm-hmm. Of theedoeken. Ja. Toen had ik zoiets van, ik kwam op een gegeven moment, ik vond dat gewoon heel mooi. Er zijn toen een heleboel vrouwen geweest die dat hebben gedaan. En dan allemaal op de met bijzondere dagen en natuurlijk ook met bevrijdingsdag droegen ze dan die rokken om even een statement te zetten van, jongens, het is belangrijk dat we vrij zijn, dat we dit vieren met elkaar. Mm-hmm. Er werd ook geborduurd op die rokken. Nou, op een gegeven moment kwam ik, toen ik werkte op Fort Vechten, kwam ik met Defensie in contact. En die hadden een gigantische textieloverschot. Waar je nu overal die verhalen van hoort. Van ja. Hè, mensen, er is veel te veel kleding. Maar dat geldt dus ook voor militaire kleding.
0: Ja, er is er heel veel van. Als ze met z'n uit dienst gaan of weet ik wat, dan blijft dat allemaal
2: want
0: over.
2: Soms zijn mensen maar 3 maanden bijvoorbeeld in dienst. En daarna mag het niet terug de samenleving in.
0: Oh.
2: Dus dan wordt het verknipt. Nou ja, het is natuurlijk tegenwoordig ook wel link als uniformen in zijn geheel misbruikt worden. Hè. Het kan
0: zo. Maar als je toch nieuwe militairen gewoon oude uniformen of mag.
2: Ja,
0: dat niet?
2: Dus daar wordt wel naar gekeken dat het opnieuw hergebruikt kan worden. Maar anders moet het inderdaad. Ze hebben nu ook weer een nieuw tenue met een nieuwe camouflageprinter. Dus die oude camouflage vervalt ook helemaal.
0: Ja, dat is zonde eigenlijk.
2: Op dit moment gaat ook wel veel van de woodland camouflage gaat ook wel weer naar Oekraïne, want daar kunnen ze het natuurlijk ook goed gebruiken.
0: Precies,
2: Dan gaan alle embleempjes en zo gaan er vanaf, van vlaggetjes van Nederland en dat soort dingen. Maar ik hoorde dus van het hele probleem dat er dus een gigantisch textiel overschot was. Mm. En toen dacht ik van, nou, als ik nou een eigen ontwerp ga maken van een vrijheidsrok, juist met heel veel stof erin. Toen heb ik er een aantal voor mezelf gemaakt. Maar toen dacht ik, ja, zo'n project moet je ook niet voor jezelf maken. Want dat deel je ook weer met een heleboel andere mensen. En toen begon ook de oorlog met Oekraïne. En toen ben ik gewoon met heel veel mensen gaan borduren op kleine lapjes militaire textiel. Ik ben bijvoorbeeld ook naar Oekraïnse opvangcentra geweest. Ja. Maar ik heb het ook in bibliotheken gedaan, in musea. En dat mensen dan aan konden schuiven en iets konden borduren op een lapje. Iets wat voor hun met vrijheid te maken had. Mm-hmm. Nou, dat kon zijn een vlaggetje of een datum of gewoon iets van hunzelf, hun eigen naam. De Oekraïners hebben vaak bijvoorbeeld hun eigen woonplaats geborduurd. Mm-hmm. Dat werden dus heel veel mooie geborduurde lapjes. En van die lapjes heb ik gewoon 2 hele grote vrijheidsrokken gemaakt. Die echt tot op de grond zijn, zeg maar. En die dus geëxposeerd worden.
0: Nou, mijn doel is dus ook het gezamenlijk maken. En dan worden dus ook geëxposeerd. Dat is het doel, dat je daar gezamenlijk aan werkt.
2: Ja, en dat je dus, het mooie is, als je dus met elkaar zit en dat je dus ook gewoon met je handen bezig gaat en je gaat borduren, dan heb je geen taalbarrières, want dat snapt iedereen.
0: Ja.
2: En als je zo met elkaar zit in vrijheid, dan komen er vanzelf allemaal mooie verhalen naar boven. Dus dat is ook heel bijzonder. Als je al die mensen dan bij elkaar zet, iedereen heeft weer zo'n eigen verhaal. En Het geeft een enorme verbinding met mensen die elkaar helemaal niet kennen.
0: Ja, bijzonder en, inderdaad.
2: Ja, ja, en daarvan heb je dus die grote rokken gemaakt. En die hebben ook al een aantal keer op een catwalk meegedraaid. Er is bijvoorbeeld ook een auteur die een schrijfster van het boek Nonnie. Wat vorig jaar heeft ze zo'n vrijheidsrok op de boekenbal gedragen. Want zij heeft ook de Vrouwenmars van Groningen, van Westerbork naar Groningen heeft helemaal geïnitieerd. En zo komen dus, gaan die rokken ook leven en gaan ze steeds meer verhalen vertellen.
0: Ja, mooi. Je bent nu aan de telefoon, omdat we kunnen die rokken dus komen bekijken.
2: Ja. Ja,
0: toch? Ze zijn tentoongesteld, zoals dat zo mooi heet. En waar is dat?
2: In het Erfgoedhuis in Hilversum. En dat is op de locatie van de bibliotheek in Hilversum aan de Schravenlandseweg. Dus entree via de bibliotheek en dan via het leescafé. En dan zijn we open van 12 tot 5 uur.
0: 12 tot 5 uur en dat is te zien tot en met 9 mei zie ik hier staan.
2: Ja, dus één weekje.
0: Ja,
2: echt rond bevrijdingsdag. En,
0: dat is toch mooi.
2: Dat is heel bijzonder.
0: Tussen 12 en 5 kun je daar terecht. Inderdaad, gewoon het erfgoedhuis Hilversum.nl. Daar vind je al informatie wel op. En dan kun je die vrijheidsrokken daar komen bekijken. Ik denk maar dat ze wel ergens dat je ze niet kunt aanraken. Zoveel staan ze achter glas.
2: Je mag ze ook je mag ze gewoon aanraken, want je wilt toch textiel altijd even voelen.
0: Ja, dat gevoel had ik ook een beetje.
2: Ja, je kunt er helemaal omheen lopen. Je kunt het goed bekijken. En ik heb naar aanleiding van deze twee grote rokken ben ik ook weer teruggegaan naar die Oekraïners en hebben fotosessies gedaan. Dus daar zijn ook een aantal foto's van
0: bijzonder
2: te zien.
0: Ja,
2: ja, dus dat gaf. Ze hadden ook zoiets van, het geeft weer hele mooie nieuwe herinneringen. Dat we die met elkaar kunnen maken.
0: Mooi. En je geeft ook workshops?
2: Ik geef workshops op verschillende locaties. En ik heb ook een oproep gedaan aan iedereen om een eigen vrijheidsrok te maken.
0: Ook nog.
2: Naar aanleiding van datzelfde patroon heb ik een patroon gemaakt met een heel boekje erbij. Zodat mensen op een hele simpele manier ook een eigen vrijheidsrok kunnen maken.
0: Mooi. Nou, dan hebben we alvast iets in het kader van 4 en 5 mei een beetje toch in dat gevoel. En morgen in de agenda kan ik alvast vertellen, zitten al vast wat tips voor 4 en 5 mei ook om te gedenken en te vieren. Dus we gaan al een beetje langzaam die kant op. En dat moet ook. We moeten er stil blijven staan. Dat moet.
2: Het is te actueel op dit moment.
0: Ook sowieso. Ja. Dus, helemaal goed, Elkanan. Dankjewel dat je even in de uitzending was. En nogmaals, Erfgoedhuis Hilversum. Daar kun je dus terecht om te kijken. Tot en met 9 mei om deze vrijheidsrokken te bekijken. Maar je mag ze zelfs aanraken. Toch?
2: Zeker.
0: Dat mag.
2: Ja, zeker. Ja.

beetje de rustgevende stem vind je ook niet van Elton John en Rocketman hier op NH in de agenda. Nou ja, agenda is eigenlijk alweer voorbij hoor. Maar ja, goed, morgen dan maar weer twee uurtjes agenda te goed. Zo tussen 8 en 10 uur op de radio. Fijn als je dan ook weer inschakelt. Vind ik wel leuk. En dan nou, zit er misschien wel een tipje voor je tussen waarvan je denkt, ja, ik ga er eens even lekker op uit. Koud wordt het niet vandaag, hoorden we al van Jan Visser. Het is nu alweer 14 graden in Hilversum. De temperatuur gaat er nog wel een beetje opkruipen. En ja, het is wel wat vochtig, maar dat schijnt alleen maar goed te zijn, toch? Met deze droogte. Dus nou ja, dan weet je een beetje wat je vandaag kunt verwachten. Meer tips vind je op NH Agenda. Dat is de Facebookpagina. Dat is op Facebook. Dus dan kun je op NH Agenda, daar kun je lid van worden. Het liefst ook nog. Vinden we leuk natuurlijk. En dan komen elke dag een aantal tips op. Misschien zit er iets voor je tussen. Leuk toch? Nou, fijne zaterdag wens ik je verder zo meteen luisteren. Natuurlijk naar het NH Sportcafé live vanuit Café Anno 1890 aan Amstelveenseweg in Amsterdam. Veel plezier daarbij. Wat mij betreft tot morgen. Fijne dag.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
11: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
12: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
14: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen.

0: Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. En het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. En het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond volgen van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk ook met onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek, vrienden en van alles. Mooie tafel, Gerard van der Lem, Bert Dijkstra, Guus Hiddink, Michael van Praag, Hedwiges Maduro en Pascal Kamperman. En natuurlijk de bridge-uitslagen in het tweede uur. Maar dat alles wordt voorafgegaan door de commerciële boodschappen.
2: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk!
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
13: Sportcafé
14: met Leo Driessen.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio en van de sport en van alles nog. Want we hebben ook wat leuke muziek straks in tweede uur. Keros, La Vie, dat is een debutantje. We hadden ook nog een carnavalsplaat van Goren Door.
15: Van de regenpijp, toch?
1: Ja. Maar die is verzoek geraakt.
15: Oh.
1: Die is van de regenpijp in de drup.
15: Oké.
1: Als ik in de regen... Nee, wat was er nou? Maakt niet uit. Ja, wat nou?
15: Ja, dan worden we van de zender gegooid als je dat zegt.
1: Ja, als je het gaat zingen. Maar iedereen kan meezingen hoor. Als ik in de... Ja, zie je wel, sommige mensen die kennen het al. Goed, naast mij zit Michael van Praag.
15: Goedemorgen, Leo.
1: Daarnaast zit is je specialiteit.
15: Ja.
1: Naast mij nu, vandaag. En waar moeten we het zeker over hebben als het jou ligt?
15: Ik heb voor de verandering eens een keer een serieus onderwerp.
1: Nou, dat kan niet, hoor.
15: Er is iets wat de clubs allemaal aangaat. En dat is het functioneren van de licentiecommissie en de terugcommissie van de KNVB.
16: Zo, serieus.
1: Dat was een
16: onderwerp.
17: Ja. Nog de stilte
1: hier. Nee, het is aangekaart. Het is besproken. Nee,
15: ik heb geleerd dat ik niet verder...

0: allemaal gaan, want dan word ik dan word ik meteen in de regel.
1: Dat is irritant, is dat, hè?
0: Ja, heel irritant, dus je moet zeggen wat je wil. En dan moet je hopen dat je aan de beurt komt.
2: Komt.
0: Zo gaat het hier.
3: Ja. Nou kan je voorspellen dat deze twee... Nou goed, Gerard, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
3: Wil je het toch ergens over hebben of zeg van nou?
4: Wat bedoel je nou?
3: Nou, weet
4: je... Ja, dat was fijn, hè? Dat was altijd wat ik weet.
3: Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou, mooi, doen we dat. Guus, goedemorgen, Guus en ik.
5: Goedemorgen, Leo. Moeten we het ergens over hebben?
3: Nou, ja.
5: Ik wil het wel hebben over... Wat ik zeer waardeer is vanavond de erehaag van Ajax... die voor PSV neergezet wordt. Ja.
0: Nou, zo is het, Guus.
5: Ja.
0: En het liefst ging ik ook naast jou zitten... om iedereen hier te laten zien dat ik voor PSV en Ajax kan zijn... maar toch hele goede vrienden.
5: Ja, ik ga erheen en ik ga vanavond naast... altijd relativerende Sjaak zitten.
0: Dus je zit niet nog rustig.
5: Dat belooft oorlog vanavond.
1: Ja. Ja, dan hoop ik voor jou dat PSV niet wint.
5: Okay.
1: Want anders is hij de hele wedstrijd bezig.
5: En de
1: scheidsrechter zal het ook
5: moeten verduren.
1: En die kunnen alle ziektes krijgen die er zijn.
0: Ja. Bij Sjaak is het zo dat voordat je begint te fluiten... is de scheidsrechter al helemaal slecht.
5: Sjaak gaat ook in de rust ook even naar beneden... naar de scheidsrechterskamer om even te wijzen hoe hij moet fluiten de tweede helft.
3: Oh, daar wordt deze zo...
5: Nee, maar Sjaak is toch heerlijk. Dat is de enige man die niet mag relativeren. Heerlijk.
3: 88
6: dat was toen met Real Madrid-Barcelona. Real Madrid deed dat niet, weet je dat nog? Dat Xavi Alonso in het begin...
5: Barcelona dat niet voor ons?
6: Nee. Xavi Alonso in het begin van het seizoen. Barcelona had gewonnen. Toen moest eigenlijk Real Madrid een erehaag maken. En toen zei Xavi Alonso, jongens, ga staan. En toen zei Mbappé, die zei nee, we gaan naar binnen.
5: Ja.
6: Die liepen weg.
5: Ja.
6: Dat is een heel groot ding toen nog.
5: Ja,
6: dat is best speciaal.
5: Dat is heel politiek gemotiveerd natuurlijk in Spanje. Catalonië tegen de grote jongens uit Madrid. Dat is anders dan Ajax-PSV.
6: Ja.
5: Je moet er een grote rivalen zijn, vind ik. En elkaar kunnen bestrijden. En daarna ga je een biertje drinken.
0: Nou, ik had het er met Guus over. Ik had natuurlijk met Sjaak Ruts te maken. En Harry van Rij als voorzitters en nog een paar. Je kan nog zo'n rivaal zijn. We hadden een hele goede relatie. We deden heel veel samen. We lachten heel veel samen.
6: En die spelers
0: en zo
6: ook.
0: Moet het ook.
6: Die spelers hebben dat ook natuurlijk gewoon. Hè? Alleen dat wordt vaak niet gezien.
0: Nee. Ja, is dat zo?
6: Ja, natuurlijk. Ook in de klassieker heb ik het wel eens meegemaakt. Want je speelt met elkaar in de Nederlands elftal. Je kent elkaar als vrouwen, de kinderen. Ja. Dus voordat de wedstrijd begint, zit je gewoon met elkaar, hang je bij elkaar, bijna in de nek. En dan komt de camera, zit je in de spelersstil. En dat wordt uitgezonden. Dan zie je de gespannen koppen.
0: Oh, ja.
6: En dan denk je van, ja, die gasten gaan ervoor.
5: Moet ook.
6: Maar moet ook. Je moet dat kunnen schakelen natuurlijk. Maar soms is het ook wel goed om even het andere te laten zien. Hè?
0: Zou ik wel eens willen, hoor.
5: Nee,
0: het glipt uit
3: je hand. Nee, ik zit me zo voor dat als ik in zo'n erehaag zou staan... dat ik dan stiekem toch wel even eentje zou tackelen zo.
5: Ja, ja, zo zit jij.
3: Even een schopje,
0: maar jij
3: schopje.
0: Staat als perschef toch ook in die haag achterin bij Telstar?
3: Voor wie moeten wij een erehaag?
0: Als ze in de gang staan om op te komen... daar kan je ook iemand tackelen als je dat wil.
3: We hebben al geen gang.
0: Ja, jullie hebben een mooie...
3: Dat is buiten, hoor.
0: Dat is buiten ook.
3: Nee, dat gaat niet. Maar we moeten wel even, nu we toch over het hebben... even Anthony Correa feliciteren. Dat is vandaag jarig.
0: Van harte
2: feliciteren.
1: Ja, ja. Maar ja, die zit toch niet in het programma? Waarvoor moet dat dan?
3: Hij luistert altijd. Nou,
2: gefeliciteerd,
1: Anthony.
3: Heel goed, het komt helemaal lekker spontaan uit.
7: Het was uit.
3: Ja. Hedwig, goedemorgen, fijn dat je er bent. Waar moeten we het als in jouw licht zeker over hebben?
6: Er zijn zoveel... dingen, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie hebben gekeken naar Paris Saint-Germain tegen Bayern.
3: Gaat voorbij komen, na de column van Bert.
6: Nou, daar ben ik benieuwd naar. Naar jullie mening. Ja. Vind ik wel leuk. Ja. Ja.
3: Houden we vast.
6: Ja.
3: Pascal.
8: Goedemorgen.
3: Pascal Kamperman, je was gisteren nog in Waalwijk. Het bleek nog lang onrustig.
8: Ik ben gelijk doorgereden ongeveer inderdaad.
3: Ja.
8: Ja. 11:30 waren we klaar.
3: Ja,
8: maar het was wel weer de keukenkampioen play-offs op zijn best, vond ik.
3: Je moet niet naar, het toilet moeten, hè, bij zo'n wedstrijd.
8: Nou, je kunt 90 minuten lang naar het toilet, de wedstrijd. En dan kom je voor de verlenging in de strafschoppen.
0: Ik heb het even gemist, hoe is het afgelopen?
8: RKC won met strafschoppen. Ja. Roda stond lang met 1-0 voor.
1: Roda stond tot een minuut voor tijd met 1-0 voor.
3: Ja, 10 seconden, 97 minuten.
8: Ja. Scoorde RKC gelijk.
1: En dat hebben ze ieder jaar.
8: In de verlenging hebben ze niks gedaan. Ze hebben alleen maar stilgestaan. En toen hebben ze strafschoppen genomen. En pakte Yannick van Os.
6: Het laatste in 2008.
8: Sinds vorige week weer mag keepen bij RKC. Pakte twee strafschoppen en schoot er nog eentje tegen de lat.
3: Het NOS-journaal meldde bij de vorige wedstrijd dat beide goals werden gescoord tijdens een strafschop. Dus, dat ik het weet. Nee, dat was de vorige wedstrijd. Ik vond het opmerkelijk mooi Nederlands.
2: Ja, tijdens de strafschop.
3: Ja, tijdens de strafschop werd het doelpunt gemaakt. Ook. Dus je neemt de strafschop en er wordt het doelpunt gemaakt.
8: Dat is ook ja, je let even niet op.
2: Ja, godverdooi.
3: Ja, maar ze zeggen toch ook heel vaak, Ajax won na strafschoppen. Wat wordt er dan na die strafschoppen nog gedaan?
8: Gebeurd. Nee. Feliciteren, erehaag maken.
3: Ja, dan win je toch niet? Je wint hem. Nee. Oké, goed, maakt niet uit. Bert, ik heb hem al een beetje verraaid, hè? Over Bayern München.
2: Ja.
3: Oh. Heb je nog een ander onderwerp zeg, wat wel leuk
2: nou, ik heb met heel veel plezier naar dit interview geluisterd van Hans Kraaij junior met een heel jong Feyenoord-spelertje van 16 jaar. Grootfaam heet die jongen. En die zei het gewoon, heel leuk interview, maar die jongen zei het grond van zijn hart van... Kraaij begon over Willem van Hanegem. En die jongen zei, wie? Willem van Hanegem. Ja, je wil me toch niet wijsmaken dat je nog nooit van Willem... Nee, sorry meneer, ik hoor het voor het eerst. Dat vond ik wel heel erg leuk.
8: Het was nog mooier, er stond de perschef naast. Dus hij kijkt opzij en zegt tegen de perschef... Oh, bent u dat? Dus die zakte vervolgens helemaal tot de grond. Maar ze hebben elkaar afgelopen week getroffen. Dus dat was, dus hij wist uiteindelijk wel wie het was.
2: Kon alleen niet bij elkaar gebracht. Dat was
3: Ik vind het ook niet zo gek als je zo jong bent.
2: Ja, maar Willem van Halen, je speelt in de Kuip. Je bent de nieuwe hoop van Feyenoord. Dat is toch wel heel ver gaan, hoor.
5: Nee, je moet weten wanneer je oud bent en wanneer je vergeten wordt.
2: Jawel, maar goed, als ik bij mezelf... Dan probeer ik het terug te draaien. Ik was dan een matige voetballer, maar ik probeer...
3: Zeker.
2: Nou, dat hoef je dan niet zo hard. Maar ik wist wel wie Abel Lenstra was. Ja. En die heb ik nooit zien voetballen.
5: Bij Bakkers.
1: Volgens mij was jij een heel vinnig buitenspelertje.
2: Nee, rechtsbekkie.
1: Nummer 10. Nee,
5: gewoon rechtsbekkie.
2: Oh, dan heb ik altijd op de verkeerde plek gespeeld. Was dat de reden dus?
8: Ja. Maar we hadden daar bij ons discussie inderdaad over. Want ja, het is een jonge jongen, 16, 17.
2: 16.
8: Ja, goed, natuurlijk, er is een generatiekloof inderdaad. Maar een beetje historisch besef als je bij een club voetbalt.
0: Ja, misschien moeten die clubs als ze een nieuwe speler krijgen... dat ze iets van de historie aan die jongens leren.
2: Maar die jongen kan toch niet op de Kuip lopen zonder dat die Van Hanegem...
8: Nee, dat toch allemaal dingen. Nee, maar goed, dat vind ik dan ook. Maar dan krijg ik ook al bij de toren dat ik eigenlijk
5: ben. De omgeving moet dat toch even doen.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Maar het is wel weer een mooie les voor de clubs. Leer die spelers de klassiekers van de club... voordat ze gaan spelen.
3: Maar dan moet je wel een grens trekken. Wie je dan weer wel...
2: Dan begin je toch bij Van Hanegem.
8: Volgens mij gebeurt het bij sommige clubs ook wel. Maar deze jongen was toevallig nu net bij de selectie. En die heeft die les nog niet gehad waarschijnlijk.
2: Maar wordt hij
0: bij Feyenoord was, krijg je 2 uur les in Sjaak Zwart.
8: En heb je het ook niet ons gehoord.
2: Het is veel te kort.
6: Maar ik heb niet het gevoel bij Van Hanegem nog dat hij echt zeg maar... Natuurlijk is het een legend. Maar wordt hij nog wel echt gewaardeerd bij Feyenoord of zo?
2: Natuurlijk.
6: Van Hanegem. Ja,
2: die is heel
5: graag. Ja, zeker.
3: Nou, als mensen hem niet waarderen, gaan ze dat in ieder geval niet hardop zeggen. Want dat is niet zo verstandig.
6: Ik denk dat het toch wel iets meer kan of zo. Dat gevoel heb ik bij hem.
3: Wat, iets meer?
6: Ja, nog meer waardering voor hem.
2: Ja, maar dat is ook wel typisch, ook Nederlands hoor. Want ik heb wielrennen gevolgd ook in Italië. En dan liep je met er kwam een hele oude man achter je aanlopen. En ik draai die om. En allemaal mensen helemaal hysterisch en niet toejuichen en allemaal hand geven. En dat was Bartali. Die heeft ergens begin 1900 geloof ik op fiets gezeten. Heel goed wel. Maar dat, in Italië blijf je dan.
6: Ja, maar ik zag het laatste filmpje van Ruud Gullit.
2: In Nederland is dat veel minder.
6: Het laatste filmpje van Ruud Gullit, die werd geëerd bij Milan. Het stadion ging helemaal los. Ja. Zijn naam, natuurlijk is het een beetje Nederlands, maar ik vind het altijd een beetje zonde.
3: Ja, we gaan het hier invoeren. Elke uitzending, kort.
5: Als ik af en toe in mijn oude club Valencia kom, waar ik een paar jaar gewerkt heb, daar komen mensen naar me toe. Nederland, wie zeggen ze? Noem een naam, kom nou.
3: Cruijff.
5: Nee.
3: Rek.
8: Hedwiges?
5: Ja, jullie weten zelf niet.
6: Ja, ze zeker.
5: Vaas Wilkens.
3: Oh, ja. Vaas. Niet Hedwiges.
5: Nee. Hedwiges ook. Vaas Wilkens, dat... Hoe lang is dat geleden?
2: Ja,
5: 50 jaar. Dat zoomt daar nog rond.
3: Maar Rep is daar niet ook gespeeld, toch?
5: Ja.
3: Maar...
5: Nee, maar Vaas, dat was de dribbelkoning van die tijd.
0: Dat was de concurrent van Abel Lenstra.
5: Maar in dit kader van
2: Willem. Inspiratiebron voor Cruijff toch ook?
0: Zeker. Ja. Lange man.
3: Ja.
5: Neem het over, Leo.
3: Nou ja, je had nog Joop van Veen. Kennen jullie die nog?
0: Nee.
3: Nee, is ook nooit
0: doorgebroken. Ik heb wel Herman van Veen.
1: Ken je die van meneer Kassaus?
3: Ja? Casaus?
0: Casaus?
1: Ja.
0: Wat voor saus is dat?
1: Dus was de erevoorzitter van Barcelona. Nee. En toen gingen we naar Celta de Vigo. En we kwamen het veld op. Meneer Casaus eerst, hij had een hoedje op. En toen ging het hele stadion staan.
0: Echt?
1: Het hele stadion ging staan en klappen. En ja, hoe deed je alleen zo?
8: Goed je af.
3: Goed je af, ja.
0: Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, hoor.
1: Nee, daarom heb je toch iets verkeerd gedaan.
3: Maar waarom was dat?
1: Nou, ja, dat was omdat Casaus was voorzitter van Barcelona in en om de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft ook in het verzet gezeten tegen Madrid.
3: Okay.
1: Het
3: bewind van Franco.
1: Daardoor is hij opgepakt en heeft hij 6 jaar gevangen gezeten.
3: Okay.
1: Maar in delen van Spanje die dan anti-Madrid waren of die regering, daar wordt hij nog steeds op handen gedragen.
2: Leest hij dat?
1: Nee, nu niet meer. Nee, ja, ik ging 1 of 2 keer in de week even naar zijn kantoor. Hij had een heel groot kantoor. Maar daar deed niks. Daar had een grote kist sigaren staan. En dan belde die. En dan zei die espresso, senor. Senor Casaus. En dan deed hij die doos open. En dan mocht ik een sigaar pakken. En dan zaten gewoon met z'n tweeën een sigaar erover. En helemaal zonder te praten.
3: Ja, dan
1: zonder
3: moet je
1: te
3: ook
1: praten. Ja, is dat wat? Ja. Alleen van die sigaar te genieten. En dan zat die man aan. Ik denk, ah, god, die man, oude man.
0: Gerard, het verhaal gaat dat jij daar ook elke week je bonus kwam halen.
3: Ja. Ja. Ja, daar wel.
1: Nou, die werd gewoon overgemaakt.
0: Oh, die werd overgemaakt.
3: Ja, daar wel, hè, Gerard?
1: Ja.
5: Heb je nou wat te goed gedaan?
1: Hij heeft wel van huis opgegroeid. Dat is een Duits opmerking.
3: Maar hebben jullie dat nog steeds niet erledigd? Dat geldprobleem?
0: Dat houden wij hier niet aan de grote klok, jongens.
3: Nee.
1: Dat doen wij gewoon. Hebben jullie dat nog steeds niet erledigd?
3: Ja, dames en heren, wat een tekst dan maar met Miss Wonderful.
0: Leuk nummer.

0: Wally Tax en Miss Wonderful. Vanavond om 9 uur speelt NEC tegen Telstra. Hoe laat is Ajax PSV eigenlijk?
1: 8 uur.
0: 8 uur? Oké. Oké. Nou, om 9 uur is de belangrijkste wedstrijd. NEC tegen Telstra. Daar gaat het erom.
1: Zijn jullie in vorm? Is Telstra in vorm?
0: Is de paus katholiek?
1: Nee, ik vraag het omdat het voor Ajax wel van belang is dat jullie in vorm zijn.
0: Voor Ajax?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, als je wint van NEC.
1: NEC is een directe concurrent nog hoor, voor de derde plaats of zo.
0: Zeker. Heb je ambities richting derde plaats?
1: Nee, maar ja, je moet ook wel weten dat je moet roeien met de riemen die je hebt.
0: Ja. En? Dat is niet goed genoeg.
1: Het gaat bij Ajax dit jaar natuurlijk niet goed genoeg, nee.
0: Oh!
3: Maar derde plaats, bedoel je, derde plaats is te laag? Want derde plaats kan toch nog gewoon prima?
0: Wat? Wie?
3: Die ambities.
0: Nee, waar heb je het over? NEC of Ajax?
3: Ajax.
0: Ja hoor, prima. Nee, maar NEC of Telstra gaat wel een handje helpen. Als dan Telstra ligt. Maar dat was bezig met de inleiding. Want eigenlijk zou Wilco van Schaik hier zijn. Dus de directeur van NEC. Maar die... ik denk dat hij...
3: Die zei, ik ben nooit in beeld, dus ik doe het nu ook niet.
0: Nee, daarom. Dus, maar hij heeft wel een mooie column achtergelaten.
1: Oh.
0: En Pieter de Waard gaat er in de tweede uur op antwoorden. Maar nu eerst de column van Wilco.
4: Dames en heren van het illustere NH Sportcafé. Vanuit Nijmegen. Ja, daar waar het vandaag echt ergens om gaat, stuur ik jullie dit bericht. Terwijl jullie aan die tafel zitten, waar meningen harder vliegen dan feiten, luister ik met een glimlach. En laat één ding duidelijk zijn, dat doe ik altijd heel graag. Want wat zijn jullie eigenlijk? Een radioprogramma? Of een zorgvuldig gecureerde verzameling karakters die elkaar al jaren in stand houden? Neem Leo Driessen, de man die de Nederlandse taal behandelt als een grabbelton. Je raakt de draad kwijt, maar gek genoeg wil je hem ook niet terugvinden. Guus Hiddink, misschien wel de beste coach die we ooit gehad hebben, maar bij jullie gewoon één van de mannen aan tafel. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is voor grote Guus. Michael van Praag, als er ergens een structuur is, kent hij hem. Is hij er niet, dan maakt hij hem. En aan jullie tafel, daar probeert hij vooral te begrijpen wat er zojuist gezegd is. Bert Dijkstra, die van een zin een monument kan maken. Mijn commentaarcarrière vakkundig om zeep heeft geholpen na zijn Schneider-column in de Telegraaf, waar ik al maanden op wacht. Geschiedenis, of iets wat daar verdacht veel op lijkt, maakt hij met zijn columns. En dan Gerard van der Lem. De enige man die van buitenspel moeiteloos naar kaas overschakelt, zonder dat iemand daar raar van opkijkt. En die nog steeds denkt dat Koef onze hoofdtrainer is. Vandaag twee gasten. Hedwiges Maduro en Pascal Kamperman. Heren, welkom. Al vraag ik me af of jullie weten waar jullie in terecht zijn gekomen. Of jullie het woord krijgen, is hoogst onzeker. Maar de Willy en René quiz, die wacht. En geloof me, dat wordt life-changing, heren. Bereid je voor. Nico Driessen, de man achter alles. Producer, regisseur en al meer dan 1000 afleveringen bezig om iets te regisseren wat zich niet laat regisseren. Het draaiboek is een vriendelijk advies waar iedereen vrolijk van afwijkt. En toch staat het er elke week weer. Zijn gebak. Zodra dat op tafel komt, verandert de studio in een roofdierenverblijf. Instinct neemt het over. Zelfreflectie verdwijnt. Nico kijkt toe en weet, dit hoort bij de show. Samen vormen jullie iets prachtigs. Iets tussen vakmanschap en kolder. Want ja, jullie nemen het bloedserieus. Alsof de KNVB morgen belt. Maar diep van binnen weten jullie, dit spel is groter dan ons allemaal. De Willy en René quiz snapt niemand de regels van. Inclusief de jury zelf. En juist dat maakt het ook weer heerlijk. En dan de bridge uitslagen. Cora leest ze voor alsof het de Champions League finale is. En jullie? Jullie doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. De mop van Loek. Iedereen weet dat hij komt. En toch blijft hij werken. Even stilte ook aan tafel. Zeldzaam voor jullie. En dus ook goud. Dit is radio die leeft, die schuurt, die blijft hangen. En ja, daar hou ik van. Ik kan er niet bij zijn vandaag. Mijn NEC roept. En ja, Leo, jouw Telstar komt hier vanavond op bezoek. Maar laat ik het zo zeggen. Als jullie er net zo naast zitten als bij de gemiddelde quizvraag, dan komt het vanavond met mij, NEC, wel goed. Mannen, geniet. Want tussen alle meningen en karikaturen zit iets echt. Liefde voor het spel, liefde voor de show en liefde voor elkaar. En dat bindt ons allemaal. Groeten uit Nijmegen, vrienden.
1: Ja, Ja, Bert, dat is concurrentie, joh. Ja, dat is een super kolom.
5: Het was een sollicitatie, dit, hè?
0: Ja,
5: het was een sollicitatie.
0: En Willem Vissers
5: staat ook zo. Ja. Hij staat ook te dringen. Ja. Ja,
0: wat gaat er nu door je heen?
5: Ja, niks meer. Helemaal niks. Geen bloedlichaampje meer. Niks. Alles is stil.
0: Oei. Nou ja, goed. In tweede het antwoord van Pieter. En daartussendoor doen we jou komen. Net na deze woorden van eventjes een stukje muziek. Zullen we dan dat liedje doen van even kijken? Het hele korte liedje van Queen, On a Lazy Sunday. Die heb je ook staan, Herman. Het duurt een minuutje en dan gaan we luisteren naar de column van Bert.

0: De column
1: van Bert Dijkstra.
0: De column van Bert Dijkstra.
2: Ja, ik weet het. Als je over vroeger begint, ben je een oude lul. Een boomer, vastgeroest in het verleden. Zonder oog voor de ontwikkelingen in een nieuwe tijd. En nee, vroeger was niet alles beter. Maar wel duidelijker. Was je katholiek, dan stem je op de katholieke volkspartij... of later op het christendemocratisch appel. Wilde je een brieven sturen, dan ging je naar het postkantoor. Pakketjes werden bezorgd door Van Gent en Loos. En hield je van voetbal, dan had je een pesthekel aan Bayern München. Die Duitsers deugden niet. Werd de mooiste voetballer aller tijden, Johan Cruijff. Uitgezwaaid, dan kwam Bayern München de afscheidswedstrijd even verpesten... door 8 keer te scoren en 0 doelpunten toe te laten. Achteraf hadden ze daar best een goede reden voor, maar dat doet er niet toe. Bayern was bah. Der Rekordmeister. Brr. Voor de Champions League finale Manchester United Bayern München, mei 1999... zat ik in de bierstube van Jürgen in Playa Mar bij Malaga. Er kwamen Duitsers binnen die ook naar het voetbal wilden kijken. Bayern, vroeg Jürgen vervuld van argwaan. Ja, zeiden de mannen, blij dat ze door een landgenoot waren herkend. Hinten, bitste Jürgen. Achter in het benauwde pijpelaadje stond een klein tv'tje waar zij naar moesten kijken. Wij zaten voor bij een riant groot scherm. Want Bayern, liet Jürgen fijntjes weten, was scheisse. De 2-1 van de Engelsen, pal voor tijd, voelde als een geschenk van God. FC Hollywood werd Bayern genoemd. Niet omdat het spel oogde als een spannende film... maar omdat de voetballers met hun sterrengedrag de roddelbladen vulden. Stefan Effenberg naaide de vrouw van een collega... en aansluitend alle collega's met een boek vol vuile was en andere drek. Lothar Matthäus, alleen die naam al. Ik sprak hem tijdens een aangename borrel met de Duitse selectie... pal voor het WK in de Verenigde Staten. En hij was buitengewoon aardig, maar dat doet er niet toe. Lekker makkelijk houden het leven. Bayern, scheisse. Let je even niet op, is niks meer wat het was. Pacifistische partijen staan te juichen over nog meer wapens naar Oekraïne. Feministen pleiten voor de vrijheid van de vrouw... om zich door mannen te laten opsluiten in een burka. En Bayern wordt geprezen als de schepper van het mooiste voetbal op aarde. 8 keer gescoord in 2 schitterende wedstrijden... tegen Real Madrid en Paris Saint-Germain. Ook heel veel doelpunten tegen, volgens de van nota bene. Johan Cruijff geleende wijsheid. Maakt niet uit, als je er op het eind maar eentje meer maakt... dan de tegenstander. Bayern München, een club om lief te hebben. Dat is lekker dan. Waar kunnen we nu nog heen met onze vooroordelen? Vluchten kan niet meer.
3: Thanks Bert. Mag weer een week verlengen.
4: Dank je.
3: Dank je. Ja, Hedwiges, jij wilde het over die wedstrijd hebben, hè? Over Bayern.
4: Ja, ik denk dat iedereen wel genoten heeft van die wedstrijd, toch?
3: Die we gezien heeft, ja.
4: Sinds tijden dat ik echt dacht... Het ging zo snel heen en weer ook, van beide kanten. Dan kreeg je ook zo'n uitslag natuurlijk, maar het was wel echt genieten gewoon. En zoveel kwaliteit op het veld. Ik kan me niet herinneren dat ik zo genoten heb van een voetbalwedstrijd. Dat het echt gelijkwaardig was ook, hè. Ja. Dat zelfs bij 5-2 dat je dacht, of tenminste dat je zag bij Bayern... ze raakten niet in paniek, met een keer 5-4. En het kon zo nog maar 5-5 worden.
3: Ja, dus na een klein uur stonden het 5-2.
4: Stond 5-2. En toen dacht ik, had ik wel een moment van oef, weet je. Nu gaat Paris weglopen. Maar uiteindelijk gewoon weer 5-4. En het kon nog 5-5 worden. En nu ben ik benieuwd naar de komende wedstrijd. Maar het was echt een hoog niveau. Goals ook.
2: Maar dat de kwaliteit op het veld staat, dat zie je ook nog wel bij andere clubs. Maar wat dit uniek maakte volgens mij, want je 2 trainers hebt die kennelijk een tegentreffer niet erg vinden. En dat vond ik zo mooi. Dat je dus, er wordt natuurlijk heel snel gedacht vanuit die nul denken en dan doelpunten maken. Maar hier is die Cruijff-logica van als je de 5 maakt en zij maken de 4, is er niks aan de hand.
4: Ja, klopt.
2: En dat maakt het voetbal natuurlijk wel erg mooi.
4: En ook van beide trainers inderdaad, die gingen gewoon 1-op-1, zeg maar. Ja. Vanuit eigen kracht, 1-op-1, durf over het hele veld. Ja, dan krijg je het gewoon, jij of ik. Ja, en af en toe gingen we een aanvallen langs en dan werd het ook direct een doelpunt. En je had ook zeg maar het gevoel, dat die keepers konden helemaal niks aan die tegendoelpunten doen, hè. Alles was in het zijn net, alles was goed ingekopt. Die goal van Diaz.
5: Maar Guus je dan de hele tijd nee te schudden?
4: Nee. Heb je niet genoten van de wedstrijd?
6: Dan ben je de neutrale toeschouwer. En dan geniet je van alle acties. Ik vind ook dat je met jeugd zover moet gaan... dat je ze ook zo traint. Dat ze gewoon avontuur in hun spelopvatting krijgen. Maar ben je verantwoordelijk coach van een van de twee? Nu gaat het over twee wedstrijden. Dus dan maak het alsof één wedstrijd zou gaan. Dan wordt het 5-4. Prima, klaar. 3 punten in de zak. Maar nu heb je 2 wedstrijden. Als je 5-2 voor staat, je wil de finale spelen. Je wil de ultieme cup in de handen hebben. Bij 5-2, dan denk ik, wacht, dan komen er geen 2 of 3 goals meer bij. En dan ga ik naar München en daar redden we het ook. En dan sta ik in de finale. Nu maar, moet je het maar afwachten, want nu is het fantastisch. Nee,
1: het is iedereen, ook een beetje onnozel, bedoel je?
6: Ja, nee, maar je maakt mij niet wijs dat die trainers zeggen, het maakt mij niet uit dat ik een tegendoelpunt krijg.
2: Nee, maar ze spelen er wel naar. Ze nemen risico's, laat ik het zo zeggen.
6: Ja, ze nemen risico's, maar staat 5-2 voor.
3: Stonden de trainers in het laatste gedeelte, of zeggen, hele stukken van de wedstrijd gewoon niet machteloos?
6: Ik wil het niet helemaal naar beneden halen, want ik heb ook genoten van die wedstrijd, uiteraard. Maar als je op bankje zit, waar je verantwoordelijk bent of waar je graag wil winnen.
3: Ja, dan vind je daar wat van.
6: Dan vind je er anders van, denk ik dan.
3: Maar was het niet juist
6: in het kader van de filosofie van Cruijff, dat is natuurlijk ook zo. Hier over deze wedstrijd zal nog jaren nagesproken worden. Ja, aan de andere kant.
4: Maar ze bleven inderdaad hetzelfde doen, zeg maar, bij 5-2.
6: Ja.
4: Had u het dan anders gedaan?
6: Nou, je kunt nog altijd een middenvelder erbij zetten. Je hoeft niet altijd een verdediger erbij te zetten. Bij Paris, dat hoeft niet altijd. Maar je kunt wel even die 5-2, dat hoeft niet bijna 5-5 te worden, denk ik dan.
3: Was de wedstrijd niet een beetje, al op dat moment, een beetje gelukkig ontspoorde machine, waar je als trainer alleen maar naar kon kijken en ik dacht, nou, we hopen dat het goed afloopt? Of was dat niet een beetje zo het geval? Alles, iedereen in de hoogste versnelling. Er was eigenlijk niet meer terug te draaien.
6: Ja, maar ja, dan, als je de mogelijkheid nog hebt om een wissel toe te passen, dan maak je het. Ja, ik snap het wel. Het is het mooie. Wat wij allemaal prachtig vinden. Ik ook.
3: Spelers ook op het veld. Dat er van beide was steeds wat te halen. Dat gevoel maar was goed.
2: Vroeger hoorde je dan van topclubs die gooiden dan de wedstrijd op slot.
6: Ja.
2: 5-2 voor, gooi de wedstrijd op slot.
6: Maar
2: dat, kan dat niet meer of doen ze dat bewust niet meer?
4: Dat kan wel, toch?
6: Ja, het kan wel. Tuurlijk kunnen ze dat. Nou, daar hebben ze niet voor gekozen. Prima, is te waarderen. Maar goed, als je de zekerheid tussen aanhalingstekens hebt dat je al die finale staat, dan denk ik, oef, ja. Nogmaals, ik vond het ook heerlijk om te kijken, want ik hou ook van dat voetbal. Maar ik verplaats me ook naar de bank waar je zit. En dan zeg ik van, oh.
1: De trainer.
6: Ja.
3: Maar het was natuurlijk ook wel zo, na een uur spelen, dat ze hadden van, in ieder geval van Paris Saint-Germain, hadden het reuze naar hun zin. Ja. Bijna alles wat ze deden was raak.
6: Ja.
3: Dan is het ook zo wat. Als je als trainer dan zegt van, nou, het gaat zo leuk, daar stoppen we even mee.
6: Ja.
3: Dat doe je ook niet zomaar, toch?
6: Ja, wel, doe je wel zomaar. Oh, ja. Nee, ja, ik snap dat ik een negatieve approach heb, of benadering heb van dit. Maar ja, je wilt toch die finale gaan spelen.
1: Ja. Ja.
6: Nogmaals,
1: ik kan me voorstellen dat als je in het veld staat, dat hebben jullie meegemaakt. Ik ben nog niet eens van het niveau van Bert.
3: Nee?
1: Nee. Maar ik kan me voorstellen dat als je in het veld staat, dat je dan met z'n allen inderdaad gewoon maar blijft gaan.
6: Ja.
1: En dat daar ook geen rem meer op zit.
6: Nee,
1: of zo.
6: Op zich prachtig. Het is prachtig, ja.
7: Als je zo'n wedstrijd 2 goals voor staat, dan
1: moet je
7: 3. Dan zeg je toch van, ja, wacht even. We gaan lekker die bal rondspelen. En laat hun maar jagen.
1: Ja.
3: Maar het kan toch zijn dat de wedstrijd zo op hol geslagen is dat niet meer terug te draaien?
7: Ja.
3: Dus die indruk had ik een beetje, dat het geval was.
4: Ik denk ook
3: het ging maar door aan alle kanten.
4: Ook twee ploegen die, zeg maar, ja, ik wil niet zeggen één stijl hebben, maar die gaan uit gewoon van hun eigen krachten.
3: Ja.
4: Maar inderdaad, je kan ook af en toe op het veld zelf denken, als je inderdaad 5-2 voor staat. Wij jongens, we geven ook heel veel ruimte weg. Want Bayern, die Diaz goal, was gewoon een chipbal over de verdediging heen. En dat is 1-1. Dus hoe kan dat nou eigenlijk, dat je 1-1 komt in de 16 meter, dat hij nog een schijntrap doet, dat hij. Dus hij heeft best wel veel tijd om dat allemaal te doen natuurlijk. Het is
3: zeker. Maar wat is jouw verklaring dan tot en met de 97 minuten zo doorging?
4: Ik denk dat zij gewoon allemaal in hun hoofd hebben van 5-2 en we gaan gewoon door. Want dit is, zeg maar, onze manier om wedstrijden te winnen.
3: Ja.
4: Misschien als het zo doorgaat wordt het 6-2. Maar ja, zo dacht Bayern ook. En dan kan Bayern ook wel terugkomen. Dus
6: Bayern komt terug. Ik weet niet of ik heb een stukje van die wedstrijd gezien. Die zei 3 of 4 dagen daarvoor spelen tegen Mainz. Staan ze 3-0 achter.
4: Ja, en die winnen ze 4-3.
6: En Bayern heeft wel de mogelijkheid, ja, in het team. Dat moet je dan ook weten. Om even nog, wel een mindere ploeg, Mainz dan Paris. Maar die pakken wel even in de laatste fase gewoon een herstel naar 3-4.
4: Ja.
1: Had een waarschuwing voor ze moeten zijn.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Ja, zeker. En ik vond ook wel na afloop, die trainers, weet je, dan verklaringen. En Compagnie zei ook van, ja, wat gaan jullie dan anders doen? En hij zei eigenlijk alleen, we moeten het beter doen en meer. Nog meer.
6: Dat kan niet.
4: Ja, toen dacht ik van, oké, weet je, ik ben benieuwd. Ik ga er nu voor zitten. Ik heb een zak popcorn al gekocht.
6: Maar voor de komende week. Nee, maar voor ons wordt het leuk. Nu die tweede wedstrijd wordt heerlijk om te kijken.
3: Het is voor spelers toch ook fijn dat een trainer dat uitstraalt?
6: Heerlijk. Ik moet wat filosofischer worden in benadering van voetbal.
1: Romantisch.
4: Nee, maar weet je, daarna was het natuurlijk Atletico Arsenal. En dan zie je het wel. Natuurlijk, totaal anders. Ja. Trainers die anders denken, die denken van oké, weet je, 1-1, nou, we hadden nu geschoten van de tweede wedstrijd en staan we weer, is het gelijk. Maar nou heb ik even, veel meer terugkomen.
8: Nou heb ik even een leke vraag.
3: Precies.
8: Ik geef het je wel aan, hè, Leo.
3: Nee, maar voor de mensen thuis ook.
8: Nee, maar dan weten de mensen dat. Maar ik zou me kunnen voorstellen, na dit hoogstaaltje hogeschoolvoetbal, dat zo'n tweede wedstrijd gewoon tegenvalt.
3: Ja,
1: dat was het ook.
8: Omdat die echte...
1: Maar beter kan ook niet meer, toch?
8: Nee, omdat die echte concentratie er dan
1: wat
8: minder
1: was
8: al is.
1: Best.
8: Is weet dat je... gek gevraagd?
6: Ja, het kan worden. Je kan geen enkele andere wedstrijd aan deze maatstaf leggen. Dat is gewoon een uitzonderlijke wedstrijd geweest.
2: Maar dat is niet heel, bewijs is geleverd dat het dus ook anders kan, want... Twee keer Real Madrid was twee keer ook een fantastische wedstrijd.
8: Ik hoop het.
2: En die tweede helemaal.
4: En weet je wat heel grappig is ook? Dan is die wedstrijd gespeeld, Paris Saint-Germain tegen Bayern. En dan zitten de spelers van Atletico en Arsenal, die zitten in een hotel. Die zitten die wedstrijd te kijken.
8: Die
4: kijken ook naar die wedstrijd. En die zeggen tegen elkaar... Ja, nu moeten
1: we dat zien. Succes, jongens.
8: Hoe moet dat gaan?
4: Ja.
3: Gelukkig hoeven wij niet zoveel te lopen, denken ze dan.
7: Ja. Maar ja, dat Atletico kan tegen iedere ploeg spelen, hoor.
4: Zeker.
7: Want dat maakt je moeilijk een goal tegen.
4: Ja, dat is gewoon...
7: En die zijn gewoon zo zuinig.
4: Ja.
7: En geconcentreerd.
4: Maar die hebben ook gewoon een voorhoede lopen. Dat was onderschat, hè. Met Griezmann nog, met Alvarez. Die Alvarez is goed, joh. De spits van Argentinië. Die hebben nog Sörlot op de bank zitten. Die kwam er helemaal niet in.
3: Even over de Diego's. Maar, hoe heet het? Er stond een heel artikel over hem in de krant. Diego Simeone. El Metodo wordt genoemd. Is hij nou gek of geniaal? Wordt de vraag gesteld. Hij heeft overigens 5 kinderen, dat u het weet. Hij speelt... Guardiola speelt dominant voetbal en hij speelt reageervoetbal. Je hebt een diploma, Guus, jij hebt een diploma, Gerard.
6: Ja, maar ik heb...
3: Dat is reageervoetbal, Gerard.
7: Ik heb een heel oud diploma.
6: Verwelkt. Voor mij is ook verwelkt.
1: Ik heb een oud diploma.
4: Oh. Ja. Hij is wel veranderd.
3: Wiegers, jouw diploma, jouw punten zijn vergelden.
4: Nee, maar ik kijk veel La Liga. Ik kijk veel Spaans voetbal. Maar hij is wel, dit jaar is hij een beetje afgestapt van het verdedigende voetbal waar hij onbekend staat.
3: Reageervoetbal.
4: Ja, reageervoetbal dan.
3: Oh ja, dat lees
4: hij krijgt dit seizoen veel meer tegengoals in de competitie dan normaal. Dus hij is veel aanvallender gaan spelen. Maar inderdaad, kijk, als je aan Simeone denkt, dan denk je aan compactheid, vechten voor elkaar, echt een team. En het is gewoon super knap dat hij elk jaar, zeg maar, altijd meedoet in de league. Maar die makkelijk Champions League haalt. Dat hij nu ook weer half finale staat in de Champions League. Is niet zomaar, hè?
3: Nee, maar hij selecteert ook zijn spelers erop, hè? Ze moeten met hem mee.
4: Maar dus, wat ik het mooie vind, is je hebt verschillende...
3: Hij was zelf een matige voetballer, hè? Dus dat zei hij zelf ook. Hij heeft heel veel interlands gespeeld.
4: Maar je hebt verschillende manieren natuurlijk om wedstrijden te winnen. En we houden van aanvallend voetbal.
7: Hij 100 keer in het Argentijn zelf al gespeeld.
6: Ja.
3: Maar hij zegt van zichzelf, ik moest het allemaal van wilskracht hebben.
7: Ja, maar die spelers heb je toch ook nodig?
3: Hij zei zelf, ik was een beetje een schoppertje, ik moest het van veel inzet hebben.
7: Ja, dat was ook zo.
6: Maar als jij in Madrid, we kennen een beetje de omstandigheden in het Spaanse voetbal, en Hedwig is ook. Als jij daar, hoe lang is hij daar bezig? 8-9 jaar?
4: Nou, langer hoor, 15 jaar volgens mij.
6: Ja, dan ben je niet, dan ben je gek en geniaal. Dus dan doe je het goed.
3: Ja.
6: Echt, als hou je niet vol. Als je alleen maar gek bent, dan ben je na een half jaar of 3 jaar ben je klaar. Of dan word je weggebonjourd.
3: Ja, ik vraag me altijd af hoe het komt dat die spelers niet gek van hem worden. Want ik snap het allemaal wat hij zegt en wat hij uitstraalt en wat hij doet.
6: Ja,
3: maar als je als voetballer zo'n gek langs de kant hebt...
6: Ja, langs de kant wel, maar ik denk dat hij door de week zijn met die spelers heel goed is. Alleen dat die spelers... Vraag hier deze man naar Gerard en vraag Hedwig eens... Let jij tijdens een wedstrijd op een trainer zoveel? Ga je kijken van wat moet ik nu doen? Of is die gek? Maakt die gebaartjes? Dan let je als speler daar toch niet op. Nee. Gerard? Let jij op trainers? Heb jij gevraagd van moet ik ervoor zitten?
4: Je verstaat de trainer genezen. Je speelt in een stadion voor 60.000 mensen.
6: Dus dat accepteren ze.
4: Je kan het wel zien doen, maar je hoort hem toch niet. Of je moet aan toe lopen.
3: Maar er zitten bij die dingen die Simeone doet, ik let er een beetje op. Er zitten dingen in die het is gewoon. Er zijn lekker wel Pavlov. Als scheidsrechter fluit, gaat hij dan naar de vierde man. Automatisch.
1: Dit is alleen voor hemzelf, om de spanning kwijt te raken.
6: Pavlov was een Russische schrijver.
3: Ja, hij was een scheidsrechter.
8: Ik heb ook wel eens gehoord dat de clubs en publiek zijn die zoiets van een trainer verwachten.
4: Ja.
8: Er zijn heel vaak trainers weggestuurd omdat ze alleen maar op de bank bleven zitten.
4: Ik ben heel benieuwd ook als Simeone weggaat, want daar is al sprake van, wie hem gaat opvolgen daar. Want die laat natuurlijk wel wat achter. We hebben het eigenlijk een beetje gezien bij Arsenal met Wenger, toen hij in één keer wegging. Of met United, met Ferguson. Want er werd over gesproken wie er vervangen gaat worden. Ja. Nou, succes.
7: Nou, er was ook eens zo'n Franse trainer, hè? Heette die niet Fernandez? Die begon, die zat aangekleed op de bank.
3: Dat was die komiek.
7: Nee, maar dat was echt een Franse trainer.
4: Je bent in de war.
7: Nee, een Franse trainer. En dan ging eerst die jas uit. Want dan werd hij kwaad. En die gooide die gewoon naar achter die bank. En dan ging dat Colbertje uit. En dan ging die stropdas helemaal af zo. Daar stond het. En was het rust. Nou, dan zag hij er niet uit. Het leek wel een klosjaard. Maar... En die stond ook wat te schreeuwen. Heb je dat niet meer voor je?
6: Nee, dat was Hans Kraaij, dacht ik. Nee.
4: Met die Hans.
6: Die kleine Hans.
4: Ja. Het is ook zo dat die spelers... Kijk, je kan alles gek doen en zo, maar hij heeft gewoon succes. Die spelers weten dat. Dus als er nu weer nieuwe spelers komen, denk je van... Nou, hij zal wel gelijk hebben, want hij had weer de halve finale Champions League. Hij had weer makkelijk... had hij sowieso volgend jaar weer Champions League. Dus je moet er ook speler komen van... Nou, ik zal wel naar hem luisteren, ook al is hij misschien een gek. Nee, maar hij heeft succes.
3: Nee, ik snap het wel. Die versterken elkaar wel. Je gaat daar niet... hij gaat geen mensen binnenhalen die daar niet in mee kunnen. Zeker als je er al zo lang zit. Dan vormt het team zich naar de trainer zo langzaam. Dat begrijp ik wel.
4: Ja.
3: Maar ik vind hem af en toe denk ik... Jeetje, denk je niet, Pascal, wat een debiel?
1: Zeker, zeker. Dat denk ik heel vaak.
7: Hij verft zijn haar.
1: Ik zou, als ik voorzitter zou zijn van de club... zou ik wel een keer tegen hem gezegd hebben... een tikkie minder kan misschien ook wel. Maar goed,
2: zou zo'n man zelf die beelden wel eens terugzien?
1: Wat
2: zou je dan denken?
1: Ja,
4: dat is een
3: Argentijn,
4: hè?
1: En ik ben
3: Achterhoeker, dus
1: ja.
3: Ja,
1: dan steek je toch iets anders in elkaar.
3: Ja, bij de Graafschap doen ze het. Jij zou zo'n trainer nooit accepteren, toch? Of wel?
6: Jawel.
3: Bij de Graafschap, wie dan wel?
6: Zeker. Bij de Graafschap hebben we van die mannen gehad. Omdat er een hele aparte, leuke cultclub is. Je hebt Korbach gehad.
3: Ja, maar die rende toch niet...
6: Nou, die ging ook die tribune gek maken. Ja, maar dat waren Simeone
1: niet
6: zo
1: Simeone, maar...
6: Simeone in klein. Maar die werden hogelijk gewaardeerd, hè?
3: Toen had je nog geen vierde man, hè? Waar je naartoe kon lopen. In die tijd.
6: Nee, die was er niet.
3: Nee.
1: Frans Curver.
6: Ja.
7: Nou, die kistenmaker, die vonden ze geweldig, hè?
6: Jazeker.
7: En dat was een gepassioneerde trainer. En ik viel mij op dat hij altijd naar zijn schoenen keek. Want die glimde, jongen. Om te kijken of zijn haar goed zijn.
6: Er staat nu een grote kop op de tribune van hem.
3: Moet nu een fotootje van Kirsten maken bij aan. Ja.
2: Maar Frits Korbach, die rende ook niet als een idioot langs het veld. Die stond gewoon... die had zoveel charisma, maar die zat alleen aan de sigaartjes te trekken.
6: Teksten die, waarvan je denkt van, kan het?
1: Ja, het gedrag langs de lijn was wel iets anders inderdaad. Dat is waar.
3: Was ietsje rustiger.
1: Ja.
3: Ging jij wel eens bewust gek doen, Guus?
6: Nee, dat zit niet. Het zit wel in mijn karakter een beetje gek doen. Probeer ik hier te doen, maar dat lukt niet. Maar nee, ik heb in het begin van mijn carrière heb ik wel eens video's teruggekeken van mezelf. Dat ik ook langs die lijn liep. En de spelers reageerden helemaal niet. Ik denk van, wat doe je nou? Wat doe je gek? Ga nou even rustig staan. Probeer vooruit te denken. Wat gebeurt er binnen 5 minuten? Heb ik daar invloed op om in te grijpen? Meestal niet. Of kan ik via mijn assistentcoaches in het veld. Die heb de type Maduro zo. Kan ik daar wat wijzigen? Dat je vooruit gaat denken. En niet als een supporter langs de lijn gaat lopen.
3: Gerard, nou heeft even hypothetisch gevallen. Hè? De Ajax heeft een nieuwe trainer nodig. Er is een vacature. En Diego Simeone heeft gesolliciteerd. Wat zou jij aanraden?
7: Ja, dat kan helemaal niet. Want die ploeg die past helemaal niet bij Simeone.
3: Hypothetisch.
7: Nee, dit is niet hypothetisch. Het is realistisch. Ik denk dat Simeone niet eens bij Ajax wil werken. Als hij die speler ziet, dat hij denkt, wat een slappe zooi.
3: Dat was ook maar hypothetisch.
7: Heb je iedere dag ruzie met die spelers?
3: Ja. Dus,
7: ja. Dus, ja. Met een Duits hoedje. Maar wat minder dwingend, alsjeblieft.
3: Dus jij zou hem aannemen?
7: Nee, ik niet.
3: Nee? Michael, jij als bestuurder?
8: Zeker niet.
6: Dus maar ook, je hebt toch gewoon een visie, zeg maar.
8: Wacht even, hij is natuurlijk heel goed. Maar ja, de manier waarop hij doet, dat valt niet goed in Amsterdam.
3: Nee. En eigenlijk dus ziet er geen jasje uit, hè? Toch, was het toch?
8: Een Amsterdam, ja, een Ajax doet zijn jasje, trekt zijn jasje niet uit. Nee. Klopt.
4: Je moet toch gewoon iemand hebben die ook bij de visie van de club past?
8: Nou, ja, en een beetje bij het publiek past. En,
4: ja, nou, het algemeen. Ja.
3: Hè, wat?
4: Punt. Ja, dat is toch logisch dat je iemand zoekt die bij de club past. En die ook bij de stijl van de club past.
8: En die door het publiek geaccepteerd wordt. Ja. De manier waarop je doet. Ja. Ja, precies.
4: Maar in ieder geval, je moet kwaliteit halen daarin. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja, ja. Hoe waren de trainers gisteren, Pascal? Jij was bij de play-off wedstrijd. De zeg maar voor een plaats in de Eredivisie uiteindelijk tussen Roda en RKC.
1: Ja, Sander Duits. Het
3: eindigde in 1-1. Ja.
1: Ja, Sander Duits van RKC. Dat is een jonge trainer. Die was vrij nerveus voor de tijd. Dat is mooi om te zien. Dat het toch heel veel, ondanks dat de weg nog vrij lang is naar de Eredivisie, dat het hem heel veel doet. En ik denk wel dat hij het aardig op orde heeft bij RKC, als je dat zo ziet. Ja, Kevin van Dessel was de laatste wedstrijd bij Roda.
3: Uiteindelijk.
1: Ja. Maar ik had het idee dat hij al wel een paar weken geleden afscheid heeft genomen bij Roda.
3: Ja, maar maakt hij een afwezige indruk dan?
1: Nou, ja, dat is misschien makkelijk praten achteraf. Maar
3: hij zat er niet zo heel erg mee dat het klaar was.
1: Nee. Ja. Nee, dat niet inderdaad, nee. Je hoopt dat een trainer dan een beetje vuur heeft, ook voor een wedstrijd. En dat hij eens een keer de strijd aan gaat met of spelers of met ons of met wie dan ook. Maar het was allemaal een beetje zo op één lijn, zeg maar.
4: Dat is toch een beetje gek, toch, of niet? Hij weet wel dat hij weggaat natuurlijk, maar dat zou dan extra lekker zijn om door te gaan. Even laten zien van jullie hebben wel fout gemaakt als clubleiding.
1: Ja, maar dat vindt hij dus sowieso. En hij is heel erg teleurgesteld daarin. En boos en verdrietig en alles bij elkaar.
3: Daar komt hij niet overheen.
1: En nee, dat denk ik inderdaad niet. Nee.
3: Er was nog een momentje in die wedstrijd. Er zijn VAR is erbij, hè, toch? Bij deze wedstrijd.
1: Zeker. Ja.
3: Want er was een moment dat Van de Hurk, de spits van Roda, die botst zo rond de middenlijn met, ik weet niet meer.
1: Iets verder over de helft, ja. Ja.
3: En die,
1: nou, het was meer dan een botsing.
3: Ja, maar hij...
1: Laat ik zo zeggen, het was geen toevallige botsing.
3: Nee, maar hij krijgt geel.
1: Ja.
3: Nou, daar heeft de VAR ook naar gekeken. Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het rood.
3: Ja.
1: En dat de scheidsrechter dat misschien niet van... Want die stond er een beetje schuin achter dat je het dan niet goed ziet, snap ik.
3: Want een beetje beschrijven hoe die komt. De verdediger komt eigenlijk...
1: Hoe zeg ik dat? Als je op het veld staat, komt hij van schuin voor je. Een beetje van rechts voor. En hij stormt daar dus op af.
3: Hij ziet die verdediger, hè?
1: Hij ziet die verdediger. Ja. Ziet dat daar ook nog ergens een bal is, maar heeft daar volgens mij niet zo heel veel oog meer voor. En is maar met één ding bezig. Is die verdediger gewoon heel hard raken. Met een schop en nog een keer een beuk nageven.
3: Ja.
1: Hij zet echt zijn voet echt vooruit. Maar dat zie je pas eigenlijk goed met het beeld van de zijkant.
3: Ja.
1: Daar zie je echt dat hij die voet echt met zijn noppen vooruit naar voren zet.
3: Maar dat heeft de VAR wel, dat beeld.
1: Nou ja, daarom. Dus,
2: maar hij vond het zelf ook rood.
1: Dat was het mooie. Want hij loopt al een paar wedstrijden. De eerste wedstrijd was hij ook al aan het beuken en aan het doen. En een elleboog wel of niet. Hij zegt dat ik wilde wat agressie ingooien. Misschien dan wat de trainer even niet liet zien inderdaad. Dat wilde hij wel in de ploeg overbrengen. Dat kan natuurlijk. Maar dit was een paar keer echt over de grens. En toen hij het na afloop terugzag, en ik denk dat hij het eigenlijk gelijk in de wedstrijd ook al wel wist.
3: Dat deed de voetballers toch?
1: Toen zei hij ook van het is eigenlijk wel rood.
3: Ja, mooi. Ja. Maar daarna had hij nog wel even het 1-0 maakt.
1: Het zou maar zo geweest zijn.
3: Vier seconden na precies. Ja. Was het de beslissende treffer.
1: Ja, dat kan ook.
3: Maar goed, dat bleef gelukkig dan uit. Ja. Het is toch merkwaardig dat je dan en de VAR hebt en dat er dan niks gebeurt.
4: Ja, maar dat had je toch ook bij Atletico tegen Arsenal. Ja. Team Makkeli. Nou, die stonden ook onder druk, hè? Met al die penalties en wel geven en niet geven.
3: Ja, maar die bekeken.
4: Ze zijn aan alle kanten afgemaakt.
1: Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want UEFA heeft er nog op gereageerd. En hij heeft volgens de UEFA alle beslissingen die hij genomen heeft, zijn volgens de UEFA-regels meer dan prima.
4: Ja, maar ik bedoel zeg maar de trainers na afloop. Hij is afgemaakt door Arteta. Nee, maar oké, weet je. Dat is toch niet lekker hoor, als je altijd...
1: Maar ik heb het trainer nog nooit complimenten bijna aan een scheidsrechter. Nou, gebeurt
3: maar ik denk dat in dit stadium voor Makkeli telt wat UEFA en later de FIFA vindt. Vanwege de WK die eraan komt.
8: Maar dat zou voor iedereen moeten gelden. Sorry, ik neem het voor Makkeli op.
3: Dat hoeft helemaal niet, dat deed ik al.
8: Oh nee, maar dan doe ik het nog een keer extra. Nee, kijk, een scheidsrechter wordt geacht volgens de regels te fluiten. En dat heeft hij gedaan. En dan kan je als trainer wel wat anders vinden. Of als media ook wat anders vinden.
1: Het lastige hierbij is wel dat de regels van de UEFA soms anders zijn dan de regels van de competitie. En dat zal misschien in Engeland en in Frankrijk, Spanje ook zo zijn. Een handsbal bijvoorbeeld, die via het lichaamsdeel bovenmee komt en dan tegen de arm. Daarvan zeggen de scheidsrechters hier in Nederland. Daar geven wij geen... de UEFA zegt... bestraffen.
8: Maar weet je wat het is, Pascal? Dat is dus het probleem in Nederland. Wij zijn een ja-maar-land.
3: Dat is wel goed.
8: Regels, maar als je wil dat scheidsrechters goed zijn, dan moeten ze niet in de war moeten komen tijdens de wedstrijd van het is nu bij de KNVB, dus dan moet ik dit doen.
1: Nee, dus
8: en
1: dat is ook
8: ik ben nu bij de UEFA, dan moet ik dat doen. Ja. Het is gewoon een fout in het systeem van de voetballerij.
3: Nee, maar luister, hij heeft er naar gekeken. Had eerst wel een penalty. Het laatste moment. Die eerste twee penalties waren oké, toch? Die was wel prima. Het ging om die laatste die teruggedraaid werd.
1: Ja, je hebt er nu over Makkelien.
3: Dat staat altijd een beetje wankel. Nee, als je snapt wat ik bedoel. Ja, niet voor iedereen.
1: Dat is in de beoordeling wel een minnetje, volgens mij.
3: Nee, want krijgt de eerste die denkt van yes, we hebben hem. En dan gaat hij weer naar de kant. En dan krijg je hem toch niet.
8: Maar waarom zou dat een minnetje zijn? Die VAR is nou juist in het leven geroepen om te zorgen dat het... eerlijk en goed gebeurd.
3: Maar er was in dit geval, omdat er in dit geval niet een eenduidig antwoord is. En dat je dan beter kunt blijven bij de eerste beslissing.
8: Maar waarom is dat dan?
1: Nou, volgens mij is het...
3: Waarom is dat dan?
8: Ja, waarom moet je dan blijven bij de eerste beslissing? Omdat blijkt dat de tweede beslissing eigenlijk beter is.
3: Nee.
1: Nee, maar dan heb je dus niet goed gezien.
8: Nou en?
1: Nee, dat is de VAR voor.
8: Daar is de VAR
1: voor. Jawel, als scheidsrechter heb je dus...
8: Ah, nee joh, zo voelen die dat helemaal niet.
3: Nee, maar het is nou een keer zo. Je kan met die dingen... dat weet je zelf ook in voetbal. Je doet nou een beetje of je dat niet snapt. Maar dat snap je wel. Je kan het interpreteren. En die interpretatie, daar gaat het nou juist om.
8: Ja.
3: In dit geval was het te licht of te zwaar.
8: Dat is ook een interpretatie.
3: Ja, wat is er, Loek? Nee, we gaan niet van 14 naar 12 seconden ineens. dat gaan we niet doen. Ja, dus ik heb hier ook een programma. Dat moet ik ook allemaal timen.
4: Volgens schema hier zo. Strak
3: ja,
4: schema.
3: Wie kan ik daar nog...
9: wel.
3: Hè?
9: Ja, wat hé.
3: Pardon, meneer.
9: Wat zeg je dan?
4: Kijk, precies. Ja.
3: Oké, okay, nou goed. Maar die VAR had gisteren dus ook weer geen nut in ieder geval dan. Hè?
1: Als ik VAR was geweest, ben ik gelukkig niet. Maar dan had ik hem wel even naar het scherm geroepen.
3: Ja. Overigens, jij bent ook wel eens geweest, hè, bij zo'n cursus VAR.
1: Ja.
8: Weet je wat ze moeten doen?
3: Het valt
8: ze
3: echt
8: moeten
3: niet
8: van die scheidsrechters.
3: Ik zit nou de hele tijd er doorheen te
8: praten. Omdat ik nog iets heel wijs ga zeggen. Ze moeten van die VAR-teams en die scheidsrechtersteams één team maken. Want je krijgt nu een VAR en die durft dan Makkeli niet te roepen. Of die durft
3: dit was het team van Makkeli.
1: Ja, voor WK is dat een vast team.
3: Dit was wel een team.
8: Nee, ik heb het even over gisteren wat jij zei. Dat zijn geen vaste teams.
1: Nee, dat klopt.
8: Daar moeten ze gewoon een vast team van maken.
1: Ja.
8: Dan heb je dat probleem niet meer.
6: Ja, maar...
8: Van ik durf niet of wat dan.
3: Ja. Hoe zullen we dat zeggen?
6: Ja, maar...
3: Verder weet ik het ook.
6: Ja. Hey, Loek.
3: Ja, maar ik moet zeggen... In het tweede, we hebben nog een heleboel onderwerpen. Vooral die van Michael, die over de licentie van de terugcommissie en dergelijke. Die moeten we nog wel even doornemen. We eindigen dus met Loek.
6: Er komt een man in de slijterij. Hij zegt tegen die slijter, mag ik van u een fles wijn? Zet die slijter rood of wit? Zit die man, nou dat maakt niet uit, het is voor een blinde.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
11: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
12: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
11: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
13: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
14: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
15: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
16: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
14: Dank u wel, Ommering.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
23: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
24: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
25: Ik ben Peter uit Eekhuizen.
26: Herma, ik

11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd na

0: Orebo dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Sportcafé
7: met Leo Driessen.
8: Ja, nogmaals een hele goede morgen. De tweede uur van NH Radio Sportcafé is zojuist begonnen. En we gaan het dadelijk ook nog even hebben over Manchester City Arsenal en over die spannende Engelse competitie. Moet Zian Fleming dan toch in oranje? Hoe gaan we dat verder allemaal oplossen? Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Maar we moeten natuurlijk eerst even... we kunnen niet door zonder dat we weten hoe het is in Bridgeland. Die zijn de uitslagen van Cora.
9: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
10: Wat deed Wikke den Wege tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Bridge-uitslagen. Aan het woord.
11: Cora! Teken te mee, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
12: Goedemorgen allemaal. Maar waarom moet ik me nou zo haasten, Leo? Ik had nog 3 keer koffie in kunnen schenken voor die mensen.
8: Dat weten de mensen thuis toch allemaal niet, joh?
12: Ja, nee, maar ik wel.
8: Lezen.
12: Ik wil eerst even weten of iedereen een leuke Koningsdag gehad heeft.
13: Ja.
12: Ja?
13: Ja, ja? Ja.
14: Nee.
12: Nee? Nee, waarom niet, Gerard?
14: Nou, ik ben tegen het Koningshuis.
12: Oh ja, ben je tegen... Nou ja, waarom?
14: Waarom? Ik vind helemaal dat het moet een instituut. Het moet helemaal... Ik ben een republikein.
12: Oh, is dat zo?
14: Ja.
12: Ja. Ja. Oké, okay, ja.
14: Kan dat of niet?
12: Nou, dat kan gerust, maar daar, ik vind gewoon het Koningshuis... Ja,
14: nee,
12: Ja.
8: Je hebt nooit Interlands gespeeld, hè, Gerard?
12: Ik vond het knap dat ze gingen schaatsen.
15: Wat vroeg je?
16: Ja, dat konden ze best goed, hè?
8: Of je het land gespeeld
16: hebt. Maximaal op die schaatsen, was echt goud.
12: Ja, zeker. Was leuk. Was heel leuk om te zien. Zeker weten.
15: Leo vroeg of je wel eens een Interland hebt gespeeld. Ja, nou, dat doe je voor het vaderland en de koning. Ja.
16: In naam van Oranje.
12: Ja,
15: zo is het.
12: Ja, daar zit je nou, Gerard.
15: Ja, maar ik heb niet meegezongen toen.

0: omdat je het liedje niet kent. Okay.
1: We hebben andersom gaan staan. Hè,
2: nou, en het, ik moet eerlijk zeggen, het was Jong Oranje.
1: Maar dat telt niet. Dat telt niet.
0: Oké, we beginnen op de 15e plaats. Rineke en Corrie, 37%. Lucia en Ali, 39%. Ad en Paula, 40%. Hennie en Sjorn, 47%. Greet en Nel, 50%. Een gedeelde plek, Ellie en Greet en Geraldine en Christine, 51%. Oh, nog eentje. Ben en Groen hebben, Ben en Ineke hebben ook 51%. Annie en Greetje, ook nou, 4 met 51%, zeg. Marianne en Jannie, 52%. Jopie en Els, 53%. Gedeeld met Marianne en Cora, ook 53%. Dus we zitten weer in de 50. Nico en Frank, 54%. En de winnaar, Lex en Peter, 60%.
3: Zo.
0: Dit was de dinsdagavond, hè, dat je dat wel weet.
1: Ja, ja, donderdagavond is het er niet meer.
0: Oh, nou, dan heb je toch goed geluisterd. Maar,
4: mag ik iets vragen?
0: Ja, tuurlijk.
4: Ik zit een beetje stiekem mee te kijken. Maar er is iemand uit de uitslag is geschrapt, zie ik.
3: Royka.
0: Die wil zijn naam niet horen op de radio. Okay.
1: Wie is dat dan?
0: Die doorgestreept is, Leo.
3: Initialen willen we weten.
4: Ik dacht, we betrapt op doping of zo.
3: Nee, want zijn vrouw weet namelijk helemaal niet dat hij daar aan het britje is, snap je?
1: En als de naam genoemd wordt, dan is hij van de kaart.
0: Ja, dan is hij helemaal van de kaart. Ja, zeker weten.
1: Dankjewel, Cora.
0: Tot volgende week.
1: Doei. Doei.

0: Charles Aznavour, het was geen oude hoer, maar zingen kon hij wel. Formidable.
1: Pas al is het bij ESPN nu, zijn dit hoogtijddagen? Zijn dit,
2: zeker. Want de ontknoping.
1: Ja. Ja. Ja, en de ik zag een spotje voorbij komen, de FOMO.
2: FOMO, Fear of Missing Ontknoping.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat was een...
2: Nee, zeker.
1: Vond jij dat nou ook...
2: Gelukkig niet,
1: nee. Ze hebben wel een formidabel sportje.
2: Nee, maar dit zijn toch sowieso... Kijk, die keukenkampioen-playoffs zijn altijd prachtig. Daar gebeurt van alles wat. Ja, dat hebben we nu al in de eerste wedstrijd alweer gezien. Nou, de strijd om plek 2 in de Eredivisie is nog steeds spannend. Onderin is het nog spannend. Dus ja,
1: ja.
2: Mooi.
3: Ze hebben wel een mooi spotje met die Maradona.
2: Ja, dat is wel. Ja.
3: Ik denk dat die acteur die dan voorover valt,
2: ja,
3: dat niet geacteerd is. Dat hij werkelijk met voetje in de...
1: Dat klopt.
3: Nee. Toch?
2: Ja, hij is dat wel, ik was er niet bij, maar ik heb gehoord dat hij het wel een keer of 10, 15 gedaan heeft. Dat hij aan het eind van de dag ook echt bont en blauw was. Overal bij had inderdaad.
3: Ja, geweldig. Ja. Geweldig.
4: Ja. Die ging ook viral, hè? Over de hele wereld. Ja. Ja. Super commercial.
2: Ja.
1: Ja. Ja, Leonardo Horst verdient er alle credits voor. Onze collega bij ESPN, die heeft dat bedacht en gemaakt. Vond ik ook zo mooi dat reclame op het rug staat. Dus reep.
2: Ja. Maar dan wel in de stijl van de reep die toen op zijn ding stond. Ja. Ja. De lettertype. Ja,
1: ja. Net.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, of die andere.
1: Ja, weet ik.
5: Jupiter.
1: Hè?
5: Jupiter.
1: Maar dan is de laatste wedstrijddagen. Die zijn, waarom gaat er nou eentje om 16:45?
2: Ja, daar komen we bij het verhaal ongeveer. Dat denk ik ook bij langzamerhand.
1: Wat we weten van speelronde 3.
2: Kijk, de laatste 2 speelrondes moeten tegelijkertijd worden gespeeld.
1: Half 3. Toch?
2: Half 3 is normaal gesproken zo. Dan hadden ze deze keer bedacht om de ene laatste speelronde dan allemaal om 16:45 te doen. Eventueel rekening houden met ploegen die nog Europees actief zouden zijn. Ja, nou ja, goed, je kunt de hoop hebben. Nadat AZ eruit is gegaan, hebben ze gedacht, nou, dan doen we hem toch weer gewoon terug allemaal naar 14:30.
1: Ja.
2: Dus alle wedstrijden, één laatste spelen rond 14:30. Er zijn er 2 gemeenten die zeggen, nee, dat kan niet. Dan hebben wij niet genoeg veldwachters om 14:30. Breda en Sittard. En die zeggen, het moet gewoon 16:45 blijven. Ja, toen heeft de KNVB gezegd, ja, oké, als dat niet kan, dan moeten we ze allemaal toch maar weer gewoon wel om 16:45 doen.
1: Ja.
2: Maar, leg mij eens uit waarom je als gemeente dan niet om 14:30 een paar politieagenten hebt.
5: Maar wel om 16:45.
2: En wel om 16:45.
1: Ja, ik ben
4: waarschijnlijk van tevoren ingeroosterd.
2: Maar zou je dat rooster nog aan kunnen passen, denk je?
3: Beetje flexibiliteit gevraagd.
2: Ik krijg dan heel erg gevoel, en dat mag, dat ze gewoon een statement willen maken, een punt willen maken van, luister, we laten niet meer ons sollen en we willen niet blijven schrijven en noem maar op. Dat is ook oké. Okay, maar
4: moet je horen, ik kan het je uitleggen. Dat vind ik. Zo'n competitieprogramma en die speeltijden, dat is al, in dit geval wordt het voor de competitie bepaald.
2: Ja.
4: Daar roosteren de gemeentes op in. Daardoor laten ze andere evenementen keuren ze af omdat er gevoetbald wordt. Die mogen dan niet gedaan worden. Nee. En we hebben tegenwoordig iets nieuws. We hebben een competitiebestuur bij de KNVB waarbij Jan de Jong in zit. En ook de voorzitter of de directeur van de Eredivisie.
2: Mark Boelen.
4: En vroeger, als de KNVB dat allemaal zelf deed, dan gebeurde het allemaal niet. Maar dit zijn ook mensen die elke keer zich daar weer mee willen bemoeien en het weer anders willen doen. Ik begrijp die gemeente wel. Je gaat dat ver van tevoren, ga je zo'n competitieprogramma maken. Dan moet je je dan aan houden, want dan rooster je op in.
1: Ja, maar het is nog niet een andere dag. Het is 2 uurtjes verschil.
4: Precies. Ja, jongens, maar ze hebben misschien een ander evenement wel niet door laten gaan.
1: Ja, misschien wel niet.
4: En die zijn dan ook weer boos. Nee, ik vind dat regels zijn regels.
1: Also.
2: Ja. Nou, dat zeg ik dan volgende keer ook tegen mijn baas als hij weer belt.
4: Ja, maar jongens, er zijn ook mensen die hebben vrijgenomen of die hebben geregeld dat ze op een bepaalde tijd met de familie naar het wedstrijd gaan. Ja. En dan moet het nu weer even anders. Ja. Het is een servicesport, hoor.
1: Ja. Ja.
4: Maar je gaat toch bij een voorstelling ook niet zeggen van... normaal is om 8:00, maar nu hebben we maar besloten dat we het in het theater om 9:00...
2: Nee, maar dit was
1: maar
2: al
1: je moet eens weten hoe vaak artiesten niet 1,5, 2 uur later komen. Ja. Dat ze aankomen. Okay.
2: En bovendien is iedereen sowieso...
4: Verschillende meningen.
6: Ik weet wel wat de voorzitter bedoelt.
1: Ja, krijg je nog geld van hem? Zo?
6: Nee, dat heeft er niks mee te maken.
1: Hij zit je achter je rug uit te lachen, hoor, Michael.
6: Nee, dat weet je wel.
4: Gerard Kan, die ken ik mijn hele leven al. Die ken ik alsof ik hem zelf gemaakt heb.
2: Ik vind het ook prima om ons geveiligd.
4: Dat is gewoon mijn vriend. Zou best kunnen. Alles doen.
1: Zou best kunnen.
4: Inderdaad, Guus.
2: De ontknoping.
1: Wist je niet, Gerard, hè? Nou, je hebt wel bestuurlijke trekjes, Gerard.
4: Ja, hij zou wel een heel goed bestuurder zijn, vind ik ook.
6: Ja. Nou ja, ik moet zeggen, als ik in die auto zit...
2: Stuurt lekker.
6: Bestuur hem heel makkelijk. Echt, met één hand.
1: Ja. Oké, okay, nou goed, de kwart voor vijf, het is dan maar
2: ja,
1: zo.
2: Is ook prima, vind ik ook. Maakt mij niet zoveel uit. Alleen, ja, goed, ik snap dan nooit zo goed waarom het anderhalf uur eerder niet kan.
1: Is er een, vandaag, vanavond en morgen, er zijn weerswaarschuwingen met onweer en zo. En dat gaat er aankomen vandaag en morgen.
2: Ja, dan moeten we de wedstrijd gaan verschuiven, denk ik.
1: Nee, maar even serieus. Als je dan, die wedstrijden tegelijk spelen heeft een bepaald reden, hè?
2: Ja.
1: Dat je niet kunt profiteren van de tussenstand bij een ander.
2: Ja.
1: Maar nou kennen we het fenomeen dat je gooit wat op het veld en het ligt een half uur stil. Hoe gaan we dat dan opvangen op die laatste speeldag? Want dan kunnen teams er belang bij hebben dat het even stil ligt. Want dan kunnen ze even horen hoe het daar verder gaat.
6: Wat ben jij aan het doen, denken? Ja.
2: En brengt ze dan niet op een idee ook?
3: Ja. Ja, dat weten de jongens niet. Ja, natuurlijk niet.
1: Dames en heren, wat ik zojuist zei...
2: Jij bent de enige die erover begint.
1: Ja. Maar is er een scenario dat als het ergens gestopt is wegens bliksem... dat het overal stil ligt, omdat je maar gelijk moet blijven? Dat bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, maar we hebben het over 2-3 weken. Ja, heb je weer voorspellingen nu al voor die...
1: Nee, maar bereik je
5: maar
1: bedoelt
5: gewoon een staking gewoon. Als er even een wedstrijd gestaakt wordt vanwege het weer of iets anders...
1: Ja, dan wordt het dan overal stilgelegd. Omdat je begint tegelijk, toch? Dus dan heeft het toch een bepaalde reden dat je tegelijk begint.
2: Zeker, maar wat ik weet... We hebben het bij in de eerste divisie keer gehad. Was het de Graafschap. Dat ging om promotie. Graafschap thuis tegen Helmond Sport en Excelsior was Go-Ahead, denk ik, was dat die wedstrijd? Dat het zo hard regende in Doetinchem. Altijd mooi weer daar, maar één keer regende het heel hard tijdens de wedstrijd. Moest stilgelegd worden. Ja, toen konden ze niet bij Excelsior Go-Ahead zeggen van... we gaan ook even een uur niks doen.
1: Oké. Okay. Dus. Nou goed, dus het is gewoon zo. Je begint tegelijk, maar of je gelijk eindigt, dat is niet in dat...
2: Je eindigt sowieso nooit gelijk, want het is verschillende...
5: Scenario's.
2: Uitslagen ook. Verschillende uitslagen
1: ook. Hij zegt allemaal gelijk. Nee. Guus, wat vond jij ervan dat er nogal wat teams tussentijds op vakantie zijn geweest?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk jammer. Hoewel, ik denk PSV is op vakantie geweest. Die willen toch wel even laten zien waarom ze kampioen geworden zijn. Dus ja, die kunnen het recht niet aan zeggen om te doen wat ze willen.
1: Nee, dat is wat anders. Maar ze spelen vanavond tegen Ajax... Dat speelt nog
3: aan. Nou, daar zit toch prestige. Aan.
1: Ja?
3: Ja.
1: Maar wat had jij gedaan als je trainer was geweest? Had je gezegd van, nou, we gaan even 4 dagen.
3: We gaan even 3 dagen trainen op Ibiza.
1: Oh ja.
2: Trainen.
5: Trainen, ja.
3: Ja.
5: Het kan ook natuurlijk positief werken, hè, voor die jongens. Als je het andersom benadert... dat Peter Bos tegen die jongens zegt van... oké, het was gezellig met z'n allen bij elkaar. We zijn weer even bij elkaar gekomen. En dat je ook zegt van... laat nu maar even zien hoe goed jullie zijn. En iedereen weet dat we naar Ibiza zijn gegaan.
1: Ja.
5: Laat het nu dan ook maar zien. Dat je zeg maar iets... wakker maakt bij die groep weer.
3: Ja, we hebben kritiek gehad en nu laten we het even,
5: nu laat het even zien hoe goed we zijn. Dus het kan ook positief werken, ja, zoiets. Ja,
1: ja, maar dat is dan weer het andere uiterste. Dat je dan extra je best gaat doen. Dat is ook wel zo wat.
5: Ja,
2: dat is ook competitieverwalting.
1: Dan zit je ook competitieverwalting.
7: Wat was dat nou met Perisic? Die heeft bewust een gele kaart gepakt... omdat hij dan tegen Ajax niet mee kon...
3: Ik heb het niet gezien, maar ik denk het wel. Want omdat ik ook ergens hoorde... dat Peter Bos hem wel aangesproken heeft hierop.
1: Ja.
3: Maar waarom, dat betekent als Peter hem erop aanspreekt... dat hij in feite dus die hele kaart gezocht heeft.
4: Maar waarom zou hij dat doen?
3: Omdat hij fit wil blijven waarschijnlijk voor de WK.
1: Oh.
3: Schrik. Maar even met een...
5: Want hij was echt op zoek ernaar, hè? Ik heb het wel gezien.
3: Ik heb het niet gezien.
5: Hij pakte geel in de 88e minuut. Er stond 6-1 voor op de 16 van Willem Pek Zwolle.
2: Ja, Pek Zwolle.
7: 6-1 voor, geloof ik.
2: 6-1 voor en hij trok zeg maar echt overduidelijk aan zijn shirt. Terwijl het hele team nog erachter stond. En hij was, daarvoor was hij al twee keer bezig zeg maar, met de overtreding te maken. Okay. Dus dat was echt heel duidelijk dat Peter Bos ook zelf zei van... Ja, we zagen allemaal van hij wil een gele kaart pakken. Dus hij heeft hem wel...
3: Ja, dat vind ik wel heel reëel dat hij hem daarop aanspreekt. Hè? Ook publiekelijk. Maar dat is gewoon dat hij de WK wil spelen... en ook niet het risico wil lopen om tegen Ajax geblesseerd te raken.
1: Ja. Ja. Wedstrijd nummer 100 voor Peter Bos in dienst van PSV. 3 keer landskampioen. Ja, dan ben je wel een grote trainer, hè, Gilles?
6: Ja, je hebt heel goed gedaan.
1: Ja.
6: Ja, en we hadden toen, ik moet zeggen, toen de tijd bij Ajax Frank de Boer. En er waren heel veel mensen hoorden je van... ja, het spel was niet leuk... veel terug op de keeper. Maar ja, hij werd 3 keer kampioen van Nederland.
1: Ja, bijna 4 keer.
6: Ja.
3: 4 keer ging fout op de... Waar was dat?
6: Ja, doet er zo mee? Bij jouw club?
3: De Vijverberg, geloof ik.
2: Smeets, hè?
1: Vijvert. Smeets?
3: Ja.
1: Die nou ineens weer het eerste van MVV mocht spelen de laatste tijd, toch?
2: Nee. Ja. Trainer op veld 2.
7: MVV heeft een nieuwe trainer?
1: Ja. Een mooi bruggetje. Dames en heren, MVV. Andries Jonker.
4: Wat is er mee?
1: Is nieuwe trainer van MVV.
4: Oké, leuk. Leuk.
6: Lekker. Hij is daar toch al trainer geweest.
4: Was het wel eens? Hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Samen met Kevin Hofland.
1: 2013-2015 was hij al 2 seizoenen.
4: Nou, ik gun het hem van harte.
1: 17 en 19 de geinig.
2: Hij is daar toch ook heel vaak of zo? Zijn zoon woont daar.
1: Ja.
4: Maar ik ben Ajaxiet en ik wil toch wel even zeggen dat ik een Peter Bos fan ben. Dat ik hem echt wel wil feliciteren met wat hij daar heeft neergezet.
1: Ga je ook in de Erehaag staan straks?
4: Ik ga niet in de Erehaag staan, maar...
1: Met Sjaak samen gaan staan. Ja.
4: Zeker, maar wat gezegd moet worden, moet gezegd worden. Dat is een super trainer.
7: Ja.
2: Ja, maar het zou toch ook raar zijn als je geen Erehaag... Ik bedoel, het verschil is ook zo groot en het is zo overduidelijk. En bovendien, dat doe je toch eigenlijk gewoon altijd.
1: Ja, maar juist
2: daarom...
4: Het is ook zo, maar het pikant is natuurlijk wel dat het Ajax en PSV is.
2: Ja, nee, dat snap ik.
4: Dus dat is extra leuk.
6: Ja, maar je gaat als je het hebt over Peter Bos... ga je even voorbij aan de mensen die daartoe hebben bijgedragen, hè?
4: Nee,
6: geweldige scouting.
4: Zo is het.
6: Moet ik eerlijk zeggen. Absoluut. Ze zijn slagvaardig. Ja. Misschien slagvaardiger dan bij Ajax. Ze weten wat ze willen. En er zitten goede mensen op de juiste plek.
4: Dat is ook zo, daar heb je gelijk in. Maar dat bedoel ik er helemaal niet mee.
6: Nee,
4: maar als je ook kijkt naar de manier waarop je na afloop de media te woord staat. Zo correct, zo keurig. Hij kan ook de zon in het water zien schijnen.
1: Hij is al een chagrijnig bij persconferenties. Kom op, zeg.
4: Nou, daar ben ik niet bij, maar ik zie hem alleen maar.
1: Ja, nee, maar je geeft hem wel het compliment.
4: Omdat hij dat heel goed doet.
1: Nee, maar je bent er niet bij.
4: Die pers, wat ik op de televisie zie, die interviews, doet hij heel goed. En ik heb daar toevallig verstand van.
2: Toevallig.
1: Nou, dat is me nog niet opgevallen tot nu toe.
4: Maar wel van communicatie.
1: Ja. Wat vind jij, Pascal? Prettig praten met Bos?
2: Oh, nee, ja, ik kan altijd best prettig met hem praten. Maar goed, ook daar ligt een verleden bij de Graafschap. Misschien dat helpt, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, hij heeft zijn eigen mening en zijn eigen visie. En ik vind het niet per se heel vervelend als iemand tegen je ingaat... als je hem een vraag stelt of wat. Integendeel zelfs. Ik bedoel, het is leuker om een geanimeerd gesprek te hebben of een discussie... dan iemand die alleen maar... We zakten een beetje in en dat zegt.
4: En wat ik ook mooi vind, is dat hij je aankijkt.
2: Ja. Dat is waar.
4: Doen ook veel trainers niet. Die kijken naar de microfoon.
2: Ja, dat klopt.
4: Of naar links of naar rechts.
2: Ja.
1: Nou, weer even over Bos. Wat vind je daarvan? Maar goed, oké. Stel, Gerard, je bent nu nog speler van Ajax. En jij ook, Hedwiges. En je krijgt te horen, jullie moeten straks in de Erehaag gaan staan.
6: Ja, dan ga ik gewoon staan in de Erehaag. En niet omdat ze het zeggen.
4: Dat doe je gewoon.
6: Dat doe je?
4: Ja.
6: Uit respect.
4: Zo is het.
6: Ja. Nou, en als de tegenpartij dat niet doet volgend jaar... Ja, want het zit er dik in volgend jaar.
4: Oh, ik heb een keer meegemaakt dat toen werd Ajax kampioen.
1: Lang geleden.
4: Dat kan zijn, maar dat er een team was die geen Erehaag wilde maken. Dat heb ik ook meegemaakt.
1: Welk team was dat?
4: Dat gaat het nu niet om. heb ik wel meegemaakt.
1: Dat was vast niet Telstar, want wij
2: speelden... Volgens mij, vorige week of twee weken geleden was bij PSV inderdaad ook. Maar dat was bij die wedstrijd was al iets anders met een huldiging of een minuut stilte of zo. Weet je, dus toen hebben ze een bloemetje gegeven en voor alle spelers een bloemetje. Dus dan los je het op die manier op. Kijk, het hoeft ook niet per se een eraag misschien te zijn, maar...
3: Je moet is dat prima, als verliezer moet je kunnen feliciteren.
4: Juist.
1: Ja?
3: Ja.
2: Zo is het. Maar ik begrijp uit jouw hele houding, Leo, dat jij niet in die eraag was gestaan.
1: Nee, voor geen geld.
6: Nee, maar daarom heb
1: je wissel.
6: Daarom heb je zelfs het hoedje.
1: Ja.
6: Hoedje.
1: Maar dan ga je in je eigen stadion. Dan sta je al 23 punten achter.
4: Maar jongen,
1: dan ga je nog staan klappen ook.
4: Maar dan ben je toch groot.
1: Nee, ja. Dan ben je gewoon...
4: Dan ben je groot als je dat doet.
1: Nee, dan ben je niet groot.
2: Maar dat aantal punten ga ik niet meer inhalen, hoor.
1: Nee?
2: Nee.
1: Is kansloos, nee, even vertellen.
4: Dan ben je groot als je dat doet.
1: Hedwiges, zou jij er gewoon
5: op je staan? Ja, ik ook.
1: Huh?
5: En dan moet je wel natuurlijk... Die motivatie die in jezelf hebben. Dat je denkt, dit gaat me niet meer nog een keer overkomen. En dan hoop je dat het hele team zo denkt.
1: Best jij en ik zou het niet doen, hè?
7: Dan wil je mij er even lekker buiten laten.
6: Ja, dat is ook zo'n Duitse truc.
7: Ik ben net al neergesabeld als een waardeloze voetballer. Dus ik zal nooit in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Dus.
1: Nee, waardeloze voetballers moeten veel erehagen vormen.
7: Op dat niveau waar ik speelde, moet je geen erehagen vormen.
1: Nee, dan moet je met Meters Bier aankomen.
7: Nee.
1: Meters Bier werkt beter. Ja. Toch?
7: Ah, ja.
1: Oh, trouwens, over spelers en gedragen. Declan Rice, de speler van Arsenal... die heeft kritische opmerkingen gemaakt over Makkely. We hadden het net over Makkely, over die penalty-momenten. Of het al dan niet. En dan schrijft de Times dat de 27-jarige sterspeler... wordt mogelijk door de UEFA gestraft... die hem eventueel ook kan schorsen... omdat hij kritische opmerkingen heeft gemaakt... Moeten we dat dan allemaal helemaal de grond in boren... dat spelers helemaal niks mogen zeggen?
3: Nee, natuurlijk wel. Die mag toch alles altijd zeggen. UEFA heeft geen recht om iets te doen, vind ik.
1: Ja, die zitten daar bovenop, blijkbaar.
3: Ja.
5: Wat heeft hij dan gezegd? Weet je dat ook precies? Of,
1: I thought Mr. McAlee was wrong. Nee, ik weet niet.
5: Ja, dan moet je bestraft. Als je het zo hebt gezegd, dan vind ik wel dat je hem echt moet bestraft. Dat is een schande.
6: Als hij zo heeft uitgesproken.
1: Bert.
6: Nee, zijn die niet to listen very carefully?
1: I will only say it once. Ja. Nee, ik heb de Engelse vertaling niet. Maar het was behoorlijk shit. En dat soort dingen. Nee, ja, goed. Het moet er in het algemeen gewoon kunnen.
3: Tuurlijk. Tuurlijk.
1: Mekaar verrot schelden na een pilsje erin.
3: Maar misschien zegt Michael...
4: Nee. Ik vind het ook wel.
3: Ja, maar...
4: Kijk, als je de iemand...
1: Ja, maar...
4: Nee, maar als je iemand echt heel erg uitscheldt of whatever... dan kan ik me dat voorstellen. Maar je mag toch wel gewoon zeggen dat je de scheidsrechter slecht vond? Ja.
1: Het gaat toch al ergens over, namelijk ook.
2: In het eerste uur... trainers hier in Nederland worden toch ook bestraft als ze iets...
4: Ja, maar het is de manier waarop je het doet, denk ik.
2: Ja.
3: Als je... Wat?
2: Als je iets te...
3: Bestraft door wie? Door de KNVB.
2: Ja,
4: maar het is de manier waarop, weet je.
2: Zeker. En de woorden die je gebruikt.
5: Dat was ook Peter Bos, hè, met Makkely toen.
3: In dit kader is Peter Bos ook gestraft, hè, met Makkely.
4: Ja, want dat was zeer denigreerd wat Peter Bos toen deed. Dus dat begrijp ik nog wel.
1: En dat bleef ook maar doorgaan.
3: Dat bleef doorheteren, ja.
1: Dat is niet goed.
3: Dat klopt.
1: Nee. Ben je wel een topstemmer, je moet wel een beetje toch op een gegeven moment ook over je dingetjes heen stappen, toch?
6: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben één keer met A1, toen speelde jij nog in de C'tjes of zo. Ja. Of je lag nog in de
1: lijst. Was jij trainer van A1 en Jorgen van A1?
6: Ja, de A1 in een toernooi in Groningen. Ja, en toen zei ik tegen die scheidsrechter alleen... Hij kwam naar me toe. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, je fluit zo slecht. Je mag nog niet een trein laten vertrekken. Nou, kom mooi twee weken later naar Zijsland, hoor. Ja, en een boete.
1: Met de trein?
6: Ik zeg, jullie hebben helemaal geen humor. Ik zeg helemaal niks verkeerd tegen die man. Alleen dat hij slecht fluit. Nou, en dat mag niet.
1: Nee. Ja. Maar dat wist je wel.
2: Oh, misschien was hij wel.
6: Ik deed toch heel rustig. Ik was niet agressief. We stonden geloof ik met 5-1 voor.
1: Was
6: dus,
1: het toernooi van Jacques Lacona? Was dat het?
6: Ja, van Jacques. Ja.
1: Eurosportring toernooi? Ja. Mooi. 5-1 voor, dat toch even tegen die scheid zeggen.
6: Je mag nog niet de trein laten vertrekken.
1: Ja. Hé, we gaan even het volgende doen.
4: Hele erg opbrengen.
1: Ja?
4: Want die man werkt namelijk ook bij de NOS.
7: Ja, bij de NOS.
4: Dus dat is een beetje heel vervelend.
6: Ja, dan wordt het persoonlijk. Ja. Ja. Nee, dat wist ik niet.
1: Oh. Vraag even muzikale aandacht voor Keros. En die heet La Vie. En het is echt iets nieuws. Het is iets moois. Het is iets om goed naar te luisteren. Keros.

0: Keros en La Vie. Jan-Kees van der Leek. Mooi liedje. Ik heb wat stellingen voordat wij naar de column van Pieter gaan luisteren. Stelling. Iataren past goed bij Feyenoord. Wie mag ik daar het woord over geven? Niemand. Als het een beetje die valt.
1: Dan weten we al genoeg.
0: Nou ja, nee, maar hij wordt een beetje gepusht die kant uit, toch? Pascal krijgt de indruk. Ik lees vandaag dat een van onze analisten, Ali Bouzawoni, heeft gezegd... Ja, hij is er klaar voor, hij moet naar Feyenoord gaan. Hij wil zelf ook graag.
2: Oké.
0: Wat zou jij doen, Edwiggers?
2: Als Feyenoord zijnde?
0: Ja.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Oké.
2: Ik weet het niet zo.
0: Nee, snap ik ook wel.
2: Best wel een lastige situatie, hè. Kijk, hij kan natuurlijk spelen bij Fortuna. En het is altijd weer de gok, zeg maar, van oké, kan hij het loop laten zien bij een topclub. Hij heeft heel veel kansen gehad natuurlijk in het verleden ook, daarbij, om het te laten zien.
0: Ja.
2: Hij heeft het nu wel bij Fortuna, heeft hij het redelijk gedaan, vind ik. Maar ook niet dat ik denk van, wauw, of zo.
3: Nee.
2: Toch?
3: Nee. Hij heeft het goed gedaan. Ja.
0: NAC gaat maandag gelijk krijgen.
2: Ik heb een gevoel van wel. Dat is mijn gevoel, hè?
0: Ja.
2: Ze hebben ook gewoon namelijk gewoon een ik wil niet zeggen dat het chic is, maar ze hebben wel een punt. En als je daar gewoon naar kijkt, hebben ze gelijk. Heeft de tegenstander het verkeerd gedaan? Dat is het antwoord gewoon ja, ze hebben het verkeerd gedaan.
4: En dan?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is de grote vraag. Ja. Maar NAC heeft ook het bewijs dat bijvoorbeeld Ajax heeft het wel goed gedaan. Dus je kan aan alle kanten aantonen van Go Ahead Eagles heeft het verkeerd gedaan. Ajax heeft het wel goed gedaan.
5: Iets andere situatie, maar oké.
2: Ja, zeg maar, hè, om een voorbeeld te geven. Dus ze hebben best wel een sterk punt.
0: Ja.
4: Ik heb ook begrepen dat er al theorieën rondgaan dat het dus een soort overgangsfase dat er niet één club gaat degraderen. Dat je dan met 20 clubs in de Eredivisie gaat spelen. En dan kijken volgend jaar hoe dat uitwerkt.
1: Ja, je begint er nu over. Ik had eigenlijk willen voorstellen, want ik wou dat onderwerp aan de orde stellen. Maar ik dacht, het is misschien sterker om dat volgende week te doen. Want dan weten we de uitslag ook.
0: Ja, nee, serieus.
1: Ja,
0: nee,
1: dit is een heel basispunt. Hou je je aan de regels?
0: Ik vind speculeren veel leuker dan...
1: Nou, oké, dan wil ik het wel zeggen.
0: Ja, kijk, maar ik vroeg het eerst...
1: Het gaat hierover. Ga je gang.
5: Ik denk dat ze, als je de regels volgt, hebben ze een punt. Dan is de volgende vraag, hoe ga je het oplossen, rechtbreien...
0: Overspelen of drie punten geven?
5: Kijk, daar gaat volgens mij een rechter geen uitspraak over doen.
0: Nee.
5: Die gaan alleen zeggen, heb je de regels goed gevolgd of niet? En hebben zij gelijk of niet? En dan is het om te kijken, hoe kom je daar met z'n allen uit?
0: Ben je juridisch onderweg? Weet je welke marge er zijn in straffen? Welke straffen kan uitdelen? Nee, dat is dan je zou zeggen van dan overspelen?
1: Volgens mij staat dat in de reglementen.
0: Ja.
1: Want dan
0: ja.
1: wordt die wedstrijd ongeldig verklaard en dan moet je hem overspelen.
4: Ja. En dan kan als al die andere clubs die punten hebben verspeeld tegen clubs die een fout spelen...
1: Dat is de consequentie, Bert.
4: Ja, en dus dan kom je er niet meer uit.
0: Want die hebben te laat gereclameerd. Je moet binnen een bepaalde periode...
4: Ja, maar dat is juridisch... Ik heb ook begrepen dat op het moment dat NAC dus dit boven water heeft gekeerd... Vanaf dat moment kun je dan gaan kijken. En dat is ook weer juridisch, heb ik begrepen. Dan is er ook nog weer een deurtje die open kan. En dan heb je de hele competitie op zijn kont liggen.
1: Ja.
5: Maar wat denk je? Wat denk
1: je? Nou ja, kijk, weet je wat ik vind? Je moet even weten dat dit is een dingetje van de tuchtcommissie en van de licentiecommissie. Dat is niet de KNVB.
5: Nee.
1: De KNVB huurt dat in. Dus dat wil ik wel eventjes melden. Maar wat je daar dus ziet, dan ga ik eerst even naar Vitesse. Daar hebben we dat is een hele lopende zaak geweest. De KNVB heeft dat twee keer verloren bij de rechter. En nu zijn ze in cassatie gegaan. En nu lees ik van de week dat de procureur-generaal gaat adviseren aan de Hoge Raad om Vitesse gelijk te geven.
5: En dat wordt bijna altijd overgenomen.
1: Dus dat wordt overgenomen. Dus daar zit de licentiecommissie fout. Dan kijk ik naar de zaak NAC. NAC moet ik zeggen. Daar zijn regels voor. En als ik dan nu hoor van maar in het algemeen belang moeten we misschien dan toch die wedstrijd maar gespeeld laten. Ja, kijk eens, als een wedstrijd 5 minuten voor tijd wordt beëindigd omdat die gestaakt wordt, dan moet een club uit Eindhoven helemaal naar Groningen om die laatste 5 minuten nog te spelen. Want dat zeggen de reglementen. Dan kan je nu ook niet zeggen, die reglementen schuif ik maar even opzij, want het komt ons beter uit. Ik vind dat verkeerd. Ik bedoel, er zijn clubs die er wel rekening mee houden. En reglementen zijn reglementen. Anders moet je alle reglementen gewoon stoppen.
2: Ja.
1: Dus ik ben erg benieuwd hoe het gaat. En ik vind het heel jammer, want ik ben een KNVB-man. Dit straalt heel negatief op de KNVB af. Terwijl de tuchtcommissie en de licentiecommissie dit eigenlijk doen. Dus ik zou de KNVB adviseren, ga nog maar eens heel goed naar die tuchtcommissie kijken. Nog één dingetje. Van de week heeft een doelman gevochten op het veld. Kreeg na 3 dagen, ja niet in Nederland. Die kreeg na 3 dagen 13 wedstrijden aan zijn broek. Nou, als je dan nu kijkt naar de snelheid waarmee de tuchtcommissie en de licentiecommissie in Nederland opereren. Denk even aan het vuurwerkincident bij Ajax Groningen. Dat heeft 2 maanden geduurd. Dat moet echt anders.
2: Ja. Ja, zeker. Maar denk je ook niet dat bijvoorbeeld dat ze een beetje wachten met de resultaten van NAC?
1: Ja, maar dat hoort toch niet?
2: Nee, weet ik. Maar dat je eigenlijk dus een situatie gaat krijgen dat bijvoorbeeld, stel je voor, NAC verliest dit weekend, dat ze al niet meer in de Eredivisie kunnen blijven.
1: Ja.
2: Dat die wedstrijd overspelen helemaal niet meer uitmaakt.
1: Ja, maar dan kan een ander weer zeggen, als wij die wedstrijd gewonnen hadden we het al ingestaan. Ja. En anders gelopen. Ja. Ja. Nee, het is niet voor niets dat je reglementen hebt. En die reglementen die moet je gewoon volgen. Die moeten wij als bestuur ook volgen.
0: Ja, ben het helemaal met je eens, behalve als het dit nadeel van Telstar is.
1: Ja, maar dat is ook mijn disclaimer.
0: Die uitzondering moet toch wel even zijn.
5: Ja, maar niet de kostraad van Telstar.
0: Ja, toch?
1: Kortom, men moet zich bij de KNVB achter de oren krabben, of die licentiecommissie en die tuchtcommissie nog wel van deze tijd zijn.
0: Ja. Nou, die tuchtcommissie is wat anders, maar die licentiecommissie moet zich schamen. Want er is na 1,5 jaar nog niet weten of iemand een licentie verdient.
1: Nou,
0: die
1: ja, precies.
0: Dan nog niet bij het recht heen.
5: Dat is wel heel raar. Dat zou ik in eerste instantie ook denken. En misschien is dat ook inderdaad wel zo. Inclusief de geschiedenis, maar ook de manier waarop het afgelopen jaar bij Vitesse is gegaan. Zorgt er ook niet voor dat het versneld wordt.
0: Nee, maar
5: dat
0: het zo zeggen. Nee, maar het staat los van.
5: Dus, ze maken het de licentiecommissie ook niet heel makkelijk.
0: Maar we zijn nou wel 1,5 jaar, 2 jaar, dat moet je wel weten.
5: Maar als zij dus blijkbaar nog steeds juiste papieren krijgen dan wordt het wel lastig.
1: Maar dan kun je ook optreden. Kun je als KNVB optreden. Ja. Dan kun je zeggen, je krijgt 2 weken de tijd, anders is het.
5: Ja, dan neem je de licentie af.
1: Tuurlijk.
0: En dan ga je in cassatie en dan kan je daar
5: weer blijven. Ja, precies.
0: Dus.
2: Guus, ik vind het ook echt heel interessant, hè, dit onderwerp.
6: Michael zit veel meer in de terecht in de reglementen. En dat moet je inderdaad houden. Ik heb te weinig know-how om hier over mee te praten.
0: Ik ben alleen maar nieuwsgierig welke explosie er komt als NAC in het gelijkgesteld wordt. Wat dan allemaal voor consequenties heeft.
4: Daar ben ik wel nieuwsgierig. Dit zijn de regels van de KNVB, logisch.
1: Door de clubs geaccordeerd ook nog.
4: Maar dat bedoel ik dus, de clubs.
1: Juist.
4: De clubs zeggen van, jongens, ophouden met dat gezeik. We moeten gewoon dit even vergeten en we moeten verder. Dat is de mening van de clubs. Ja. Het NAC staat helemaal alleen in het hele verhaal. En dat vind ik dus ook toch ook wel een argument om te zeggen van...
1: maar dat is toch hypocriet? Als jij als club eist dat de KNVB alleen maar reglementen mag instellen die je als club hebt goedgekeurd, dan ga je toch maar niet, als het je uitkomt, zeggen, ja, maar nou gelden ze even niet.
0: Jawel, als het Telstar aangaat.
1: Behalve als het Telstar aangaat.
5: Ja. Het lastige in dit geval is wel een beetje dat het niet heel erg zwart-wit duidelijk is. Oké, de regel is duidelijk, dat klopt. Maar de situatie zeg maar rond de speler van Go Ahead is best ingewikkeld. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel lastiger om die regel zo zwart op wit erop te plakken.
1: Klopt, maar het gaat mij ook niet om Go Ahead, want die gun ik het allerbeste. Maar er zijn meer clubs die dit jaar spelers hebben opgesteld die niet speelgerechtigd zijn.
0: Volgende week gaan we daarmee verder. We gaan de column van Pieter doen, want anders hebben we daar geen tijd voor. In het eerste uur hadden we de column van Wilco Verschaik over de wedstrijd NEC Telstar die vanavond om 9:00 wordt gespeeld. En Pieter heeft daar nog een antwoord op. En daarna krijgen we natuurlijk Bob en het gedicht van Arend. Gaat niet over...
7: Ja, sorry, we zijn natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: Vriendinnen en vrienden van deze illustere radioshow. Eerder in het programma kwam mijn voormalig collega Wilco van Schaik aan het woord. De algemeen directeur van NEC. Hij is eindwaas bij de wannabe runner-up aan de Waal. Vanavond in Nijmegen treffen wij elkaar. Telstar en NEC kruisende degens al daar. Van Schaik is trouw en haar sportcafé-luisteraar. Wij mochten zijn aubade beluisteren. Hij noemde bijna iedereen. Stuk voor stuk met naam en toenaam en overladen met superlatieven. Zelfs Ridders Kaatshuis werd min of meer genoemd. Wat hij niet meldde, is dat hij steeds rond 11:30 naar de play gaat, want mij sloeg hij over. Ik vind daar wat van. Daarnaast zie ik Wilco's inleiding in het licht van Dijkstra's column van vorige week, waarin Bert op zijn eigen afscheid en oprotpremie voorsorteerde. Dat klusje van eerste columnist wil Wilco wel overnemen, waarop hij Leo's vaste gasten een bos rozen in de bruine anjer duwde. Alles om in het gevlei van de tafel der tafels te komen. Dit vind ik ervan. NIC is nochtans een van de mooiste volksclubs van dit kikkerland. Onvergelijkbaar met ons aller Telstar. Het enige wat overeenkomt is het groene gras. Het had weinig gescheeld of het onze was blauw geweest. Doch dat terzijde. Wat we ook delen is de Koreaanse tactiek. Dick Schreuder, hun trainer, is een Korea-adept. Voor vanavond verwacht ik daarom een heropvoering van Paris Saint-Germain tegen Bayern München. 22 gasten met stalen longen die tijdens Renje Rot een voetbalshow opvoeren. Hun zijn Bayern en wij zijn dan

0: vrije expressie. Stelt u zich eens voor, een zwembad vol haché en ik neem een duik en in mijn oor een ui.
1: Dat is toch opzienbarend, dat vrije gedicht van Arendt.
2: Dat is helemaal niet.
3: Ja. Zwemvereniging de Uienduikers.
4: Ja,
3: je kan het maar mee bevestigen. We gaan vanavond om 8 uur beginnen.
5: Mensen zijn geslepen, hè, voor NEC Telstar, als ik Pieter de Waard...
3: Ja?
5: Ja, dat gaat...
3: Ja, ik dacht dat hij juist goed aan het omkopen was, maar dat was...
4: Het ging vol erin.
3: Ja. Oh.
4: Het was echt rood. Oh. Gestrekt been.
5: Er was geen vouw voor nodig.
4: Nee.
3: Nou, dat helpt ook niet. We gaan even voorspellen. Bert, geef jou het woord.
4: Nee, helemaal niet. Ik schrijf alleen.
3: Ja, schrijf dan.
4: Ja,
3: nee, ik heb de namen niet. De AXPSV, rust en eindstand. Vanavond om 8 uur, aanvang.
4: Win een kaasbuiltje staat hier.
3: Een kaas wat?
4: Een kaasbuiltje.
3: Kaasbijl.
4: Kaasbijltje.
3: Bijltje, kaasbijltje.
6: Bijltjesdag.
3: Kaasbijltje, ken je dat niet?
4: Jongens, wat is dit zeg? Binnen een kaasbijltje.
3: Een kaasbijltje, ja.
4: Nou, kom maar op in de stand.
3: Keuze.
4: Rust en eindstand. Ajax, ja. PSV.
3: Kan het iets vriendelijker?
4: Ja, wat moet een beetje snelheid in dit probleem.
3: Oh. Ruststand.
6: 0-0-1-0.
3: Dus Ajax wint bij jou.
4: Ja, dat zegt hij toch?
6: Jezus. Zegt hij toch, of niet?
3: Ja.
6: Moet hij dan al wat
4: zeggen? Hij spreekt toch geen Italiaans of zo?
3: Ik wil dat Guus Hiddink gewoon zegt Ajax wint.
4: Nee, helemaal niet. Gewoon 1-0 is genoeg. Het is Ajax PSV. Dus 1-0 is genoeg.
6: 0-0-1-0.
4: Nou, die staan we over. Michael.
6: 0-0-1-0.
3: Dat zegt hij net.
6: Ja, maar dat zeg ik ook.
3: Je kunt niet je kaasbijltje delen.
6: Nou, maar ik hoef geen kaasbijltje.
3: Je krijgt wel een kaasbijltje als je wint. We hebben geen twee kaasbijltjes, hè? Oh, we hebben twee. Ah, dat is mooi.
4: Edwiges.
7: 0-0-1-0. Nee, grapje. Grapje. Nee, ik denk 2-1 Ajax en de rust staan ze 1-0 voor. Dus 1-0, 2-1.
3: Goed zo. Pascal? Is Pascal aan de beurt? Is aan de beurt?
5: Is aan de beurt?
4: Pascal?
5: Ja. 1-1-2-2.
4: 1-1-2-2.
5: Lekker lam.
6: Allemaal veilig.
4: Gerard.
8: 1-0-3-1.
4: 1-0.
8: Leo.
4: 3-1. Leo.
3: Ja, ik vul er straks wel in.
4: Nee.
3: Ik zeg
4: 2-0. 2-4. 2-4.
5: Zo.
4: En dan moet ik ook nog, hè?
5: Dat lijkt op Bayern.
4: 0-3-0-5.
5: Je wil dat bijltje niet.
3: Ja, vaker met het bijltje gehakt aan. Oké, dames en heren, we gaan quizzen. Waar met de volgende, Michael?
6: Nou, de volgorde is Gerard, Guus, Hedwiges en dan Pascal.
3: Zo, heb je over nagedacht?
6: Dat heeft de notaris zo bedacht.
4: Oh, notaris. En het begint met de algemene vraag en dan de René en Willy. Dus okay. Dat er geen gezeik over is.
3: Oké, okay, maar waar zetten ze dan de verdubbelaar? Mag ik dat ook niet vragen?
6: Dat mogen ze zelf kiezen.
3: Gerard. Waar zit je de verdubbelaar?
6: Algemeen.
3: Oké.
6: Okay. Ik ga eens van me geloven.
4: Ja, verrassend.
3: Ik heb geen spijt van.
6: Ja.
3: Welke Nederlandse band... Zo'n wat zullen we drinken, 7 dagen lang, wat zullen we drinken?
6: Geen idee. Goed geantwoord. Jammer, Gerard.
3: Bos.
6: Ja, we moeten streng zijn.
5: Nou, je zegt het nou, jammer, Gerard. Of alsof je blijft.
4: Kan die man een andere vraag krijgen? Dit is toch geen vraag?
3: Oké, je krijgt een andere vraag.
6: Andere vraag.
3: Bos. Welke Nederlandse band? Zo'n wat zullen we drinken?
6: Nou, het was niet Golden Earring.
3: Nee.
6: Dus dan zeg ik Golden Earring.
3: Nee, ja, blijf nou,
6: jammer.
3: Oké, okay, jammer.
6: Ik heb je meer gegund.
3: Ja, ik ook. Niet?
6: Nee.
3: Oké, okay, dan de René en Willy vraag. Mijn broer...
5: Willy.
4: Nee,
6: dan nou gaan we voor disqualificeren.
4: De redactie is uren bezig om die vragen samen te stellen.
6: Ja.
4: En we hebben klachten gekregen. Die mensen die zitten daar echt op de blokken. En dan wordt het niet eens meer voorgelezen.
6: Ja, maar
4: dus die zitten ze voor de flauwe kult.
6: Ik zie al aan hoe die dat papiertje vaststelt.
4: Ja, dat kan wel.
6: En hoe die de opening zien.
4: Ja, dit is wel
6: dan ben je gedisqualificeerd als je dat doet.
3: Ja,
6: want dat gebeurt er vaak.
4: Ja, want dat kan niet. Want die vragen zijn de. Die, nou, dat
6: ja,
4: is
6: maar
4: de
6: jullie
4: hele
6: vinden het irritant dat ik steeds gelijk
3: heb. Gerard ligt eruit nu, toch?
6: Ik krijg geen punten vandaag.
3: Nee, dat is geen punten.
6: Oké.
3: Guus.
9: De dubbel zet ik in bij de algemene. Okay. Want ik wil ook, want ik ben hier vrij vaak, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik wil vandaag gewoon ook de verliezer zijn om een erehaag te vormen.
10: Ja. Heel mooi.
3: Oké, okay. Noem twee clubs uit de Bundesliga die starten met de letter W.
9: Wolfsburg.
3: Ja, mooi.
9: En Werder.
3: Also.
10: Zo hé.
11: Nee. Snel ook, hè?
3: Ah ja. Ja. Oh, ja. Wordt snelheid ook beoordeeld?
10: Michael, of, extra punten voor de snelheid, hè?
6: 500 punten.
3: Oh, ja.
10: En dat is nog zonder de winnen, hoor.
11: Dan ga je toch nog winnen.
10: Nou, moeten wij weer voor jou vervolgen straks.
3: Ik moet er wel even, Gerard, terugkomen. Dat Willy vond het met name heel erg lullig dat hij nooit mocht uitspreken. Vond Willy vond het...
10: Die zijn echt helemaal...
5: Willy was toch... We kunnen mij Willy schelen.
3: Dat ga ik zeggen.
5: Ja, zeg dat maar.
3: Ik denk zeg dat Willy. Gus, daar komt hij, hè?
9: Ja.
3: Mijn broer was naar de kapper geweest en
9: Willy.
3: Hij...
9: Oh, dat mag niet zo snel, hè?
5: Gedisqualificeerd.
9: Ook gedisqualificeerd.
10: Ja, ook dus, ja.
9: Nou, dan gaan we door.
5: Zonder. Nul punten.
11: Nou, wordt het niet gelijk. Maar er wat ideeën.
10: Totaal 500 punten, toch? Oh, nee, ook gedisqualificeerd.
3: Het Wiegers.
9: Nou, daar gaat hij.
11: In het vorm van staken is dit, hè?
5: Ja, concentreren. En zo vaak krijg je niet de kans om hier te winnen.
11: Klopt. Nou, ik moet zeggen, ik heb best wel vaak gewonnen hier zo, hè?
3: Ja, ja, ja. Maar dus zo'n kaasbijltje, dat wil je niet... wil je wel hebben, hè?
11: Ja.
3: Nou, waar zet je de verdubbelaar?
11: Willy en René. Dat is een verdubbelaar.
3: Oké, de eerste algemene vraag.
11: Ja.
3: Welke Nederlander heeft de meeste interlands voor Oranje gespeeld?
11: Wesley Sneijder, toch?
3: Ja, weet je ook veel zo?
11: 134, volgens mij.
3: Nou, dat lijkt me wel heel erg veel, toch? Zoveel interlands heeft Oranje nog nooit gespeeld.
11: Wesley Sneijder heeft toch 134 wedstrijden gespeeld?
3: Zoveel? Ja.
10: Dat moet je jury weten.
11: Staat er niet op. Staat er niet,
10: de jury moet dat weten. Ja, hallo. Het is gewoon dubbel goed. Ja, we rekenen het gewoon dubbel goed.
3: Ja? Ja.
5: We rekenen het dubbel goed.
3: Arend, kijk eens even na.
10: 137. Nou, moet je nagaan.
11: 137 zelfs.
3: Ja. René en Willy. 5 mei gaat mijn broer met kapucijners op de vrijmarkt staan.
11: Willy.
5: Ja.
3: Het was René, hoor.
10: Nee.
5: Ja, jij mag Willy zeggen.
10: René is degene die
5: heel erg voor Pascal bezig is.
3: Maar, ja. Ja. Ja, gedisqualificeerde spelers even hun mond houden.
5: Heel goed.
3: Pascal?
10: Ja?
3: Waar zit je de verdubbelaar?
11: Waar kan ik hem overal zetten?
3: Ja, hoor.
11: Ja? Ja, daar.
3: Oké.
11: Okay. Algemeen.
3: In welke sport werd Marit Steenbergen in 2025 wereldkampioen?
11: Marit Steenbergen was zwemmen.
3: Nee. Ja, is goed. Ja. Welke afstand, zo'n beetje?
11: Oh, dat weet ik niet.
3: Dat deed ik ook niet, dus dat maakt
11: volgens mij schoolslag.
3: Nee, 100 afstand. 100 meter. Afstand?
5: Ja, 100 meter schoolslag.
11: 25 meter.
10: 25.
11: Een spierenbandje.
3: Oké, okay, de tussenstand.
6: Ja, de tussenstand is dat Hedwiges 160 heeft en Pascal al 120, terwijl hij nog een vraag moet beantwoorden. Ja,
3: dus hij kan hooguit bij disqualificatie niet meer winnen.
11: Ja. Nee.
3: Als hij disqualificeert, dan wint Hedwiges alsnog.
9: Ga jij vast naar het kaashuis, Gerard?
3: Ja. Als je naar het kaashuis gaat,
9: dan zijn toch klaar.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ik ga zo nog
3: Pascal, hier komt de vraag der vragen.
5: Ja.
3: Mijn broer.
10: Nee. Ja, ook gedisqualificeerd.
6: Hij is nieuw, dus hij mag het...
10: Nee, de regels zijn
6: er.
10: Ik hoor de reglementen
6: volgen.
10: Het zal lekker worden,
6: zeg.
3: Vliegers is de enige normale deelnemer. Die wint dus vandaag.
5: Ja.
11: Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel.
5: Chief.
11: Ja.
3: En met grote overmacht.
5: Ja.
11: Nou. Tof je eruit, hè? Ja.
3: Maarten en Marcel, bedankt. Arend, bedankt. Volgende week weer een gedicht over Haché. Dat viel bepaald niet mee. Guus, bedankt. Gerard, hartstikke bedankt. Michael, zoek je het even allemaal uit... dat we volgende week allemaal op orde hebben.
6: Dat kan je ook rekenen.
3: Heel goed. Hedwiges, veel succes met alles wat je doet. Pascal Kalfman, dank je wel. Bert Dijkstra, bedankt. Cora, bedankt. Iedereen, bedankt. Tot volgende week.
12: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
13: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
14: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
15: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
13: Dank u wel, Ommering.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
23: Ah, chips.
22: Maak er een potje van.

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
6: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
8: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
10: Het is 12 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden.

0: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
2: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: NH helpt. Met Rachel Morsink.

0: Should I Do It van de Pointer Sisters.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag hier op NH Radio. NH Helpt is het programma, de plek voor al jouw hulpvragen en oproepen. Dus ik zou zeggen, kom maar door. 088-850-5152 als jij hier vanmiddag een oproepje wil doen. En het is alweer de maand mei, een nieuwe maand. Heerlijk weer deze week. Buurtbankjesdag komt eraan op 17 mei. Ik zou zeggen, meld je bankje allemaal aan. En ga lekker zitten voor 2 uur lang NH Helpt. En er is alle ruimte voor jouw oproepje. Die mag je plaatsen op nhhelpt.nl, onze website, onze trots. Of je kan even ons antwoordapparaat inspreken. 088-8505-303. Wat komt er deze uitzending aan bod? Nou, we hebben heel veel leuke oproepjes in petto. We gaan het hebben over tuinen. We hebben meerdere oproepen over tuinen. Dat komt wellicht door dat mooie weer. We hebben veel opgeloste zaken. Dat is ook wel eens leuk om daarbij stil te staan. Dingen die we dankzij NH Helpt weten op te lossen. En in het tweede uur gaan we het hebben over koolmezen en pimpelmezen. Maar natuurlijk ook heel veel lekkere muziek, zoals Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rein Me In, hierbij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: NH Helpt is de plek waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen. De plek waar we voor elke oproep een oplossing zoeken. En we beginnen vandaag met een oproepje over tuinen. Jos Oost uit Amsterdam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel, waar gaat jouw oproepje over?
2: Nou, ik heb een tuin en ja, ik kan dat gewoon zelf niet meer onderhouden. Ik heb altijd een tuinman gehad, maar die is met pensioen, dus die is me gestopt. En ja, ik heb er gewoon wat hulp bij nodig.
0: Dat snap
2: Vooral
0: ik.
2: Vooral bij het snoeien en het onkruid weghalen en zo. Dat,
0: ja, dat gaat niet meer.
2: Nee.
0: Nee. En is het een grote tuin?
2: Nou, ik heb ook wel een groot terras. Ik heb twee borden staan, maar die lopen af, schuin af naar het water. Dus dat, als ik daarin ga staan, dan glij ik ook weg.
0: Oh ja. Dan wordt het spannend.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dus op zich is dat niet zo groot. Ik denk dat ze aan weerskanten 3x4 zijn en dan nog wat borden aan de kant.
0: Oh ja.
2: Dus het is op zich niet zo heel groot, maar.
0: En wel aan het water. Ik word meteen nieuwsgierig. Waar woon je precies in Amsterdam?
2: In Twiske West.
0: Okay.
2: In Amsterdam-Noord is dat.
0: In Amsterdam-Noord. En je hebt dus hulp nodig. Iemand die even komt helpen om lekker je tuin aan te pakken. Hoeveel uurtjes werk is het, denk je?
2: Nou, ik denk als je 2 uur bezig bent, dat je een heel eind bent.
0: Eigenlijk zouden gewoon een ploegje mensen moeten hebben. 2 of 3 die even lekker de handen uit de mouwen steken.
2: Nou ja, dat zou helemaal mooi zijn. Maar op zich is het niet zo heel gek veel werk. Maar tenminste, voor mij wel. Maar ja, die tuinmannen die doen het heel snel allemaal. Hè?
0: Ja. En hoe ziet je tuin er nu uit?
2: Nou ja, alles komt een beetje op. Hè. Het onkruid dat groeit waar je bij staat.
0: Ja, dus dit is het moment om in te grijpen.
2: Ja.
0: En som het nog even op. Je zei het al, snoeien. Wat nog meer?
2: Ja, snoeien is niet zo heel veel werk, hoor. Het is meer het onkruid weghalen eigenlijk. Dat is hoofdzakelijk ook tussen de tegels dan, hè.
0: Oh ja, van dat gras. En nog nieuwe dingen inzaaien of planten?
2: Ja, momenteel heb ik niet. Misschien 1 plant die erin moet, maar dat is niet zo heel noodzakelijk. Dat als ze daar tijd voor hebben, is het mooi. Maar het is meer het onkruid eigenlijk weer weghalen, dat ik weer de aarde zie.
0: Ja. En is de tuin voor jou een lekkere plek om te zitten?
2: Ja, heerlijk. Volop zon. Dus het is zalig.
0: Dus jij zou heel blij zijn als de tuin er weer goed uitziet?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het lukt me gewoon niet. Ik probeer het af en toe wel. Maar ja, goed, ik ben 76 en als ik daar gebukt sta, kom ik niet meer overin.
0: Oh ja, dan moet je de buren roepen.
2: Ja, daarom, dus dat werkt gewoon niet.
0: Nee. Wil je tot slot nog even direct tot de luisteraar richten om je oproep te vertellen?
2: Nou ja, ik zou heel blij zijn als er iemand is die mij daarbij wil helpen. Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Ja, dan kan jij weer de zomer door.
2: Ja.
0: De vraag is dus, wie heeft er een paar uurtjes over om Jos uit Amsterdam-Noord te komen helpen? Ze zou er heel blij mee zijn. De oproep staat natuurlijk op nhhelpt.nl, maar je mag ons ook bellen op 088-850-51-52. Jos Oost, we speuren heel graag met je mee en als er reacties komen, dan houden we je op de hoogte.
2: Nou, heel fijn.
0: En jij bedankt voor de tijd en een fijne dag.
2: En bedankt dat ik het even mocht melden.
0: Nou, helemaal goed. Fijne dag.
2: Ja, hetzelfde.

0: Ben je er wel eens geweest op de Chinese muur? Ik nog nooit, maar het staat wel hoog op mijn bucketlist. Walking on the Chinese Wall van Philip Bailey.
1: NH helpt.
0: Nog een oproepje over hulp in de tuin. En eentje met een goede afloop dankzij NH helpt. Wendy van Beten van Welzijn op Recept. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We spraken elkaar een tijdje geleden hier bij NH helpt. Samen met William uit Amsterdam, voor wie de oproep bedoeld was. Neem ons nog heel even mee, wat was jullie vraag toen precies?
2: William is komen wonen in Amsterdam. En bij die woning waar hij al heel blij mee was, zat een gigantische tuin, zit een gigantische tuin. Maar wel een tuin die wat onderhoud vergt. Zodat William gebruik kan maken van die tuin. En hij noemt het ook zijn therapietuin. Want natuur en buiten zijn, dat is iets wat hem energie geeft.
0: En hij zocht hulp in de tuin?
2: Hij zocht dus hulp in de tuin, dat klopt. Ja,
0: ja. Ja. Want hij heeft een herseninfarct gehad. En daardoor heeft hij hersenletsel opgelopen. En kan hij niet zelf dat doen, hè?
2: Nee, dat klopt. En dat hersenletsel dat uit zich in ieder geval dat hij minder mobiel is en snel zijn evenwicht verliest. Dus eigenlijk niet makkelijk zelf dingen kan doen in die tuin.
0: Nee, en jij bent van de organisatie Welzijn op Recept en jij hebt met hem meegespeurd naar hulp. Goed om even te zeggen, William heeft vandaag geen goede dag en hij heeft gevraagd of jij het woord namens hem wil voeren. Dus vandaar dat we jou spreken. Want hoe is het na jullie oproep verder gegaan?
2: Na onze oproep zijn er een paar reacties geweest. En we zijn uitgekomen op het leerwerkbedrijf van Cordaan in Diemen. En dat is een bedrijf waar jongeren werkervaring op kunnen doen. En Sylvia nam contact met mij op en die gaf aan van joh, wij kunnen hier wel in helpen. Het zou super fijn zijn als onze jongeren daar ervaring op kunnen doen. En William daarmee geholpen is. En zo geschiedde dat.
0: Nou, wat goed. En dat was inderdaad omdat ze het bij NH Helpt voorbij hadden zien komen.
2: Ja, ze hadden het op NH Helpt gezien op de site. En daar reageerden ze op, ja.
0: Nou, en toen zijn ze met een clubje langs geweest?
2: Ja, ze zijn met een clubje langs geweest. Het was een prachtige dag. Ze hadden alle apparaten en apparatuur en spullen die ze nodig hadden, hebben ze meegenomen. En William heeft zoveel mogelijk toch wat dingetjes voorbereid. Want hij zegt zelf ook, ik heb vroeger heel veel zelf gewerkt en ik kan het moeilijk loslaten. Dus alles wat ik kan doen, dat doet hij ook.
0: Ja.
2: Dus en heb zelfs op die dag nog geholpen met dingen vasthouden, tips geven, dat soort zaken. Dus het was heel fijn.
0: Wat leuk. En het was dus een groep jongeren?
2: Een groep jongeren, ja. Ja. Die in die tuin aan de slag gingen. Dus, ja.
0: En wat hebben ze allemaal gedaan? Snoeien?
2: Boomstronken eruit gehaald. Er stonden nog meer planten die eruit moesten, maar ook tegels verlegd en een pelletbank hebben ze gemaakt. Er moet nog wel afgemaakt worden, dat gaan ze nog doen. Ze hebben zelfs een moestuintje aangelegd met wat plantjes wat ze meegenomen hadden.
0: Nou.
2: Groenten, dus het was echt helemaal super.
0: Wat leuk. Ja. Was jij er ook bij?
2: Nee, ik was er niet bij. Ik had zoiets van, ik ga ze niet voor de voeten lopen, want er komt al een invasie binnen natuurlijk. En ja. Aangezien William het ook best zwaar is, dit soort dingen, had ik zoiets van, ik hoor het later.
0: Ja.
2: Dus.
0: Nou, en weet je, kan je iets zeggen over hoe blij hij ermee is?
2: Nou, super blij. Een beetje flabbergast dit was die.
0: Oh, echt?
2: Ja, ja, ja.
0: En het is natuurlijk heel lekker weer deze week. Zit hij al veel buiten, dat je weet?
2: Ik denk het wel, ja. Ik moet nog echt concreet even met hem afspreken. Want ik was uitgenodigd om een kopje koffie op de pelletbank te gaan doen. Dus dat gaan we zeker nog inplannen. Maar ik denk het zeker.
0: Wat leuk. Ja, die pelletbank, dat was een grote wens, hè?
2: Ja, dat was een hele grote wens van hem. Ja. Ja, het alles al liggen, maar om dat zelf te doen, dat kon hij niet.
0: Nee. Nou, wat goed. Aan het begin van de zomer en dan is die tuin gewoon lekker klaar. En ze komen dus nog een keertje langs om het af te ronden.
2: Ja, ze komen nog langs om het af te ronden. Sylvia ging nog op vakantie en ik geloof dat ze deze week of volgende week nog even wat in ging plannen.
0: Wil je nog iets tegen de jongeren zeggen op de radio om ze te bedanken?
2: Ja, nou, ik vind het super geweldig dat ze dit gedaan hebben. En een dikke pluim. Echt geweldig. Ja.
0: Ja. Top. Nou, wat ontzettend fijn om te horen dat William zo goed geholpen is na zijn oproep bij NH Helpt. William, als je luistert, ik wens je een hele fijne zomer toe in de tuin. Wendy van Beten van Welzijn op Recept, dank voor je verhaal. Een leuke update. En nou, ik wens jou ook een hele fijne zomer toe alvast.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: En veel plezier bij de koffie op de Palletbank.

0: ondanks de titel toch een heel vrolijk liedje, zou ik zeggen. Tragedy van The Bee Gees.
1: NH helpt.
0: Wat ontzettend fijn dat William zo goed is geholpen en met zijn opgeknapte tuin. En dat dus dankzij NH helpt. Wendy had deze oproep voor hem geplaatst op nhhelpt.nl. En daar vind je nog veel meer hulpvragen. Ik pik er een paar voor je uit. Zo zoekt John in Grotebroek mensen die willen helpen met het ophalen van oud papier voor de kinderboerderij. Mirjam is in Amstelveen nog heel hard op zoek naar een zwemdocent die les wil geven aan blinden en slechtzienden. Op de zaterdagochtend is dat. Bij Sailwise zoeken ze vrijwilligers die kunnen zeilen. Je gaat dan als begeleider mee op zeilvakanties. Ik moet eigenlijk zeggen watervakanties. In Enkhuizen of in Loosdrecht. En tot slot mijn eigen oproepje. Ik zoek kandidaten voor de nieuwe rubriek NH helpt in de liefde. Ben jij op zoek naar de liefde en durf je het aan om hier in de studio je oproepje te doen? Meld je dan aan. Alle oproepen die vind je op onze website, ook die over de liefde. Dus ik zou zeggen, ga even kijken op nhhelpt.nl.
2: Sure, I was crying in my bed.

0: Rio Speedwagon met Keep On Loving You. Prachtig nummer.
1: NH Helpt.
0: We spraken hier bij NH Helpt onlangs Ellie Ensink uit Alkmaar. Die was op zoek naar iemand die bij haar in de hal even een plintje kon leggen. En daar kregen we toen meteen een reactie op. Walter die wilde wel even langskomen om dat te fixen. Hij doet aan model bouwen en hij is wel handig. En we hebben ze met elkaar in contact gebracht. En ik ben dus heel benieuwd hoe het nu staat met de plint. Ellie Ensink, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het hoe is het?
2: Ja, goed hoor, het plintje. Dat is helemaal klaar. En Walter heeft het heel netjes gerepareerd, zeg maar. Hij is inderdaad heel handig.
0: Ja.
2: Dus hij is eerst komen kijken wat de klus was, wat er gedaan moest worden. En toen de dag daarna is hij gekomen met materialen en dat soort dingen meer. Dus nou ja, dat was eigenlijk, ja, hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk ja, misschien 1,5-2 uur of zo.
0: Nou, wat ontzettend fijn.
2: Ja, heel fijn.
0: Ja, ja,
2: ik was er heel blij mee.
0: Ja, nou ja, hij zei al van zichzelf, ik ben Pietje precies, dus ik doe het niet heel snel, maar wel goed.
2: Ja, zeker. Hij is echt heel precies.
0: Ja.
2: Dus hij werkte het niet slordig af, nee.
0: Nee, en het was echt niet zo fraai, hè? Het was een beetje een struikelsituatie.
2: Ja, het was ook, het zag er ook heel slordig uit. Dus ik had zelf al wel een plank gekocht. En die heeft hij dus op maat gezaagd en vastgelijmd. En toen nog wat schroefjes erin, dus het zit ook stevig vast.
0: Ja.
2: Dus ja, helemaal prima.
0: Nou, goed, want het ging over de, zeg maar even in de hal, de overgang van een houten vloer naar een stukje vloerbedekking, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, en hij heeft daar een plintje tussen gedaan en nog zo'n strip eroverheen, of
2: Ja. Ziet er ineens uit.
0: Nou, wat goed, wat goed. Wil jij op de radio nog iets tegen Walter zeggen om hem even te bedanken?
2: Nou, reuze bedankt, Walter. En ik ben er heel erg blij mee. En nou ja, je bent echt, mensen kunnen je dus wel van harte bellen voor andere klussen.
0: Ja. We doen meteen een aanbeveling voor Walter.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, wat ontzettend leuk, goed om te horen. Walter, dankjewel. Wat fijn dat jij toevallig op het juiste moment luisterde en ons belde. En nou, Ellie, hartstikke fijn dat dit gewoon gefixt is.
2: Ja, nou, jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan. En dan wens ik je een heel fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Doei.

0: Flodan van de Floaters hier bij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: Straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over nestkasten en over hoe leuk het is om die als controleur te inspecteren. We gaan wandelen in de Noordkop en geen NH Helpt taart vandaag, maar je kan er wel eentje aanvragen als je dat wil voor een ander. NHnieuws.nl/taart.
2: NH Helpt.
1: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die heeft heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
1: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
8: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond binnen.
9: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
10: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
11: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
12: Ik ben Ali uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 uur.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
14: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.

0: avonturen en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Mijn internet is traag, maar ik wil doorstroom.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je daar zin in?
14: Ja.
13: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: een van mijn favoriete nummers. En zeker artiesten Billy Joel met Uptown Girl hier bij NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag. NH Helpt is de plek voor vraag en aanbod. En je hoort natuurlijk NH Helpt hier op de radio. Maar we zijn er ook op nhhelpt.nl. En je kan een berichtje inspreken op het antwoordapparaat. Daar hebben we een speciaal nummer voor. 088-8505-303. De enige voorwaarde is dat er geen geld mee gemoeid mag zijn. Dus je mag geen geld vragen voor een aanbod of een dienst of een hulpvraag. Niet iemand belonen in geld. Tot 2 uur hoor je hier allerlei oproepen voorbij komen. Waar gaan we het zo al over hebben? Nou, het is bijna 4 mei. En dat is de tijd waarin we de Tweede Wereldoorlog op allerlei manieren herdenken. En in Weidenes organiseren ze daarom een extra herdenking. Die is morgen al. Daar gaan we zo even over bellen. En we spreken de vogelwerkgroep uit het Gooi. Maar eerst na Gone, Gone, Gone. Gaan we even bellen met Raymond over een heel leuk nieuw project in de Noordkop.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Met het lekkere nummer Gone, Gone, Gone.
1: NH helpt.
2: Geen NH helptaart vandaag, maar wel een gezond alternatief. Want er staat een heel mooi aanbod op nhhelpt.nl. In 3 plaatsen in het noorden van onze provincie gaat namelijk een wandelgroep van start. Raymond Schorel van Team Sportsurfers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: 3 wandelgroepen maar liefst. Jouw baan wordt gewoon fulltime wandelen.
3: Ja, mooi hè. We hebben het mooi voor elkaar.
2: Ja.
3: Nee, dit is een hele specifieke wandelgroep. Gericht op ook een hele mooie doelgroep.
2: Ja?
3: Dus vandaar.
2: Vertel, wat is het idee?
3: Nou, het idee is ontstaan. De Bas van der Goor Foundation is hiermee gestart. En vanuit de Bas van der Goor Foundation is de Nationale Wandeluitdaging het leven ingeroepen. En binnen Team Sportsurfers Noordkop gaan wij deze wandeluitdaging opstarten. En omdat wij in 3 gemeenten aan het werk zijn, doen wij dat ook in 3 gemeenten.
2: En dat is in Julianadorp, in Schagen en in het Veld. En wat is het idee precies achter de wandelgroepen?
3: Klopt inderdaad, deze 3 die plekken. En het idee achter deze wandelgroep is eigenlijk om mensen met diabetes of een verhoogde kans erop op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. En dat doen we dus door middel van wandelgroepen op te starten. Om zoveel mogelijk mensen die in deze categorie vallen te laten bewegen.
2: Dus jullie willen eigenlijk mensen aan het bewegen krijgen die dat misschien normaal gesproken niet elke dag doen?
3: Ja, die dat lastig vinden of misschien mensen missen die in dezelfde problematiek aanlopen.
2: Ja.
3: En op die manier proberen we die mensen te bereiken.
2: En hoe laagdrempelig is het? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, oh jee, wandelen 10 kilometer, dat hou ik niet vol. Maar het zijn geen grote afstanden, hè?
3: Nee, we beginnen vaak met 4,5 kilometer max. En het zou mooi zijn als we dat een beetje kunnen uitbreiden naar 5 of 6 kilometer. Maar dat is absoluut niet de hoofddoelstelling. De hoofddoelstelling is echt om gewoon op een laagdrempelige, gezellige manier met elkaar te gaan wandelen. En het zou mooi zijn dat na 20 weken, want de challenge die duurt 20 weken, dat na 20 weken de groep zegt van joh, we blijven gewoon wekelijks lekker wandelen. Op ons eigen tempo en eigen manier. En als mensen daar bij de aansluiten, is dat natuurlijk altijd welkom.
2: Ja, want dat zie je in andere plaatsen ook, hè, waar de wandelchallenge is geweest. Dat mensen elkaar gewoon blijven zien.
3: Ja, vaak wel. Niet altijd, maar we proberen er altijd wel te stimuleren. Van joh, wat houd je tegen om nog door te gaan als we gestopt zijn?
2: Ja.
3: En nu in Schagen starten we ook met een groep waarbij de oude groep van vorig jaar ook aansluit. Dus dat is echt een heel mooi gegeven.
2: Wat leuk. En ik maakte net een grapje van jouw baan wordt fulltime wandelen, maar jij gaat in al die 3 plaatsen ook mee?
3: Nee, mijn collega's en ik die starten het vanuit Team Sportsurfers op. Maar
2: ja,
3: wij hebben een samenwerking met Suzanne de Zwart gevonden. En zij werkt voor sport, bewegen en ontspannen met Suzanne. En zij gaat de wandelgroepen begeleiden.
2: Okay.
3: Dus zij gaat in alle 3 gemeenten ook de groep begeleiden. En wij ondersteunen daarbij als professional of als zij op vakantie is.
2: Heel helder. En als iemand nu luistert en denkt ik wil wel mee, wanneer begint het precies?
3: Ja, op maandag 11 mei om 7 uur starten we in het veld. Vanaf Zwarteweg 13A om 7 uur 's avonds. Dus dat is een avondwandeling.
2: Ja.
3: In Julianadorp starten we in de ochtend op dinsdag 12 mei om 9 uur. Vanaf de huisartsenpost aan het loopuitpark. En in Schagen starten we op dinsdag 12 mei om 2 uur. Vanaf de parkeerplaats aan de Julianalaan.
2: En wordt er na afloop ook gezellig een kopje koffie gedronken met elkaar?
3: In principe niet, maar als een groep daarvoor open staat en na een eerste wandeling zegt van het lijkt dus leuk, is daar natuurlijk altijd een mogelijkheid toe.
2: Ja, en iedereen is welkom. Jong, oud, man, vrouw.
3: Ja, en het is gericht op mensen met diabetes of een verhoogde kans erop. Maar als mensen zeggen van joh, ik vind het gewoon ook tof om lekker te bewegen, ben je natuurlijk ook van harte welkom.
2: Ja, we weten natuurlijk allemaal dat wandelen gezond is, maar ja, wat zijn concreet de voordelen van lekker bewegen?
3: Nou, het mooie met zo'n wandeling is natuurlijk dat als je een uur beweegt, hè, dat als je start en je eindigt, dat de bloedsuikerspiegel echt wel effectief omlaag gaat. En wat wel leuk is met deze uitdaging is dat er ook verschillende professionals meelopen. En eens in die 20 weken proberen we dan het te prikken vooraf en te prikken achteraf om te laten zien dat echt daadwerkelijk die bloedsuikerspiegel is gedaald. En dat is echt een hele leuke toevoeging van deze wandeluitdaging.
2: Wat leuk, dus echt direct effect.
3: Ja, direct effect en gewoon ook een beetje bewustzijn wat je meekrijgt. Wat doet bewegen nou een uur lang? Dat is echt heel erg tof om te zien.
2: En inspireert dat ook mensen om gewoon elke dag maar even een ommetje te gaan maken?
3: Dat zou wel de doelstelling moeten zijn. Dat mensen daardoor denken van, oh, dit doet bewegen met me. Dus in die zin stimuleer dat zeker. Ja,
2: ja leuk. En moeten mensen zich nog wel aanmelden?
3: Ja, dat kan als je naar de Nationale Wandeluitdaging intikt op Google. Dan kom je op de website uit en dan kan je aanmelden bij een wandelgroep. En daar staan ook de wandelgroepen van het veld. Ja, dat is een schagen die kun je gewoon makkelijk vinden.
0: kan iedereen alle informatie even opzoeken. En dat staat natuurlijk ook bij jouw oproepje op nhhelpt.nl. Mocht het allemaal even te snel gaan, kunnen mensen daar gewoon rustig even kijken. Nou, leuk om je even gesproken te hebben. En wat fijn dat, dat iedereen zo lekker in beweging gaat in de Noordkop.
3: Nou, absoluut. Ik hoop dat heel veel mensen dit horen en denken van, joh, dit vind ik fantastisch, want het sluit gewoon lekker aan. Het wordt mooi weer, het wordt gezellig. Makkelijker dan dit bewegen is er echt niet.
0: Nee, precies. Doe gewoon mee.
3: Ja. Zeker, doe gewoon mee.
0: Raymond Schogel van Team Sportservice in de Noordkop. Dankjewel en heel veel wandelplezier gewenst.
3: Dankjewel, fijne dag.
0: Fijne dag.
3: Doeg.

0: Ma che bello, questo amore van Eros Ramazzotti.
1: NH Helpt.
0: Onze website noem ik heel vaak tijdens de uitzending nhhelpt.nl. Dat is de plek waar je een oproepje kan plaatsen, zowel in de categorie vraag als in de categorie aanbod. Maar als je nou niet zo heel goed bent met computers en je wil wel heel graag een oproepje doen hier bij NH Helpt, dan heb ik een alternatief voor je.
2: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt.
0: 088-8505-303. Dat is het speciale nummer van ons NH Helpt antwoordapparaat. Ik zou zeggen, schrijf het nummer even op, want inspreken kan gewoon de hele week door, ook als we niet op de radio zijn. Dus 088-8505-303. En waar vind je NH Helpt nog meer? Natuurlijk op de radio. Hier op zaterdag tussen 12 en 2. En door de week bij mijn collega June Hoogkarspel. Daar komt ook regelmatig een NH Helpt oproepje voorbij. En behalve op de radio zijn we er natuurlijk ook online op Facebook. Even zoeken op NH Helpt, want daar vind je de leukste video's en hulpvragen. Die plaatsen we daarop, dus die kan je daar terugvinden.

0: Rutjerkot met Hartslag.
1: NH helpt.
0: Een bijzonder evenement in Weidenes morgen. Het staat in de categorie aanbod op onze website nhhelpt.nl. Hans Luursema, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rachel. Hallo.
0: Vertel, wat organiseren jullie morgen in Weidenes?
2: Nou, misschien zoals je weet is er in Weidenes een herdenkingsmonument voor de verzetsgroep Sally en ook het gelijknamige troppingsterrein. En wij organiseren daar morgen een herdenking met een toespraak van onder andere mijzelf, maar ook heel bijzonder in dit geval van de burgemeester. Je moet je voorstellen, bij een herdenkingsmonument wordt op 4 mei, de officiële dodenherdenkingsdag, dat is maandag gaan staan. Daar worden vaak kransen gelegd, er worden toespraken gehouden door gemeentebestuurders of wethouders. En bij het Sally-monument is dat niet het geval. Dat is geen officieel oorlogsmonument, het is een herdenkingsmonument. Nou, een van de oprichters of de mensen die ervoor heeft gezorgd dat het monument is gekomen, ja, die vonden het eigenlijk altijd wel jammer. En ja, wij hebben hier als buurt de handen ineen geslagen. En wij verzamelen inmiddels nu voor het derde jaar geld onder de buurtbewoners. En ook soms wat van het andere mensen hier in het dorp. En wij kopen daar een krans voor bij een plaatselijke bloemist. Die maakt daar heel iets moois van. En die krans die laten we dan leggen vaak door nazaten van of onderduikers of van mensen die in een verzetsgroep hebben gezeten. Nou, samen met een toespraakje. En dan is er ook nog iemand van Fanfare Ons Genoegen die de Last Post speelt. We hebben zo onze eigen, toch bijzondere herdenking aan deze groep mensen die de moed heeft getoond om in hele moeilijke tijden in verzet te komen tegen de bezetter. En zo, al is dat misschien maar heel klein, een bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid die we vandaag de dag mogen genieten.
0: Ja, mooi. Mooi dat jij hiervoor inzet en dat jullie dat met elkaar zo doen in Weidenes.
2: Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Je moet altijd maar kijken, ja, is daar draagvlak voor? Dat is zeer zeker het geval. Wordt er gegeven. En we kunnen ook dit jaar weer een prachtige krans daarvan laten maken. Wat we ook hebben gedaan is... We hebben natuurlijk ook nazaten van de mensen uit de verzetsgroep. Die hebben we uitgenodigd. Dus er zijn de diversen die komen. Ook de zoon van een koerierster die in Assen woont, die zal aanwezig zijn. We hebben mensen van de familie Schapen uitgenodigd. Ja, ik kan ze bijna niet allemaal opnoemen.
0: Nee, want even voor de goede orde, wat heeft deze verzetsgroep Sally gedaan?
2: Wat deze verzetsgroep heeft gedaan, die is betrokken geraakt bij wapendroppings. Moet je voorstellen, zo in de tweede helft van 1944... tot aan het eind van de oorlog, hebben er in Nederland, en niet alleen hier in West-Friesland en in de Kop van Noord-Holland, maar op allerlei plekken in Nederland, hebben wapendroppings plaatsgevonden. En die waren bedoeld om het verzet in Nederland beter te bewapenen.
0: Die werden dan door de geallieerden gedropt?
2: Door Engelse vliegtuigen.
0: Ja?
2: Die werden die wapens gedropt. Dat gebeurde in containers. Hè. Dat werd met grote viermotorige bommenwerpers gedaan. Maar die kwamen geen bommen lossen, die kwamen containers met wapens droppen.
0: Jeetje, en er ging dan nooit zo'n container dat meteen explodeerde, zeg maar?
2: Nou, die containers die explodeerden niet, want er zitten geen explosieven in.
0: Oh,
2: maar wel
0: okay.
2: Wapens en munitie.
0: Ja.
2: Maar het kon natuurlijk wel eens verkeerd gaan of fout gaan. Ja, dan draait er een parachute af of ja, zo'n ding komt toch niet op de gewenste plek terecht. Ja, en dan moet zo'n groep ervoor zorgen dat alles altijd geborgen werd. Want dat mocht natuurlijk niet ontdekt worden door de Duitsers.
0: Nee, en die groep Sally, daar zaten mannen en vrouwen uit Weidenes en de omgeving
2: daar zaten,
0: in?
2: Dat klopt, daar zaten mannen en vrouwen vanuit Weidenes en wat naburige dorpen in. Het bijzondere is dat eigenlijk iedereen op één persoon na van die verzetsgroep, die heeft het allemaal overleefd. Degene die het niet heeft overleefd, dat was een Oosterlekerman, zeker Dirk Roos. En die heeft aan het Oosterlekerkerkje. In Oosterleker heeft hij ook zijn eigen monument. En daar wordt dus wel op 4 mei elke jaar officieel dodenherdenking gehouden.
0: Ja.
2: Want dat is ook echt een oorlogsmonument.
0: Ja. Nou, fijn dat het met de meeste leden van deze groep zo goed is afgelopen.
2: Met de meeste leden van deze groep is het... In ieder geval, ze hebben het overleefd. Maar zoals dat vaak gaat in dat soort barre tijden, zijn natuurlijk ook mensen die daar wel wat beschadigd door zijn geraakt of soms een trauma hebben opgelopen, wat heel begrijpelijk is.
0: Ja, Nou, mooi om deze mensen nog te eren en deze herdenking gewoon te houden.
2: Zeker,
0: elk jaar.
2: Ja. Ja. We vinden het belangrijk dat het verhaal verteld blijft worden. En ja, daar spannen we ons voor in.
0: Hoe laat en waar is de herdenking morgen?
2: De herdenking morgen is bij het Sallie-monument. Dat is op de hoek van de Kerkbuurt en de Kolleslaan. Daar staat het monument en daar starten we om 3:00.
0: Dus heb je morgen nog niets te doen en wil je graag aansluiten? Kijk dan even naar het bericht over de herdenking op nhhelpt.nl. In de categorie aanbod, ik zei het al. Hans Duursema, dank. En ik wens jullie een hele mooie herdenking toe morgen.
2: Ja, heel graag gedaan. Bedankt voor de belangstelling ook vanuit NH Helpt. En we hopen op een goede opkomst.
0: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
2: Fijne dag.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer.
1: NH helpt.
0: Wat mooi die herdenking morgen in Weidenes. Voor verzetsgroep Sally dus, die zich bezighield met het opvangen van wapendroppings in de Tweede Wereldoorlog. En nog een kleine toevoeging, Hans Luursma, die we net spraken, die organiseert ook met enige regelmaat historische wandelingen in Weidenes, waarbij je langs alle belangrijke plekken uit de oorlog loopt. Meer informatie hierover vind je natuurlijk op nhhelpt.nl. En hoe zou het nu zijn met de nestkasten in het Gooi? Zitten er al vogels te broeden? We gaan zo even bellen met Henny. Hij is nestkastcontroleur en ze zoeken er nog meer.
2: NH Helpt. NH.

0: It's All Gone hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kan op dit moment wel wat extra handen gebruiken. Want het is in de natuur een drukte van belang op dit moment. Henny Meulenpas, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij bent van de Nestkastwerkgroep en we hebben elkaar al eerder gesproken. Je kwam een keer langs bij NH helpt. Maar nu in april, mei is het echt alle hens aan dek, toch?
2: Ja, ja, het is een leven van heb ik jou daar.
0: Vertel eens, want jij gaat elke week de nestkasten bij langs?
2: Ja, we hebben, ik doe dat met een buddy, met Joke. En dan op donderdag gaan wij elke week naar de kastjes. Ik heb er dan 60 om te controleren. En het is nu een hele drukke tijd. Veel eitjes, veel jonkies nu ook al. En dat gaat maar door.
0: En vertel even hoe het werkt. Want stel, iemand meldt zich als nestkastchecker. Dan krijgt hij een eigen route in het Gooi. En dan moet je gewoon elke week jouw ronde maken. Of hoe gaat het?
2: Ja, in principe wel. Als iemand zich aanmeldt, dan loopt hij een jaar mee met een vaste controleur om de kneepjes van het vak te leren kennen. En vervolgens, als we denken van nou, dat gaat helemaal goed. En de persoon die meeloopt moet vaak ook wel durven te klimmen op een ladder. Want sommige mensen die vinden dat toch wel weer eng. En dan hoor ik later van nee, ik zie er vanaf. Want ik vind 3 meter hoogte de boom in met een ladder vind ik toch wel eng. Maar dat is toch wel een kleine vereiste. Dan lopen ze mee en dan... Nou, leren ze de kneepjes van het vak en ook de codes en dergelijke. Want er zitten allemaal codes bij voor het noteren. Want die gegevens die geven we later door aan het SOFON. En die verwerken we ook voor onszelf binnen de vogelwerkgroep Het Gooi.
0: En jullie hangen die nestkasten allemaal op. Is dat vooral inderdaad voor onderzoek of is het ook om allerlei soorten vogels te helpen?
2: Nee, het is in eerste instantie is het gemaakt voor onderzoek. Wij geven jaarlijks de gegevens door weer aan het SOFON. En die haalt er allerlei gegevens uit. Of er trends te ontdekken zijn. Bijvoorbeeld dat de vogeltjes toch alweer, bij wijze van spreken, een week eerder aan het broeden zijn. Of dat bijvoorbeeld de bonte vliegenvanger toch ook eerder is. Of meerdere bonte vliegenvangers, dat die qua aantal toeneemt. Ik zeg maar wat. Of juist afneemt, hè, want dat kan ook. Kortom, men probeert door al die cijfers heen te kijken van hey, wat is de trend.
0: En jij als nestkastcontroleur gaat dus een heel seizoen mee met de vogels. Wat zijn de verschillende fases die jij dan voorbij ziet komen? Tussen nu en de komende maanden, zeg maar?
2: Ja, nou ja, het begint eind maart, begin april. Dan begint het met nestbouw. En dan zie je al snel... vooral de boomklever, koolmees, pimpelmees, dat die gaan broeden. En in beginsel is het 's nachts nog heel koud. Dus ze bedekken heel vaak de eitjes, zodat je heel licht moet voelen hoeveel eitjes er in een kastje zitten. Later komt de botte vliegenvanger erbij. Die is nu zo'n beetje actief. En... nou ja, en dan zie je dus de fase van nestbouw, eitjes leggen. En op een gegeven moment is het klaar. Als het eenmaal klaar is, dan gaat men broeden. Want ze willen eigenlijk zorgen, de pimpel, de kool en de andere vogeltjes... dat de jonkies allemaal zo'n beetje dezelfde tijd uit het eitje komen. Nou, dan krijg je dus de jonkiesfase, laat ik het zo maar zeggen... En dan controleren we hoeveel jongen er zijn. En uiteindelijk ook, want die jongen die blijven plus minus, ja, wat zal ik zeggen, 15, 16, 17 dagen op de nest. En dan vliegen ze uit. En dan zien we, dus we maken een onderscheid tussen aantal eitjes, aantal jonkies die geboren zijn en aantal vogels die uitvliegen. Want er kunnen natuurlijk ook... doodgaan, maar er kan ook nog predatie plaatsvinden. Nou ja, noem maar op.
0: Het is wel echt ontzettend leuk werk om te doen, denk ik.
2: Het is erg leuk werk om te doen.
0: Ja.
2: Je ziet van heel dichtbij vaak, zeker nu het vogeltje zitten. Dus soms moet je met een zachte hand even het vogeltje optillen... om te kijken van hoeveel eitjes heeft het vogeltje. En als je weet dat ze hele jonkies hebben... dan blijven we er vaak vanaf, want dat vinden we heel precair. Dat doen we niet. Maar daarna, dan als die jonkies wat ouder zijn... dan zie je vaak ook niet meer de ouder op het nest. Maar dan maak je hem open en dan kun je gewoon die jonkies tellen.
0: Ja. Leuk, je moet dus niet bang zijn om op een ladder te klimmen. En je gaat 1 keer per week, als ik het goed begrijp, op pad om een ronde te doen. Zijn er nog andere dingen die we moeten noemen als er mensen nu luisteren en denken, nou, ik heb misschien wel interesse?
2: Wij, moet ik zeggen, hebben 60 nestkastjes. En dan ben je toch een 3 uur wel kwijt. En zeker als je op het eind wat je maakt nadat de vogeltjes zijn uitgevlogen, maak je ook het kastje schoon.
0: Ja.
2: Dat kost allemaal tijd. Dus je moet wel 3 à 4 uur per week die tijd kunnen investeren.
0: Ja, dus een pensionado die nog wel zo fit is om op een ladder te klimmen.
2: Zeker, zeker. Ja. Of een dagje vrij heeft en denkt van, hey, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Ik meld me aan.
0: Nou, we speuren erg graag met jullie mee. Dus de vraag is, woon je in het Gooi en lijkt het je leuk om mee op pad te gaan met de vogelnestgroep van de vogelwerkgroep, het Gooi en Omstreken, hele mond vol. Kijk dan even naar hun oproepje op nhhelpt.nl. Henny Meulenpas, dank voor je verhaal. Heel leuk om je weer gesproken te hebben. En onwijs veel succes met jullie mooie werk gewenst.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Oké, hoi.
0: Doeg.

0: La Vie en Rose van Grace Jones hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Henny vraagt of we ook nog even het e-mailadres willen noemen voor mensen die zich willen aanmelden als nestkastcontroleur in het Gooi. Natuurlijk doen we dat. We zijn de moeilijkste niet. Het e-mailadres is nestkastonderzoek@wwggooi.nl. En dat staat natuurlijk ook bij zijn oproepje op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt. Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Jos uit Amsterdam zoekt hulp bij het onderhouden van haar tuin. Haar tuinman is gestopt en ze kan het zelf helaas niet meer doen. Bij Ellie uit Alkmaar is het plintje in haar hal gefixt dankzij een lieve luisteraar van NH Helpt. Walter, dankjewel. En een heel mooi aanbod. In 3 plaatsen in de Noordhoek kan je binnenkort aansluiten bij een wekelijkse wandelgroep. Dat is in Julianadorp, in Schagen en in het Veld. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Lisa.
2: De groeten.
3: NH Helpt.
4: De groeten.
5: Ik ben Lisa en ik doe de groeten aan mijn moeder. De groeten.
4: De groeten.

0: deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
10: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
9: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
15: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
16: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
17: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
18: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 2:00.
21: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
22: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.

0: Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Ga voor Arend. C. Arend. Kanaal Arend. In plaats van Zee Arend.
6: De duizend van deze.
5: Met Renan Ahoy.
7: Schip Ahoy.
5: En u?
7: Ahoy.
5: We zitten gewoon in het ei, hoor.
7: Oh, ik kan de overkant zien, dus...
5: Zeg, dat hadden we nou... Dit is wel lekker, hè? We hebben Rijnland heeft een schip geleased. We gaan het hele Noord-Hollandse kanaal afstruinen.
8: Ja, maar dat doen we wel.
5: Deze week en...
8: Volgende week, ja.
5: Juist. Ja. Waar gaan we naartoe uiteindelijk, Arend? Nou, Zeearend? Zeebonkje?
8: Zeebonkje. We gaan via Purmerend, in ieder geval.
5: Ja.
8: Gaan we langs de Beemster en de Schermen. En dan gaan we helemaal naar boven. Het zand. En,
5: alle bruggen door.
8: Sint Maartensportbrug.
5: Ja, ongelooflijk, hè. Waarom is het Noord-Hollands Kanaal eigenlijk ooit aangelegen?
9: Nou, dat is voor de marine.
5: Dat klopt. Ik weet even van een briefje af te lezen. Hoezo voor de marine?
8: Nou, Leo, we hebben ook een...
5: Wat wil ik nou even weten?
9: Dat hoor je straks.
8: Nou ja, Den Helder, marine, die moeten allemaal... Van Amsterdam naar Den Helder moeten allemaal... Dat begrijp ik wel.
5: Ja.
8: Maar...
5: Ja.
8: We hebben aan boord iemand...
5: De boot heet een Rammelhofje.
8: Rammelhofje.
5: Waarom is dat zo, Reinoud?
9: Rammelhol heet het.
5: Rammelhol. Oké. Okay.
9: Wordt u aangeboden door...
8: Nesquik. Ja, dat is chocolademelk. En we hebben aan boord iemand... Die...
5: We zijn commercieel. Ja, commercieel bootje.
8: En we hebben aan boord iemand die zich behoorlijk druk maakt over de diepte van het kanaal. Die gaat een stukje mee tot Purmerend. Dat is de heer Panaché, de Norbert Panaché.
5: Norbert Panaché, daar gaan we zo mee praten. We hebben ergens middenin gestapt ook in de kleinzoon van de founder, de oprichter, de baggeraar, Want hij komt uit Duitsland. Herbert Spaanschaum.
8: Ja, maar...
5: En, dames en heren, ergens ter hoogte van Purmerend krijgen we ook muzikale...
8: Ja, iemand die heeft muzikale kanalen.
5: Gadverdamme, Reinoud, wat heb je toch vieze broodjes weer. Gadverdamme.
8: Wat zit erop? Garnalenpap.
5: Heb je weer...
8: Broodjes met garnalenpap.
9: Dat is leuk.
5: Een beetje uit Reinouds neus ook.
8: Zullen we eerst
5: indruk.
8: Even muziekje doen voor het kunnen verbruiken?
5: Wilson en Steve Forbert en... Vars Majeur de Rondvaart. Wat leuk.
10: NH. De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
11: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
12: Nou, ik heb het gemist, hoor.

0: bevinden ons inmiddels. We hebben het ei achter ons gelaten. We gaan nu stomen op richting Purmerend.
1: Het moet dieper!
0: Ja, we gaan even praten met
1: Het moet veel dieper!
0: Norbert Panaché. Norbert Panaché, die een hele lange carrière achter zich heeft. Vol met, laten we zeggen, niet al te een tijdje ook voorwaardelijk vastgezeten. Ja. En hier en daar zo wat strubbelingetjes. Ik denk niet dat hij Amerika inkomt.
1: Nee.
0: Met alle dingetjes. Maar Norbert Panaché, dat Noord-Hollands kanaal, dat zit u dwars, hè?
1: Het gaat aan mijn hart.
0: Ja. En waarom is dat zo, Norbert Panaché?
1: We moeten hem uitdiepen.
0: Ja, dan, meneer Norbert Panaché? Wat is er namelijk aan de hand?
1: Een goed uitgediept kanaal.
0: Ja, dat willen we allemaal.
1: Van ons allemaal.
0: Zo. Nou, u bent ook bezig met een dicht bundel, hoor ik.
1: Niets per se, maar hupsakee.
0: Ja, ja. Zeg, Reinhard, hoe komen we aan deze gek?
1: Nou, ik vaar een stukje mee tot Purmerend en dan ga ik uitleggen waarom het uitgediept moet worden.
2: Ja, dat was de bedoeling, maar dit klinkt wel heel gek.
1: Oh, dat is mijn stem, ik kan daar niks aan doen.
0: Ja. Nee
1: ik ben
0: we vallen ook niet zozeer op uw stem, maar een hele rare broek aan. Ook.
1: Nou ja, het komt tot mijn knieën.
0: Is dat een waggenbroekje?
1: Nee, het komt tot mijn knieën omdat ik een groeispurt heb gehad.
0: Ja.
1: Vannacht.
0: En weinig.
1: Vannacht dus. En ik had geen andere broek meer.
0: Nee.
1: En ik had een groeispurt. Maar hij moet uitgediept.
0: Ja.
1: Hij dient uitgediept.
0: Ja. Maar heeft u de middelen?
1: Panaché, spreekt u mee?
0: Ja, heeft u de middelen?
1: Nou ja, ik sta alleen.
0: Nee, we gaan hier linksaf. Anders missen we Purmerend.
2: Helemaal goed.
0: Maf Kees. Hey, die kapitein, hè?
2: Ja.
0: Wie is dat?
2: Welke kapitein?
1: Noppie.
2: Onze Noppie.
1: Noppie op zijn gevaar. Noppie. Ik mocht hem Noppie noemen.
0: Ja, zeg Norbert Panaché. Ja.
1: Ik ga er vanaf met Purmerend, hoor.
0: Ja.
1: Gaat u een stukje mee kon rijden.
0: Gaat u een beetje baggeren? Gaat u baggeren?
1: Ik bagger zelf de hele dag door,
0: ja.
1: Om uit te diepen.
0: Dus dat is een beetje, ja.
1: Want een uitgediept kanaal bevalt ons allemaal.
0: Ja.
1: Zeg ik wel eens.
0: Ja.
1: Zeg ik altijd maar.
0: U baggert thuis ook, hè?
1: Ik bagger thuis ook, ja.
0: Ja, de buren hebben nogal geklaagd.
1: Nee hoor, ik heb geen buren meer, die zijn weggebaggerd.
0: U bent een raar mannetje eigenlijk.
1: Ik ga er zo vanaf.
0: Ja, nou zeker.
1: Bedankt dat ik even reclame mocht maken voor het uitdiepen.
0: Beatles en dan Tim van Atje.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Goedemiddag, Adjer.
5: Hey, goedemiddag, Arend.
4: Zie jij je wel eens lekker vissen langs het Noord-Hollands kanaal?
5: Nou, ik zie mezelf nooit lekker vissen, want daar geef ik helemaal niets om.
4: Nou, stel je voor, je gooit een hengeltje uit. Wat voor vis zou je het liefste eruit willen halen?
5: Ja, nou, dan zou je denken iets wat je op gaat eten of zo. Hè? Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet zo'n hele grote visliefhebber. Een stukje kabeljauw op z'n tijd, een salmpje en een garnaaltje.
4: Ja, maar die vissen er allemaal, die zwemmen er allemaal niet.
5: Ja, dan houdt het op, Arend. Ik kan je daar geen zinnig antwoord op geven.
4: Jij kan dus niet drie vissen, zoetwatervissen met een B opnoemen?
5: Een braam, brasem.
4: Een braam is fruit, hè?
5: Ja, weet ik. Een brasem, een baars en een... De laatste sla ik even over.
4: Nou, een blij.
5: Blij.
4: We gaan het hebben over Mick Jagger.
5: Lijkt me een goed plan, inderdaad. Ja, ja, want toevallig wil het nieuws natuurlijk ook, als je het over Mick Jagger hebt, heb je het natuurlijk ook over de Stones, dat 10 juli een nieuwe plaat komt van de heren.
4: Aha.
5: Dat zal waarschijnlijk wel bij de meeste fans bekend zijn, maar bij deze gooi ik het toch even op de radio. Foreign Tones gaat die eten, dus best wel snel vergeleken met de vorige plaat alweer. Vergeleken met de jaren stilte daarvoor, dus ze hadden nog wat op de plank liggen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat voor moois dat gaat worden. Dus ja, toch een beetje spannend Stonesjaar, hè, want de tour werd uiteindelijk afgezegd. Dus ja, Ronnie Wood komt weliswaar in Paradiso in september, maar ja, nu komt er een nieuwe plaat uit, dus ben benieuwd.
4: Ja, heel benieuwd natuurlijk, maar veel extra hulpmuzikanten, je weet het ook natuurlijk nog niet.
5: Nou, waarschijnlijk wel. Hè. Ik bedoel, de basis is wel de heren zelf. Hè. Maar ja, er zal altijd wel een gastmuzikant op spelen. Maar er is nog weinig uitgelekt. Ze hadden een heel vaag verhaal met de Cockroaches. Dat was een bandnaam die ze gebruikten in de jaren 70 als ze stiekem ergens optraden. Hebben ze een nummertje uitgebracht, heel obscuur. En ja, nu schijnt de rest eraan te komen. Dus het wordt spannend.
4: En nog even kort over die samenwerking tussen Jagger en Dave Stewart met Old Habits Die Hard.
5: Old Habits Die Hard. Elfie, de film. En dat is natuurlijk de remake van de film uit 65. En Dave Stewart was gevraagd voor die muziek. En die had dus de soundtrack geluisterd uit de jaren 60. En hij vond de stijl en dat had toen heel goed bij Mick Jagger passen. En die kenden elkaar al redelijk goed. Dus Jagger was gevraagd, kan je met mij nummers maken? Nou, er is Old Habits Die Hard uitgekomen. En Elvie gaat natuurlijk over een gigolo, een playboy. Die eigenlijk gewoon op een gegeven moment tegen allerlei dingen aanloopt. Ben ik wel zo goed bezig? Hè? Want hij laat heel veel slachtoffers achter. Hij is zelf ook niet altijd zo gelukkig. En dan komt er uiteindelijk een nummer uit waarvan je zegt, van, gaat het nou over Elvie of gaat het over Mick Jagger zelf?
4: Ah.
5: He, Jagger was natuurlijk ook al in de 60 toen. En ja, playboy, een man die heel veel vrouwen, heel veel kinderen heeft geproduceerd. En een leven leidde natuurlijk in de spotlights. Ja, en al die zaken die erin zitten, die heeft hij eigenlijk op zichzelf geprojecteerd. En er is het nummer uitgekomen. Dus het is eigenlijk een heel persoonlijk nummer geworden. Wat natuurlijk perfect in die film paste. Maar het zegt genoeg over Jagger dat hij dat toch aandurft op die tijd. Als een soort reflectie. En het geeft aan hoe die man een beetje in elkaar zit. En het is geen makkelijk nummer qua tekst voor hem. Maar het is wel eerlijk.
4: Ja, mooi. Ja,
5: dat is alles fijn om te horen, zo'n nummer. Hè? En het is ook wel goed, het is echt heel persoonlijk. En dat vind ik knap van zo'n man dat hij dat toch eruit kan krijgen.
4: Met deze achtergrondinformatie gaan de luisteraars van de 1000 voor Driessen heel anders voorzitten.
5: Dat lijkt me een goed plan.
4: Met een knabbeltje en een groot glas sangria.
5: Een groot glas sangria.
4: Ja?
5: Dat doe je heel goed.
4: Goed zo. Dankjewel voor de uitleg, Adjer.
5: Graag gedaan. Hoi, fijne uitzending. Tot volgende week. Hoi.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio. Arend, ik heb even die meneer Norbert Panacheberg even uitgegooid.
1: Ja, ik was bij tanken, want het was de tank was leeg.
0: Dat zijn toch allemaal... Rijnland, naar rechts, de stuurboord.
2: Ja, hij moet bijna mis.
1: Noppie moet wel sturen, hè?
0: Ja. Dames en heren, we zijn dadelijk bij Purmerend. Of daar iets voorbij. En dan springt aan boord Norbert Bijschijf.
1: Ja, wat had hij nou?
0: Hij heeft een heel album gemaakt, gewijd aan het Noord-Hollands kanaal.
1: Ja, hij had ook zijn eigen kanaal, hè?
0: Ja. Patricia Pai, The Royal Guardsman. Oh, dat is leuk. En de Tim van Ron. Je bent niet heel...

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Niemand in heel Noord-Holland met zoveel verstand van goede muziek als Ron Bulters. Ron, heb jij wel eens in het Noord-Hollands kanaal gevist?
3: Nee.
2: Vis je wel eens?
3: Nee. Als kind, maar dat is heel lang geleden. Nee, ik heb er het geduld niet voor.
2: Maar weet je, kun jij wel een zoetwatervis opnoemen, zeg maar?
3: Kibbeling. Nee, ik ben...
2: ik ben er gek op, kibbeling.
3: Ja, ik ook, maar het is geen vis. Dat weet ik ook wel, mensen.
2: Het is geen zoetwatersnack.
3: Nee, een vorentje. Dat een vorentje, ja. Watervis. Ja, zie je.
2: Nou ja, er zijn ook een soort soorten vorentjes, hè? Je hebt
3: een brommer.
2: Een brommer. Je hebt een blankvoren. Ja. Je hebt een ruisvoren. Je hebt een rietvoren. En dan heb je een brasem. En een blij. En een baars. Ja. En een snoekbaars. Een paling. En een snoek. En, maar goed.
3: Paling.
2: Ja, paling is ook zoet water natuurlijk. Okay. Ja, die komt ook via de zee.
3: Ron. Zin in paling.
2: Ja. Ron, mevrouw Harkensberg. Die heeft op haar...
3: Uit. Uit welke gemeente?
2: Heemstede.
3: Ja,
2: die heeft dit liedje, This One van Paul McCartney, heeft ze vertaald. En dat speelt zij op verjaardagen bij voor iedereen die het maar horen wil.
3: Dat is leuk.
2: Maar waar komt het album vandaan? Waar gaat de tekst over? Wie zingt het? Uit welk jaar? Op welk album staat het? En is het wel eens live uitgebracht? Dat is de allemaal vragen.
3: Ja, zeker. Het is, nou, ja, nee. Toen McCartney het album Flowers in the Dirt maakte in 1989 ging hij ook op tournee. En speelde hij het ook live.
2: This One.
3: This One. Ja, het was ook een het was ook een single. Het
2: is een singeltje geweest.
3: Niet
2: nou,
3: veel, hoor. Ja, het is een singeltje geweest, ja. Ja, en het was de tijd dat je allerlei verschillende soorten formaten had. Een CD-single en een kleintje.
2: Oh, ja, ja, ja.
3: En een grotere. En je moest het allemaal verzamelen.
2: Ronde deden
3: andere de B-kantjes.
2: En deden de gastartiesten mee, Flowers in the Dirt? Is daar iets van bij? Maar...
3: Ja, ja, ja. Elvis Costello.
2: Ah ja, zie je wel, Costello. Ja, ja.
3: Oh. Ja, die bracht hem weer bij zijn hofnotbars terug eigenlijk. Waar McCartney sindsdien eigenlijk weer veelvuldig op speelt.
2: Oh, is dat zo, ja?
3: Ja, die zei, je moet die hofnotbars, dat is je handelsmerk, die moet je weer voor de dag halen.
2: Ja, ik vind het... wacht even, staat er ook het nummer I Owe It All To You op? Nee, hè?
3: Nee, dat is de opvolger Off The Ground.
2: Oh ja, Off The Ground, ja, met...
3: Doet Elvis Costello ook al mee.
2: Ook, zijn het vrienden?
3: Maar het is gewoon, ja... Het waren, ja... Kijk, McCartney kan niet zo goed tegen kritiek.
2: Nee.
3: De Elvis Costello... Had die hield zich niet heel erg in om af en toe wat stevigs tegen McCartney te zeggen. En dat vindt McCartney dan toch niet leuk en werkt hij nooit meer met die mensen.
2: Oh, beetje oude knukkigheid.
3: Ja, hij denkt, ja, ik heb zoveel hits gehad, ik weet wel hoe het werkt.
2: En wie ben jij om tegen mij te vertellen?
3: Ja, precies.
2: Ja. Oh, ja. Dat vind ik jammer.
3: Dat vind ik ook, want McCartney is op zijn best als hij wat wrijving heeft. Met Lennon had hij dat. Ja, en die Elvis Costello-nummers met McCartney zijn ook briljant.
2: Ja, daarom.
3: Maar This One had Elvis niks mee te maken.
2: Oké. Okay. Nou was gisteren, nee niet gisteren, eergisteren alweer, op de tv... Johan Derksen, die was had een beetje kritiek op de Rolling Stones. Heb je er iets van meegekregen?
3: Ik volg Johan Derksen totaal niet.
2: Nee, maar dit wordt losgeknipt en het wordt overal verspreid, meen ik. Maar hij had kritiek erop dat het eigenlijk een heel simpel bandje was. Qua muzikanten.
3: Dat heeft McCartney ook wel eens gezegd, een simpel bluesbandje.
2: Ja, dat,
3: maar die deed het om te pesten en ja, ach, wat Johan Derksen zegt. Hij zegt zoveel.
2: Hij zegt heel veel, ja. Ja.
3: Nee, maar hij zou ook gewoon zijn mond kunnen houden.
2: Jij ziet er niet naar uit naar die nieuwe cd? Of ben je altijd wel geïnteresseerd?
3: De Stones. Ja. Nou, ik vond het laatste plaat van Hackney Diamonds goed. Maar ja, kijk, hij schijnt in juli uit te komen. We hebben in juli natuurlijk de nieuwe van Paul McCartney.
2: Kijk,
3: daar moeten we toch meer naar uitkijken.
2: Ja.
3: Althans, ik dan.
2: En weet jij nu al wie er aan meewerken? Of,
3: nee.
2: Nee, helemaal niks. Het is een complete verrassing.
3: Ja, McCartney doet het over het algemeen. Is allemaal eens eentje.
2: Ja.
3: Met een producer.
2: En die komt in juni uit, hè, Ron?
3: Die komt in juni uit.
2: Nou, dan gaan we daarop wachten.
3: Dus het worden drukke dagen. Maar This One, ja, mooi nummer. Ja, This Swan, hè. Swan is gliding. Of This One is gliding.
2: Oh ja, ja.
3: Daarom ben ik wel benieuwd naar die vertaling van die mevrouw. Kun je die volgende week oplezen, bijvoorbeeld?
2: Ik heb hier al een... Nee, maar vooral het zinnetje van... iets van Better Times That Never Come. Dat had ze helemaal uitgebreid. Van betere tijden die nooit komen of zo.
3: Oké.
2: Van Better Times That Never Come. Nou ja, ik weet het niet. Ik ga het vragen aan haar of ze de hele tekst wil opsturen. Desnoods even een stukje wil laten horen. En dan moet jij maar even je mening over
3: geven. Ja, misschien kan ze het zingen.
2: Ja, dat gaat. Dat doet ze. Maar,
3: in de uitzending.
2: Maar zo, Harkensberg uit Heemstede zingt This One in het Nederlands. This Swan. Nou, ik ben benieuwd. Ron?
3: Mooi hoor.
2: Ik ben... Hey, mooi weten we dat niet. Ik wil het eerst horen. Maar. Bedankt voor je uitleg, Ron.
3: Graag gedaan.
2: Oké, jongen.
3: En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Nou, welkom meneer Bijschijf. Wat leuk dat u aan boord komt, even een stukje aan, op het kanaal. En u bent muzikaal en geniaal.
1: Wat zeggen ze allemaal? Maar u heeft... Ik ben Bijschijf, is muzikaal, geniaal, geniaal.
0: Maar kunt u een paar liedjes opnoemen die u...
1: Nee, we kunnen even meteen tot de orde van de zaken komen.
0: Ja.
1: Het is dus zo dat we hebben binnenkort hebben we een grote... grote benefietvoorstelling. En die zal zo... Publiek achter het Noord-Hollands Kanaal. Daar zingen we straks allemaal de liedjes over het Noord-Hollands Kanaal. De entree is ongeveer 75 euro. Ja. En dan kunt u overmaken op Norbert Bijschijf BV. Telt met u mee.
0: Telt u mee. Hey, ja. Wordt er ook gezongen...
1: Norbert Bijschijf. Bijschijf is de naam. En ik heb vele goedkope artiesten. Want het moet allemaal natuurlijk wel voor het goede doel moeten wel het een en ander overblijven.
0: Welk goede doel?
1: Begrijpt u dat de Norbert Bijschijf?
0: Uw eigen doel.
1: Zet u?
0: Uw eigen goede doel.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken. Welke artiesten hebben we zoal? We hebben dus... Nou, het eerste nog een liedje is van Scheve Henk.
0: Scheve Henk, ja.
1: Ja, dat is echt een heel leuk liedje geworden. Ik nam jou anaal in het Noord-Hollands Kanaal.
0: Ja, dat is een grote hit geweest hier in de buurt.
1: Nou, ja wel veel klachten ook, hè.
0: Scheve Henk is wel opgepakt later.
1: Ja, dat wel. Ja, hij nam het. Hij wilde ook, zeg maar, hij wilde ook muzikaal. Hij wilde ook visuele omlijsting bij het lied.
0: Maar ja, maar.
1: Nou, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, maar hij mag.
1: Er is iets aan de fantasie overlaten van de mensheid, niet waar? Er zijn nog kaarten trouwens voor het festival.
0: En Scheve Henkie mag...
1: Even het Noord-Hollands Kanaal.
0: En Scheve Henkie mag even optreden met een band, met een ringband, even, dat hij even mag zingen. Fijn. Wie komt er nog meer?
1: Nou, natuurlijk...
0: Bolle Gerrit ook?
1: Huid,
0: Bolle Gerrit? Nog een?
1: Die... Nee, Bolle Gerrit, die kan niet zingen.
0: Oh, is dat
1: heen? Die is alleen maar bol.
0: Oh.
1: Daar zijn we allemaal niet zoveel aan. Nee, we hebben verder hebben de groep Uientelers.
0: Uientelers, ja.
1: Ja, de Uientelers met wat is dat allemaal?
0: In het kanaal.
1: Oh, u weet het. U wist het.
0: Ja, ja. Mijn klassiekers.
1: Ja, en dan hebben we een gastzanger. En dat is, hoe heet je ook weer?
2: Noppie. Ik ben Noppie.
1: Noppie. Nou, draai maar aan het knoppie. En welk liedje ga jij voor ons zingen? Volgende week op het festival.
2: Noppie is in zijn...
0: Noppie.
2: Ja, nee, zit aan... Nou, goed.
1: Ja, maar
2: Noppie zit aan zijn doppie.
1: Het is nog niet af, begrijp ik.
2: Noppie zit aan zijn doppie.
0: Even de laatste hand leggen aan het liedje.
1: Zeg, wat is jouw tip?
0: Mijn tip, ik ga voor Louis Armstrong graag.
1: En ik voor de Bee Gees, dag te laat, maakt niet uit.

0: Reinoud, we liggen even aan. Waar gaat je mop over?
1: Nou, over... Over mijn hengel. Ik zat te vissen van de week. Mijn dobber die ging steeds wel... die is stuk. Want hij ging steeds onder.
0: Oh. Ja. En heb je gemaakt?
1: Ja, maar dat hielp niks.
0: Oh. Maar wat mankeerde eraan?
1: Hij ging steeds onder.
0: Dat hebben we nu gehoord,
1: Dus maar, is hij stuk.
0: Maar wat mankeerde eraan?
1: Nou, dat hij steeds onder gaat.
2: Hij zonk.
1: Ja. Hij zonk.
0: Maar heb je er iets aan gedaan?
1: Nou, heb ik geprobeerd, maar dat bleef. Maar dat lukt niet.
0: Nee. En als je hem omhoog haalde, wat dan?
2: Zat er een vis aan?
1: Nee. Ook niet.
2: Dat is de reden dat een dopper zinkt.
0: Oh, leg het even uit.
2: Oh, is dat het? Noppie, je hebt dat waarschijnlijk nodig.
0: Noppie.
2: Uitleg.
0: Dames en heren, in 2 uur, wat gaan we doen, Arend? Behalve dat we muzikaal de top 15 bestormen.
2: We gaan via Purmerend en de Beemster hogerop.
0: Naar het zand.
2: Naar het zand, richting het zand.
0: We moeten uiteindelijk naar een helder.
2: Zit Maasvlog.
0: We gaan even een stukje geschiedenis ook doen van het Noord-Hollands Kanaal.
2: Ah, leuk.
0: Nou, misschien... Dat hoort u allemaal in het 2e uur. Of niet, natuurlijk.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
2: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
3: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
4: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
2: Dank u wel, Ommering.
0: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
13: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 3:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
20: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
19: op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereld.

0: daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: De duizend van Driessen.
2: Met Leo en Nico Driessen.
3: Arend,
4: ja?
3: Ik hoor heel veel klachten over Norbert Panaché.
4: Nou,
3: kun jij even uitleggen wat hij bij ons kwam doen?
4: Nou, Norbert Panaché is een grote man achter het uitdiepen van allerlei kanalen. Daar is hij groot voorstander van. Hij wil ook dat elk kanaal minstens 2 meter dieper is dan dat ze nu zijn.
3: Ja, daar maakt hij zich sterk voor. Maar hij ging met zijn blanke billen over de rand van de boot.
4: Ja.
3: Dan was hij niet aan het uitdiepen, hoor.
4: Nee, maar hij ging ervan uit dat het radio was.
3: Maar hij was niet aan het uitdiepen.
4: Nee, hij was niet aan het uitdiepen. Hij was
3: irrigeren.
4: Ja, u begon al over zijn broek, hè, die tot zijn knieën reikte.
3: Nou.
4: Dat hij een goede sput
3: had gemaakt. Mag ik zeggen dat ik het een vies mannetje vond?
4: Het is, nou ja, goed, dat mag u zeggen. Maar het is radio.
3: En dan hebben we Reinoud nog.
4: Ja, Noppie.
3: Reinoud, hoe is het de kapitein? Is hij al dronken?
5: Nou, nu nog niet, maar...
3: We varen met de boot, de Rammelhol.
4: Ja.
5: Rammelhol.
4: Gesponsord door Nesquik.
3: En we zijn...
4: En je hoeveel geld ze erin gestoken hebben, Nesquik?
3: Nou, ik kan geen cent veel, denk ik.
4: Nee, 4 potten chocoladepoeier.
3: Ja, als wij... Het zit in Reinouds haar. Ja. Makkers en Bolland en Bolland.
2: Klaar voor de start.
6: Dat weet jij ook wel, je kind.
2: Het elftal van de week.
7: Ja, dit is een goed stel, hoor.
2: Nummer 11.

Het elftal van de week. Nummer 10.

0: vrienden en vriendinnen van de radio. Terwijl wij opstomen richting Den Helder via het Noord-Hollands Kanaal, hoort u allemaal liedjes die u zelf heeft aangedragen. Barry White, Makkers en Zomerzon. En Bolland en Bolland en Mexico.
1: Zo kun je dus ook radio maken, hè? Dat ben je nou heel goed.
0: Dat is wel heel vervelend.
1: Heel vervelend, nee.
2: Arend, ik vertel even wat.
1: Ja, over Noord-Hollands Kanaal. Leuk.
2: Oké, Noord-Hollands Kanaal.
1: Ja.
2: Waarom is het er ooit gekomen? Dat was er dus zo. In 1819 begonnen met het bouwen.
1: Heb je het voorbereid of lees je het voor?
2: Ja. Zegt u?
1: Heb je het voorbereid of lees je het voor?
2: Nee hoor. In de 17e eeuw was het al de bevaarbaarheid van de Zuidzee een beetje af.
1: Mm-hmm.
2: Bij Pampus, daar komt dus voor Pampus. Weet je wat de uitdrukking vandaan komt, Reinhard, voor Pampus liggen?
3: Nee, vertel.
2: Weet je het echt niet?
3: Nee, weet ik niet.
2: Het is een eiland en dan konden ze niet verder omdat het dan te ondiep werd.
3: Oh ja.
2: Lagen ze voor Pampus.
1: Lagen ze uren te wachten tot het weer dieper werd en dan konden ze verder.
2: Juist!
1: Weet je wat IJmuiden betekent, Leo?
2: Maar het graven van een rechtstreekse verbinding naar de Noordzee, dat leek het meest logisch, hè? Ja. Zo vanaf Amsterdam. Zo.
1: Was het niet.
2: Want dat durfden ze niet. Want dat zou gepaard moeten gaan met afdammen van het IJ bij de Zuiderzee en een groot sluizencomplex bij de Noordzee. En dat konden ze technisch nog niet. Ze konden dus geen sluizen die we nu hebben daar bij IJmuiden. Wat betekent IJmuiden trouwens?
1: Monding.
2: Ongelooflijk leuk.
1: Muiden is een ander woord.
2: Ja, lijkt me niet af verder, maar met je onzin. We gaan even...
1: Monding van het IJ. IJ, Monding, IJmuiden. En het is verbasterd naar Muiden. Je hebt ook een plaatsje Muiden. Het is ook een monding. Een mond?
3: Mond.
2: Hou jij je mui?
1: Ik hou mijn mui.
2: Daar komt het ook vandaan. Hou je muil?
1: Ja.
2: Daar komt dat ook vandaan.
1: Natuurlijk komt het daar vandaan. Dat heeft allemaal met elkaar te maken.
2: Hè?
1: Ja. Eerst even een paar muziekjes voor je.
2: Ik ga even kijken of Reinhard het onthouden even.
1: Ja, dan gaan we na de volgende drie liedjes vragen of je het nog weet.
2: Ellen Parsons Project, Jan Boezeroen en Chefs
1: on the Limb. Met Shady.
2: Zitten we daar na te praten of wat? Shady. Wat is dit allemaal voor amateur disjockey?
1: Chefstone en
2: Dibbins. Afkees. Shady. Als je zelf trouwens een idee hebt voor het elftal.
1: Nico.Driessen@nhmedia.nl. Zo.
4: Bah, dat is vies.
5: Het elftal van de week. Nummer 9.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio. Er is nog de boodschap van Norbert Bijschijf. Het eerste uur is niet helemaal overgekomen. Nou, eerst volgende week, maar daar doen wij verslag van. Dus tussen nu en volgende week is er een groot concert. Een benefiet van alle liedjes over het Noord-Hollands Kanaal.
1: En dat in het kanaal, op het kanaal. In
0: het bij kanaal. Het kanaal.
1: Net boven het kanaal. Boven
0: het kanaal, ja. En dat zijn ook kaarten.
1: En 67 euro per etsel.
0: Ja, kijk.
1: Gaat naar het goede doel van Norbert Bijschijf zelf.
0: Norbert Bijschijf bijschrijft. Norbert Bijschijf die heel graag bijschrijft.
1: 70.
0: Nou, en wat? Ja, wat?
1: 70 euro gaat hij.
0: Ja hoor. Wat is dat allemaal in het Noord-Hollands Kanaal? Wij verzopen allemaal in het Noord-Hollands Kanaal.
1: Wij zingen allemaal.
0: Wij zingen allemaal over het Noord-Hollands Kanaal. Ik nam jou in het Noord-Hollands Kanaal.
1: Die is er zo bezopen als straal in het Hollands Kanaal. Oh, andersom, hè? Straal bezopen.
0: Jezus.
1: Oi, oi, foutje. Bedankt. Oh-oh. Henk Westbroek op 6, The Kings op 5 en The Real Thing op 4.
0: En dadelijk praten we even met de achterkleinzoon van de oprichter, van de eerste ingenieur, Duitse ingenieur, die het Noord-Hollands Kanaal zo'n beetje heeft. Dat is Herbert Spaanschaal.
1: Is dat de achter...
0: Kleinzoon.
1: Interessant zeg.
0: Ja, ja.
1: Wat weet hij dan van zijn voor
0: Kleine Moer.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Muziek!
2: Nummer 6.

0: het elftal van de week. Nummer 4, nummer 4, nummer 4, nummer 4, nummer 4, nummer 4, nummer 4.
1: Stil eens even.

0: Nou, dat waren ze dan. Dat waren ze dan.
1: Ja.
2: The Real Thing en Henk Westbroek en de Kings. Mooi.
0: Nou, hartstikke leuk zeg. Oh, drie heren allemaal weer. We blijven toch de fruitjes, de gezeggelijke fruitjes.
2: Ja.
0: Die zo lekker kunnen zingen.
2: Ja, die zingen.
0: Rijna, doe je broek dicht. Ja, ja. Doe je broek dicht.
2: Drukwinden.
1: Ja, ja. Ja, het is niet heel lekker weer, nee.
2: Hey, welkom. U bent de klein, achterklein zoon. Doe bist hij de achterklein zoon van Herbert Bijs, Schoenspaan. De oprichter van het instituut van ingenieurs van het Noord-Hollandse
0: Gedaal. Ja, dat is dus zo. Ik ben de Herbert Spaanschaum. Ja. En het is een beetje een misverstand wat ik uit de wereld wil hebben. En ik wil namelijk een pleidooi voor mijn god of godvader.
2: Ja.
0: Die dat Noord-Hollands Kanaal zo'n beetje erfunden had. En niet zo wie in die boek zit Jan Blanken.
2: Ja, maar Jan Blanken, wij weten niet beter op deze...
0: Blanken top der Duinen.
2: Die heeft dit kanaal gegraven. Of ontworpen.
0: Nee, het is waar dus zo dat...
2: Niet uw overgrootvader. U bent gewoon een bedrieger.
0: Ik heb die klus aangenomen.
2: U heeft die klus helemaal niet aangenomen. U bent klein.
0: Wat?
2: U komt hier gewoon de boel een beetje...
0: Mijn naam is Herbert Spaanschouw.
2: Ja, uw naam is Herbert Spaanschouw.
0: En ik kom uit Schwarz-Weiß Essen.
2: U bent gewoon aan het polariseren nu.
0: En u?
2: U bent gewoon aan het polariseren nu.
0: Ja, wat?
2: Want het kanaal heeft u helemaal niet... Uw grootvader helemaal niet ontworpen. Dat heeft de andere meneer gedaan.
0: Darf ik maar vragen, wie is die verrukte die tegenover mij steekt?
2: Ja, die verrukte die tegenover mij steekt, dus sprak de waarheid.
1: Zeg u? We mag gewoon muziek gaan doen.
2: Graag. En we gaan even twee doen.
0: Mijn naam is Herbert Spaanschouw.
2: Ja, Billy Joel en Aphrodite's Child.
0: Kan ik hier afrekenen? Aphrodite's Child. Kan ik hier afrekenen?
2: Oh, u praat ook Engels.
0: Zeg u? Huh? Nou, u praat geen Duits ook hoor. U meenemen. Wat een... Nou, ik zag hier net een mannetje voorbij ging. Was dat Herbert Spaanschouw?
2: Ja, maar die komt vertellen dat ze groot van het kanaal graag gaan.
0: Is ook zo.
2: Ach, man, schat eruit.
0: Jan Blanken is een bedrieger.
2: Nee, oh, Leo, zeg dat dan niet.
0: Waarom niet?
2: Hey, die zijn trots op hun werk. Dan ga je
0: ja, mee. Laat ze lekker trots zijn. Muziek!
3: Het elftal van de week, nummer 3.
4: Wauw, geweldig.

0: Het elftal van de week. Nummer 2.
1: Het is 5 uur.
2: Dat is wat, hè? Ja, daar kijken jullie allemaal van op nu. Maar dat is wat, hè?

0: Gaan we gaan aftellen, hè, Reinoud?
1: It's 5 o'clock. And nou, waarmee schieten we de gauw? Oh nee, we zitten bij de marine in Den Helder inmiddels.
0: Kleine rare toeter misschien.
2: Ja, ik heb wel...
1: Leuk nou, doe eens.
0: Een hele gewone toeter. Heb je geen rare toeter?
2: Ja, we hebben meerdere opties.
0: Nou, deze.
2: Ook niet.
0: Ik heb een hele leuke gehoord. Die leek een beetje op een broekhoest. Bel maar af. Bel maar af.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel hoor.
3: Nummer 11. Nummer 10. I just can't say goodbye. Nummer 9. Oh, when I'm old and wise. Nummer 8.
5: Zonde was goed. Man, wat kon die rijmen.
3: Nummer 7. Nummer 6.

0: Nou, dat heb je weer keurig in elkaar gerot, ouwe.
1: Heb je mooi gedaan, ouwe.
0: Ja. Dames en heren, we zijn bijna bij een helder. En van daaruit kijken we even naar het Marsdiep. Maken we rechtsomkeerd en besteden we volgende week aandacht aan de route van Den Helder weer helemaal terug naar het IJ.
1: Ja.
0: Want dat levert nogal de nodige problemen op.
1: Want dat is natuurlijk niet
0: Want rechts gaat het wel, maar links terug.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Want dat gaat nog heel wat vingers in de pap hebben.
0: Juist, en voor ze nummer 1 geluid laten horen, ja. Rijnhoud met je wiet.
2: Een paling met puistjes.
1: Puberaal.
2: Snel zeg.
1: Ja. Ja. Op 1, Henk Wijngaard.
0: En een paling van het IJ naar Den Helder.
1: Een lange paling.
0: Een Noord-Hollands kanaal.
1: Kanaal.
2: Oh ja.
0: Ja, is het nog net slecht als die van jou?
1: Nou, Kees. Vond hem wel goed.
0: Nou.
1: Leo, opeens staat Henk Wijngaard.
0: Ja, dat schelen.
1: Is toch leuk? Ik heb een truc als een woning.
0: Ja.
1: Hij heeft die mannen 14 LP's volgezongen over vrachtwagens.
0: Ja, maar ik vond dat met Pinteren Pook Part 1, die vond ik het leukste.
1: Ja. En met thermoskannes leeg en met dit allemaal liedjes ja. Waar die... Ja.
0: Geweldig. En met jou, met scheepse in je...
1: Ja. Tot zo.
0: En ik wil jou in mijn togens. Als die maar niet te
3: trof. Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
3: Wacht even hoor.
2: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
3: Klopt dat wel?
2: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ik ben Sven uit Medemblik.
13: Ik ben Nico uit Alkmaar.
14: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
16: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
13: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
15: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
19: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
20: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
15: Dank u wel, Ommering.
21: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze Focus Clinic.

0: niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Duizend van Driessen.
5: Ja, met Leo en Nico Driessen.
6: Hé, hey Reinoud, waarom trek jij nou altijd zo'n rare broek aan als wij het programma hebben?
7: Een zeemansbroek. Ik dacht, dat hoort bij, erbij.
6: Het is een kanaal. We zitten in een kanaal.
7: Oh.
6: En nu kijken we uit over het...
7: Marsdiep.
6: Juist. Waarom heet het Marsdiep?
7: Ik heb echt werkelijk geen idee.
6: Nou, het zal niet ondiep zijn, hè? Denk je niet?
7: Nee, dat... Maar waarom heet het dan niet Twixdiep? Bounty.
8: Bounty diep. Dat is leuk. Je moet hem de vrijheid geven om grappen te kunnen laten maken.
6: Ja.
8: Woordgrappen, daar is hij goed in.
6: Ja.
8: Daar is de man heel erg gespecialiseerd in.
6: Ja.
8: Hij maakt daar zijn werk van. Hij bereidt zich voor.
6: Ja.
8: En dan
6: ja.
8: moet je niet zo kijken als ja. hij een keer een grap maakt van Marsdiep en Twixdiep.
6: Daar zie je, we zitten op het schip de Rammelhof. Rammelhol.
8: Gesponsord door Nesquik.
6: Nesquik. Volgende week varen we terug en dan worden we gesponsord door...
8: Enco.
6: Nee. Tinus Kroketten.
8: Tinus Kroketten? Wat, krijgen we 4 kroketten weer?
6: Tinus Kroketten.
8: Ja, dat, ja, beter geen sponsor dan helemaal geen sponsor.
6: Wilt u lekker uw pens laten uitzetten? Vreet Tinus Kroketten. Tinus Kroketten.
8: Houdt u vast tekst en wel hele vette?
6: Tinus Kroketten.
8: Ja. Come on!

0: eerste blokje.
1: Uw buurman het eten beletten, geef hem tieners kroketten.
0: Ben je heet te ver? Blokje good
1: moet
0: morning.
1: U waarschijnlijk wel 3 uurtjes het toilet bezetten? Dat komt door...
0: Kroketten. Moet u...
1: Tieners kroketten.
0: Moet u zwaar toiletten? Dat komt door tieners...
1: Kroketten.
0: Koelas kroketten. Bloemink, Tensensie en Nick McKenzie.
1: Hey, goeie dat je die sponsor bij elkaar hebt gekregen, Reinald.
2: Ja, is toch
1: maar je loopt wel raar.
0: Maar je moet
2: ja, nou, daar gaan we het niet over hebben.
1: Dames en heren, we zijn nog een uurtje in Den Helder. Want we hebben nog wel wat wetenswaardigheden. We gaan even praten met de beheerder van het Noord-Hollands Kanaal. Sectie Den Helder.
0: Oh, afdeling Den Helder.
1: Afdeling Den Helder. Ja, ja, gaan we zo even mee praten, hè?
0: Ja, zeker.
1: De heer Absluit.
0: Absluut, ja.
1: Absluut.
0: Ja.
1: En daar ga jij mee, ga jij interviewen?
0: Ja, die ga ik interviewen, ja.
1: Even hij is de beheerder van zeg maar het laatste stukje van het Noord-Hollands Kanaal.
0: Is het blokje van Arno doen?
1: Zeker!
0: Arno van Leo, de vriend van de show, die gaan we even...

0: Heer Absoluut. U bent beheerder van het Noord-Hollands Kanaal District Den Helder. En daarvan een gedeelte van, hè, van het District Den Helder. 1/4 deel bent u daar beheerder van het District Den Helder.
1: Ja, we zitten allemaal te zeiken.
0: Wat houdt dat in, beheerder zijn van het District?
1: Nou, dat is dus een. Dat is dus een. Dat is dus een. Ja, dat is dus een zeer.
0: Serieuze job?
1: U?
0: Serieuze job?
1: Ja. Wat nou ja, het is dus wel zo, met de groei van het scheepvaartverkeer en de grote omvang van de schepen, het kanaal is al spoedig te klein gegaan, hè, geworden.
0: Maar wat beheert u dan?
1: De Amerikaanse Clipper, 1500 ton, mocht bijvoorbeeld in 1854 al niet door hier.
0: Och, jeetje.
1: En dat bewaak ik dus.
0: Ja, als je er toen niet door kan...
1: In 1866 kamer verkoophandel, dan komen bijna geen zeeschepen meer in Amsterdam. Nee, het Noord-Hollands Kanaal was eigenlijk, zeg maar, net zo breed als... achterwerk van Willy Kwetsbak.
0: Willy Kwetsbak, ja. Ja, die heeft een flink achterwerk, kan ik u vertellen.
1: Ja, maar dan kan toch geen schip...
0: Nee,
1: geen klipper door.
0: Nee. Ik wil jou in mijn togen... Dat zong hij toch?
1: Ja. Vooral als het weer te droog is. Ja.
0: Wat beheert u nog meer, behalve dat gedeelte van...
1: Nou, nee, ik ben dus chef uitgang.
0: Oh, goed, dus de mensen die...
1: Ziet dus al die schepen hier eruit gaan.
0: Oh,
1: maar u ziet het wel, er gaat bijna niks meer uit, hè?
0: Nee.
1: He, wat, ik ben heel verbaasd dat u eraan kwam met dat rare scheepje van u. Hoe heet het ook weer? Het Rammelhol?
0: Rammelhol. Rammelhol. Het door Nesquik en Tets Kroketten.
1: Nee, Tinus Kroketten.
0: Tinus Kroketten, ja. De thee kroketten. Ja, dat is een thee. Goed. Maar, okay.
1: Nou ja, dat is dus wat ik hier doe.
0: Dank u wel.
1: Mag ik even nog wel even afrekenen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Moet wel,
0: dan
1: moet wel even, betalen, hè?
0: De kapitein heeft geld.
1: Pol.
2: Ja, zeker.
0: We gaan naar het derde blokje. En dat is door Terry Winkels. Blokje Ghost. Johnny Cash, The Specials en Jeremy Messersmith.

0: vriendinnen van de radio. We zijn in Den Helder. En dan blijven we de hele week liggen. Als je ons wilt bezoeken, dan kan dat. We liggen in Den Helder. Bij het Maasdiep. En het scheepje heet Rammelhol. En u wordt ontvangen door Reinoudtje.
1: Die blijft de hele week
0: in de smeden met een korte lange broek, heeft hij.
1: Hangt van het weer af. Als het weer omslaat, dan gaat hij een andere broek aan doen.
0: Lange korte.
1: Lange korte.
0: Ja. Reinoud, vind je het leuk een weekje in Den Helder liggen? Wij wel.
2: Ja, blijven jullie ook? Of?
0: Nee, dat niet.
2: Oh, dat niet.
1: Nee, we gaan even lekker...
0: Passagieren. We gaan passagieren.
1: Ja, we gaan naar de vrouwtjes.
0: Zijn de vrouwtjes in Den Helder? Dit is allemaal wel onzin, hoor.
1: Dat is allemaal, we blijven lekker.
0: We gaan schagen.
1: We gaan de vrouwtjes behagend in
0: schagen. En zonder klagen.

0: Pershing Flats, hoorde u? Pershing Flats.
1: Wie?
0: Pershing Flats.
2: Percy Sledge.
0: Ja, dat zeg ik. Percy Sledge.
2: Nog een keer Percy Sledge. Batmanners.
0: Zie je me nou eens doen?
2: Nee, dat lukt niet.
0: Percy Sledge. Batmanners. En Rengel meneer Mjaar.
2: Waarom praat hij daar opeens?
0: Ik ben verkouden.
2: Ook verkouden geworden.
0: Dat komt ik staan met mijn zeebeen in de hele tijd hier.
2: Ja, het was
0: maar diep.
2: Ja, dat klopt. Je staat in het mars.
0: Uit de bagger.
2: Nou, heb je nog een mopje voor ons?
0: Het mars diep uit bagger heeft geen zin, hè?
2: Nee,
0: diep zat.
2: Ja. En jij moet lekker dampo smeren. Je moet dampo smeren. En wordt er. Iets voor... Heb je nog een mopje, Reinhard?
1: Ja, die heb ik wel, ja. Waarom zijn vissen slim?
2: Ze zwemmen in scholen.
1: Ja.
2: Ik ga je neus laten, maar die zit. Je bent echt. Nou. Zal ik de afkondiging doen, want dit is niet te volgen.
0: Normaal klinkt niet zo. Met niet houden.
2: Tot de volgende
0: week. Namelijk in mijn. Dus ik kon vanaf hier naar Almamen zonder een stevige zijn westen. En die zat bij mogelijk wat. Dus ik was vol met poren. En
2: ik kon
0: niet van de boeg af. Dus die moesten we niet, we moesten de steen houden. Dus ik had een kraaien zat ik dan de wind te vangen. Ja. Nou, dan ging ik me vol in je poem.
2: Kijk, die vol in zijn gezicht.
0: Nou, dat is minder. Die lopen ze bij hem. Dan voelen ze me allemaal niet grappig.
2: Nee.
0: Nou, dan moet je op een snijven.
2: Volgende week.
0: Dan gooi je hem allemaal terug en dan komt hij nog.
1: Je naam is Nick Velderman. Gadverdarrie, Leo. Bah, dat kan toch niet? Ach, dames en heren, hij maakt het wel heel bond. Nou, ik kom nog maar even af, want ja, Leo kan het niet meer zoals u hoort. We gaan eruit met het laatste liedje van vandaag. En wat toepasselijk is het toch weer. Bruce Springsteen, The River. Ik wens u een fijne dag.

0: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en wordt verrast.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed.
5: Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je daar zin in?
12: Ja.
11: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
14: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
16: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
17: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
12: Ik wil Lommering bedanken voor alle goede zorg.
18: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
20: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
21: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
22: Dank u wel, Omring.
23: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
24: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
25: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
29: EuropaKinderhulp.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Nu, later en altijd.
31: Ga je bijna met pensioen?
32: Ja.
31: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
32: Nee.
31: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
34: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
35: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Het zijn Donnie en Senna bij NH. Waar blijf je nou? Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat het teken van Noord-Hollands artiesten. Zoals deze band. Van Dikhout hoor je met Stil in mij.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

programma. Het is André Hazes, Zo heb ik het nooit bedoeld. Tot zover het eerste uur van Helemaal NH. Maar zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten krijg je deze nog voorbij. Gerard Joling bij NH, niet voor één keer.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
9: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
10: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
11: Ik ben Brian uit Amstelveen.
12: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
13: Het is 6:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
14: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
15: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
16: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
17: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
15: Dank u wel, Ommering.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
18: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
19: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
18: op 2 augustus.
19: Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog woedde er een propagandaoorlog tussen de Rijksomroep in Hilversum en Radio Oranje in Londen. Een strijd die tot ver na de oorlog duurde. Journalist Jan Dibbinga dook in het oorlogsarchief en ging op zoek naar het gevecht dat voorafging aan de huidige publieke omroep. Verder twee vergeetmeliedjes uit oorlogstijd en natuurlijk een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Het is 10:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlande spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: altijd fantastisch om ergens op één te staan.
1: Wie wordt de opvolger van Yves Berendsen, die vorig jaar op nummer 1 terecht kwam? En welke all-time favorites mogen zeker niet ontbreken in de lijst dit jaar?
2: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
2: Stem nu.
1: Ga naar nhnieuws.nl/top100. Stem op jouw favoriete band of artiest.
2: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur. Nevi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag met William van der Locht. 1964.
1: 1983.
0: 1978. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Noon tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via joentot2@nhradio.nl.
2: joentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Joen tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 1 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 2:00.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.